0: Agenda.com.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling was om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer, vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sid van der Linde, dankjewel.

Goedemorgen, hartelijk dinsdag en vrolijk bevrijdingsdag. Het is het begin van 5 mei 2026, de dag waarop we de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945 vieren. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de vlag is gehesen. De staatsomroep is weer in de lucht en een nieuwe dag gaat beginnen. Maar ja, wat gaat die 5e mei brengen? Die bevrijdingsdag 2026. Het zijn heel wat dagen. Het is de internationale dag van de vroedvrouw. Als dat maar vroed gaat. En als je je afvraagt, hoest verder, komt dat goed uit? Want er is Wereldastma-dag. En als je daar geen last van hebt, is er weer niks aan de hand. En dat komt er weer goed uit, want het is de internationale dag van de handhygiëne. En mocht je dan weer denken, waarom, porky? Nou, geen idee, maar het is ook de dag van de Portugese taal. Maar het is bovenal bevrijdingsdag. Vandaag brengen 2500 estafettenlopers het nationale bevrijdingsvuur naar 107 gemeenten in het hele land. In al die gemeenten is dat de start van alle festiviteiten die vandaag op stapel staan. De ambassadeurs van de vrijheid noemen La Fuente of een Rolf Sanchez. Allemaal hele hippe namen. Worden per helikopter van stad naar stad gevlogen om daar op te treden. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Het is vandaag feest op heel veel plekken. Ja, en over feest gesproken. Misschien wordt het ook wel feest in China. Daar is het WK ijshockey. Nemen wij het vanmiddag op tegen Spanje en die moet je niet in een hockey plaatsen. Die zijn best goed. Dus hopelijk gaan we winnen. En datzelfde geldt voor de World Cup waterpolo. Vanavond

0: Goedemorgen. Dag nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: NPO Radio 2.
2: Hey, goedemorgen, slappers. Goedemorgen, Gijs.

0: Potverdikke, dat is lekker, hè?
1: Muziek van Edward Pritz en piano. Dat is lekker wakker worden. Helemaal op een dag als vandaag. Bevrijdingsdag 5 mei 2026.

0: komt om 6 uur op vandaag. Betekent dat ik je aan de hand mee mag nemen naar de zonsopkomst. Ondertussen staat de NPO luisterapp voor je open. Cordy laat weten, goedemorgen strijders, we zijn er weer. Maak er een knallende dag van vandaag. Nou Cor, dat is precies wat het is, dat wens ik jou ook. Marco is erbij, zegt goedemorgen Gijs en Jarno. Jarno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn weer ingelogd op Radio 2, al rijdend richting Groningen. David, die stuurt een markante foto. Hij zegt, ik ben er weer bij. Nog even de lijken laden. En dan terug naar de brouwerij. En hij stuurt een foto van een pallet vol van Bavaria-kratjes. Dus ik neem aan dat hij de lege flesjes Bavaria lijken noemt.
1: Ja.
0: De stille getuigen. En ze gaan terug naar de brouwerij. Verder zie ik Will.i.am.
2: Bring the action.
0: Net als Judith staat gewoon weer in de sportschool. Wens ons een fijne uitzending. En Marco Nijssen, dat is markant. Hij moet gewoon werken op Bevrijdingsdag. Dat is ook vrijheid. Dat je gewoon kunt gaan werken op Bevrijdingsdag. Dat is omgekeerde psychologie, Marco. En daar hou ik van. Hartstikke goed. Hij wens ons een hele fijne dinsdag. Dat wens ik jou ook, Marco. Wij zijn er gewoon. En ook op Bevrijdingsdag kun je meestemmen op de dag- of de nachtplaat. En ja, daar moeten we het vandaag even een klein beetje over hebben. Want 5 mei is Bevrijdingsdag, maar 5 mei is ook de dag, in het geval vandaag, dat 10 jaar geleden Max Verstappen overstapte van Toro Rosso naar Red Bull.
2: De dag-nachtplaat.
0: En daar zijn we creatief mee geweest.

staat op de plek van de nachtplaat. Ook goed hoor. Je mag stemmen, ga even Pitbull Don't Stop the Party. Dan stuur je dag deze kant op. En via diezelfde NPO Luister-app stuur je nacht als je gaat voor Simply Red en Holding Back the Years.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: gasten. Ruud van der Wiel te gast. Hij is ademcoach. En hij heeft mij gisteren leren ademen. Of in ieder geval helpen ademen. En daar stond ik een beetje sceptisch tegenover. Ruud de Wild had dat zelf al een paar keer gedaan. En hij zegt, Gijs, jij moet dat proberen, want jij komt uit Enter. En jij bent sceptisch. En jij bent nuchter. En jij bent een boer. Dus jij kan daar niks mee. Tenminste, als jij er wat mee kan, kan iedereen er wat mee. Dat is een beetje wat hij zei. En het heeft mij verbaasd. Zo'n sessie duurt normaal gesproken langer. Ik heb hier 20 minuten op de grond gelegen in de studio. En hij heeft die ademcoach heeft mij helpen ademen. Ik haalde adem uit mijn borst en niet uit mijn buik. En op een gegeven moment zei hij, want hij zei op een gegeven moment, nou, stop maar eens met ademhalen. Kijk maar eens hoe lang je zonder adem kan. Toen zat ik al 10, 12 minuten in dat proces. Maar toen sprak ik hem achteraf. Hij zegt, jij hebt 2 minuten niet geademd. Terwijl ik vroeger, als kind, kon niet door het gat, want ik had lucht te weinig. Ik heb geen zwemdiploma C, want ik had te weinig adem om die 10 meter te zwemmen. Maar ik heb hier gisteren wel 2 minuten op de grond gelegen zonder adem te halen. Dus ik ben blij dat ik er nog ben, in godsnaam. Laat ik dat voorop stellen. Verder krijg ik een appje van Mieneke, want het is de dag van de vroedvrouw. Ze zegt, ik heb wat afgevroed, hoor. Oh, Mieneke, vertel me alles. Als hoofd van de afdeling verloskunde, ik heb wat bevallingen alleen gedaan omdat de arts te laat was. Zul je net zien, altijd weer die artsen. Maar gelukkig ben jij er gewoon, Mieneke. Ik word er emotioneel van. Die woorden, die raken mij. Ondertussen moeten we het ook nog hebben over de dag of de nachtplaat, uiteraard. Je kon stemmen in het kader van dat Max Verstappen 10 jaar geleden overstapte naar Red Bull. Kon je stemmen op Pitbull, Don't Stop the Party. Of je kon gaan voor Simply Red en Holding Back the Years. Gaan we de balans opmaken.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik zal even beginnen met de nachtplaat. Ik zie een Lika, ik zie een Marco, ik zie een Mieneke. Nog een keer Marco. David vindt het een lastige keuze, maar hij gaat toch voor Simply Lovely to do Max Verstappen. Mooi, David. Steven gaat voor de nachtplaat, net als Loes. Die zegt, we moeten nog slapen in Amerika. Ja, daar kan ik me dan wel weer iets bij voorstellen. Dick heeft niks met Bevrijdingsdag. Dus Simply Red.

0: Maar Bo, hoe zit het bij jou? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thijs. Hoi.
0: Hoe vier jij bevrijdingsdag, Bo?
1: Dat begint met werken nu op dit moment. Dus,
0: wat doe je?
1: En waar het eindigt, weet ik niet. Ik ben nieuwe krantjes aan het bezorgen.
0: Ah, keurig op tijd dan, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Moet in principe 7 uur klaar zijn, zoals je misschien weet. Maar ja. Laat ik 7:30 worden. Maar moet wel op tijd gebeuren, klopt.
0: En heb jij dan een assortie aan kranten bij je? Of ben je dedicated 1 krant?
1: Elke krant die je kent in Nederland, die bezorg ik.
0: Ik vind het waanzinnig.
1: Dankjewel, Gijs. Ik vind jou ook waanzinnig. Ik zag je gisteren liggen in de studio.
0: Oh god, ja, heb je het gezien?
1: Ja, ik heb het gezien en ik vroeg me ook af, inderdaad, moet je nou €250 voor die animeneer betalen of was dat gratis?
0: Nee, ik gelukkig niet. Ik wil wel het vervolg doen, dan moet ik gewoon lappen, ja.
1: Ja, dat is wel veel geld, hè?
0: Dat is veel geld. Dat is echt veel geld, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ervoor over heb op het moment dat hij mij nog een tandje verder kan brengen dan die 20 minuten gisteren.
1: Ja, klopt. Dan is het opeens dan is peanuts inderdaad, €250. Want als je daarmee inderdaad 10 jaar mee kan winnen op een of andere manier,
0: ik weet niet of het dat is, maar ik merkte wel. Ik zei, nou ja, dan gaan we het weer daarover hebben. Maar ik kwam gisteren om 6:15 buiten. En ik dacht, ik ruik in één keer bomen en ik ruik natuur. Dat is mij helemaal. Ik had in één keer dat ik dingen had waarvan ik dacht, nou, dat heb ik even niet gehad. Of daar was ik me niet bewust van.
1: Ja, maar wel bijzonder. En dat in 20 minuten dan, hè?
0: Ja, nee, en daarom ben ik heel benieuwd wat dat effect is op het moment dat je dat veel langer doet. Maar genoeg daarover, Bo. Jij bezorgt elke krant, zeg jij. Heb jij dan ook altijd reservekranten?
1: 1 of 2 hoogstens.
0: Ja, want ik heb wel eens, dan kom ik 's ochtends thuis nadat ik hier de show heb gedaan. En dat is dan als ik heel hard rij, iets voor 7:00. En dan komt de krantenbezorger nog net langs rijden. En die stopt dan soms en die geeft mij een krant terwijl ik geen abonnement heb.
1: Ja, dan is waarschijnlijk op het eind van de route, gok ik. En dan word jij gewoon gematst.
0: Nou ja, wat heb ik een geluk met alles.
1: Weet ik niet. Misschien zit je er helemaal niet op te wachten en zie je dat als oud papier.
0: Nee, ik vind het ik vind het zo'n idyllisch moment. Even met een bakje koffie 's ochtends even door het krantje bladeren.
1: Ja, toeltje gek inderdaad. Ja, leuk.
0: Ja, en mooi jij, te horen. Jij zorgt voor dat moment, hè, Bo? Dus wat dat betreft, vergeet dat niet.
1: Ja.
0: Bo, wat mag ik voor je noteren? De dag of de nachtplaat?
1: Nachtplaats, in Free Red, inderdaad,
0: Ga ik dat erbij zetten en dan wens ik jou een hele fijne dag, Bo.
1: Hier biedt ook Gijs, dankjewel.
0: Graag tot de volgende.
1: Goedjes.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Chef Kok Jarno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je telraam?
2: Goed, ik heb heel veel extra balletjes nodig.
0: Hoezo, is het druk?
2: Veel cijfers achter de komma.
0: Ah, vandaar.
2: Met 76,92, 30, 76, 92%.
0: Raar getal.
2: Ja, heel raar getal.
0: Ja.
2: Is het Simply Simply Loving Head geworden.
0: Lekker zeg. Is ook wel lekker hoor.
2: Heerlijk.
0: Dat je dat krantje in het vooruitzicht hebt. Met een bakje koffie.
2: On the side.
0: On the side. Een stukje boterkoek.
2: Dat had ik niet.
0: Dat was jij niet. Vind je wel lekker. Simply Red, Holding Back the Years. De nachtplaat vandaag.

0: Rocket.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, guys, een wunderschönen guten Morgen hier in Holland.
3: Gijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, mijn heer Hackert.
5: Hoi, Gijs.
6: Goedemorgen, Gijs.
7: Hoi, Gijs.
8: Goedemorgen, Gijs.

plaat Simply Red en Holding Back the Years. Was afgelopen week groot in het nieuws dat Taylor Swift haar uiterlijk en stem als merk wil registreren tegen misbruik van AI. Ze heeft twee geluidsfragmenten en een afbeelding van haarzelf doorgegeven en wil dat dus voor altijd vastleggen, zodat iedereen haar eigen stem en gezicht niet kan gebruiken en dat op die manier gewapend is tegen misbruik. En dat klinkt heel vooruitstrevend, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want 11 jaar geleden was daar een man. Eén man. Die dit ook wilde in het jaar 2015. En zijn naam is Jan Smit. Hij was er als de kippen bij, want ook hij wilde zijn gezicht laten registreren als merk. 10 jaar eerder dan deze Taylor Swift. Maar Jan die kreeg na jaren onderzoek te horen dat zijn gezicht, en dan lieg ik niet, niet bijzonder genoeg was om als merk te laten registreren. Dat is dan toch het nadeel van in Volendam worden, denk ik. Lijkt je allemaal toch net iets te veel op elkaar. Het is allemaal net niet bijzonder genoeg. Maar deze vrouw gaat het nu proberen. En ze komt niet uit Volendam. Dus misschien heeft zij meer succes.

Taylor Swift ervoor en Love Story. En van die plaat. Thumping Chumbawamba, een van de meest ingewikkelde namen van, die je kunt draaien. Qua platen gaan we naar een van de meest ingewikkelde spelletjes die je kunt spelen.

0: Willy Wattaal.
1: Dat zou... Heeft hij een solo ook, denk ik?
0: Ja, zeker. Sinds kort.
1: De plaat moet beginnen met een W.
0: Nee.
1: Bestaat dit? Zouden er artiesten zijn die beginnen met een W, die ook platen hebben die beginnen met een W?
0: Vast wel, toch?
1: Weet ik niet. Waylon? Ja. Wicked Way van Waylon? Om maar eens wat te noemen. Dat is best een leuk plaatje eigenlijk. Denk met ons mee in het kader van de Pimpam plaat. Artiesten met de W die ook nog een plaat hebben die begint met een W. Misschien had hij toch iets meer olie moeten hebben, ja, dat hij allebei op de W komt. Ja. Nou, dit wordt er weer één, hoor. Goh. Je hoort het, we hebben je hulp daadwerkelijk nodig. Via de NPO Luisterapp in het kader van de Pimpam plaat. Zowel artiest als titel moet beginnen met de W van Willy Wartel.

0: binnen. Ja, het kan bijna niet ontbreken. Deze is veelvuldig binnengekomen. Uiteraard Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Ik zag ook nog de Wham Rap bijvoorbeeld binnenkomen. Maar wij vinden het dan leuk om even net wat verder te kijken. Om te kijken waar we verder kunnen komen met de dubbele W. Leuke dingen kwamen er binnen. Noem hem bijvoorbeeld Will Smith, Wild Wild West. Marco, kom je daar nou bij? Wet zag ik binnenkomen. Wishing I Was Lucky. Maar ook een hele leuke plaat van Herman. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit je erbij?
1: Op het moment zit ik nog het ontbijt, voordat ik met de krant naar buiten ga.
0: Ah, lekker zeg. Je bent de tweede krantenbezorger die ik vanochtend aan de lijn heb.
1: Wat? Ja, we zijn wel vroeg natuurlijk.
0: Nee, ja, zo gaat dat in jullie vak natuurlijk. Wat wordt er ontbeten? Ben jij een ontbijter?
1: Ik heb gewoon brood met hagelslagen.
0: Oh ja, gewoon lekker normaal.
1: Ja.
0: En zit daar dan een bak koffie bij of een glas melk, Herman?
1: Een glas thee.
0: Een glas thee? Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Jij drinkt überhaupt geen koffie of wil je dat zo vroeg allemaal niet hebben?
1: Zo vroeg niet, nee.
0: Nee? Oh, jij bent een late koffiedrinker.
1: Ja.
0: Nou, dat kan dus heel goed.
1: Ja.
0: Desalniettemin heb jij parate muziekkennis, Herman. Want jij kwam met een plaat waarvan ik even moest denken, wat was het ook alweer? En toen zette ik hem op en toen dacht ik, ach, dat is leuk en lang niet gehoord.
1: Ja, ik weet ook niet hoe die zo bij mij opkwam, maar Was Not Was met Walk the Dinosaur.
0: Ja, weet jij iets over wie daarachter zit of wat er met die plaat is? Want ik ken de plaat, maar daar
1: had ik... Ik heb het wel geweten, maar dat is ergens uit mijn geheugen weggegaan.
0: Ah, nou, dan ga ik je daar verder niet mee vervelen. Inderdaad, de W, Was Not Was en dan Walk the Dinosaur. Ja, het begint twee keer met de W, dus in principe voldoet hij aan alle condities om te gaan draaien, Herman.
1: Ja.
0: Ik ga jou een fijne werkdag wensen en ik hoop dat het allemaal wel lukken vandaag.
1: Ja, jullie nog fijne voortzetting van de show.
0: En geniet van je boterham met hagelslag, Herman.
1: Doe ik.
0: Dag hoor.
1: Dag.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Liuyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gisterenmiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zit van der Linden, dankjewel.

0: de Steve Miller Band en Abracadabra. Brianna daarvoor en Man Down. 5:10, goedemorgen. Een nieuwe dag is begonnen en wat voor een. Bevrijdingsdag 2026. De dag dat de vlag legaal uit mag. Hij mag na gisteravond gewoon weer bovenin het topje. We vieren dat we 81 jaar zijn bevrijd. Het is ook de dag dat er vele gratis festivals zijn bij jou in de buurt. Die kun je dus gratis bezoeken. Dat is een beetje het concept van gratis. Mocht je willen weten waar bij jou een bevrijdingsfestival in de buurt is en de bijbehorende line-up, hebben we een stukje service voor bedacht. Stuur even het woordje bevrijdingsfestival in de NPO Luister-app. Dan stuurt het zeskoppige redactieteam van Dagnacht jou de line-up en de locatie door. Stukje service van Jarno naar jou. Dankjewel, Jarno.
1: Alsjeblieft.
0: Super sympathiek. Het woordje bevrijdingsfestival in de NPO Luister-app. Het wordt sowieso een mooi muzikaal uur. Perfecte platen om mee op te staan in de vorm van, nou, noem een Oasis, noem een Elton John. En ik heb nieuwe muziek voor je van een man die voor het eerst in 5 jaar weer muziek heeft uitgebracht. Gewoon zometeen hier op NPO Radio 2. Eerst nog even kort wat deze bevrijdingsdag nog meer gaat brengen. Het is namelijk niet de enige feestdag op de wereld. In Mexico en delen van de Verenigde Staten vieren ze vandaag Cinco de Mayo. Dat is de dag waarop de Mexicanen ooit het Franse leger hebben verslagen. Maar ook een viering van de hele cultuur. Het is een soort bevrijdingsdag, maar dan in en van Mexico. En het is een mooie dag voor raceliefhebbers die een agenda of kalender hebben en het daarin hebben opgeschreven. Want het is vandaag precies 10 jaar geleden dat een piepjonge Max Verstappen de overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull. Toen nog vol bravoure, redelijk onschuldig. Maar ja, ondertussen is onze Max, want zo mogen we hem noemen, hè, onderdeel van de Formule 1-geschiedenis. En de gekte die ervoor gezorgd heeft dat de Formule 1 weer naar ons land kwam. 10 dagen later pakte hij meteen zijn eerste overwinning in die Red Bull. Oh, ik weet nog waar ik was. Toen heb ik ook de vlag uitgehangen trouwens. Ja, dat vond ik wel een momentje. En hij heeft er natuurlijk ook voor gezorgd, ja, dat er 1 bepaalde plaat nu heel veel te horen is.

0: is maar één.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
0: NPO Radio
3: 2. Hey, goedemorgen, slappen. Goedemorgen, Gijs.
4: Goedemorgen, Gijs.
5: Hey, morgen, Gijs.
3: Gijs.

roddelband en stiekem. Daarvoor Oasis, She's Electric, krijgen we een mooi appje van Fernando. Die zegt, als Oasis-liefhebber moet ik zeggen, wat een goede keuze. 95 van de 100 keer hoor je Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Heerlijk bezig jullie. Nou, Fernando, met liefde. Fijn dat je er bent en de complimenten doorspreekt. Ik heb nu muziek voor je van een duo dat je zou kunnen vergelijken met Scooby-Doo en Shaggy. Timon en Pumba of misschien wel Samson en Gert. Het zijn twee iconen die op zichzelf al redelijk groot zijn, maar samen echt naar ongekende hoogte weesten te klimmen. Twee mannen die bij elkaar de deur plat liepen en daar aan de keukentafel de mooiste liedjes hebben geschreven, met eigenlijk een duidelijke taakverdeling. De een zat altijd achter de piano en de ander had altijd een pen in zijn hand aan de keukentafel. Het waren twee mannen die elkaar precies aanvoelden, ondanks dat ze in een best wel andere levensfase zaten. Want de een was 17 en de ander een dikke 4 jaar ouder, 21. De een was al ervaren in de liefde en de ander was pas 17 jaar oud en was voor het eerst tot over zijn oren verliefd. Dan heb ik het over Bernie Taupin en Elton John. Die allereerste verliefdheid van Bernie resulteerde in misschien wel het mooiste liedje dat de twee ooit samen hebben geschreven. Het schitterende Your Song op NPO Radio 2.

Van Sarah Larsson hoor je nog wel eens wat, maar van Clean Bandit vrij weinig. Deze kwam zo voor een mooi eind, hebben ze daaraan gemaakt. Zeg. Zo, hadden ze ook al iets langer over na mogen denken. Symphony uit 2017, Elton John daarvoor en Your Song. Met nu muziek van een man die al een tijdje van de radar verdwenen was, maar hij is nu terug met een nieuwe plaat. En je zou hem kunnen kennen van nou, deze batterij aan toch wel hits.

dat zijn er best wel een paar. Hè? Ik heb het natuurlijk over Jet Rebel. Hij stond 2 weken geleden nog in het voorprogramma van Eric Clapton. Dat was een jongensdroom voor hem, van kleins af aan. En nu is hij terug met nieuwe muziek. Dat klinkt als vanouds. Alsof hij in de vrieskast heeft gestaan en nu weer is ontdooid en speelt alsof hij nooit is weg geweest. De nieuwe Jet Rebel heet Changes Coming Around the Bend. En die hoor je op 2.

Eagle Eye Cherry. Save Tonight. En daarvoor die nieuwe Jet Rebel. Change is coming around the band. In de vroege ochtend van 2, dit is dagnacht. Begin van 5 mei 2026, waar ik zo dadelijk weer iets van vinyl voor je ga draaien. Vandaag is dat een synthpop-klassieker, zo kunnen we hem wel noemen. En ik vind het wel mooi, er staan twee varianten op de 12-inch die ik voor je heb meegenomen. Een remix-version en een re-remix-version, die je eigenlijk achter elkaar zou moeten draaien. Want dan heb je die totale 12-inch en de plaat zoals die in ieder geval in dit geval bedoeld is. En ik vind het altijd mooi om je een klein stukje te laten raden, een stukje te laten gissen. Of je kunt achterhalen welke plaat ik zo voor je ga draaien. Ik heb hem precies op het puntje gezet tussen de remix-versie en de re-remix-versie. Het is niet dat hij daar stilvalt, maar dan zakt hij even iets terug in tempo. En ik ben benieuwd of jij weet uit te vogelen wat dit is.

werd een grote hit in Nederland. Hij bereikte de top 5 van de top 40. Maar wat is het? Nou, mocht je een gokje willen doen, pak de NPO Luisterapp en laat maar weten wat ik straks van vinyl voor je ga draaien. Heb ik eerst een andere klassieker voor je? Ja!

0: uit 2015. X-Ambassadors, Renegades en daarvoor The Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. En daarvoor liet ik je een klein stukje horen van de plaat die ik van vinyl voor je ga draaien. Met de vraag of je hem wist te herkennen. Het is herkend, niet door iedereen, wel door menigeen. Christian stuurt, is het iets van Fateless? Is het Inzombia? Vind ik mooi gezegd, Christian. Het is geen Inzombia, het is ook geen Insomnia van Fateless. Robert die zegt, is het, vind ik leuk bedacht, is het Axel F? Nee, is het ook niet. Ik kreeg ook nog Stefan, die had ook geen idee.
1: Ik weet niet welke plaat het is. Het komt me wel wat bekend voor, maar het lijkt me wel vet als je en die remix en die re-remix achter elkaar gaat draaien.
0: Nou, dat is dus precies de bedoeling. Werd wel goed geraden door luistervrienden, hoor. Mark, Chris, Massi, Ronnie, Guido, Marco, Peter, Lika en onder andere ook Tiger Danny. Hij stuurt bij het jaartal viel het kwartje. Ik meende Yazoo, Don't Go te herkennen. En dat heb je mooi goed. Het is inderdaad die Synthpop klassieker uit

82 moet ik zeggen. En ik zei het net al, er staan eigenlijk twee versies op die eigenlijk één geheel vormen. Het was een grote hit, ook in Nederland. De top 5 van de top 40 haalde die. En het is natuurlijk het werk van het duo Vince Clarke en Alison Moyet. Clarke, die ken je van Depeche Mode, zorgde voor een strakke elektronische basis. Terwijl Alison dan weer zorgde voor een krachtige, zoolvolle stem dwars door die elektronische basis. En ik zei net al, ik heb een remix voor je en een re-remix. Even beginnen bij dat eerste. Dat is een wat langere clubversie van 5 minuutjes. Waarin de plaat iets anders is opgebouwd dan de versie die je normaal gesproken op NPO Radio 2 hoort. De beat krijgt wat eerder een hoofdrol. Vocalen zijn wat verschoven. En ja, hij is dus bedoeld voor de dansvloer. Maar zonder dat het echt stilvalt, komt meteen daarachteraan de re-remix van 3 minuutjes. Die is dan weer wat korter, maar is eigenlijk een soort van samenvatting dan wel finale. En samen vormen ze eigenlijk één lange versie, de 12-inch... maar dan dus opgeknipt in 2 delen. En dat was ideaal voor de DJ's in de jaren 80... want die konden dan kiezen welke ze wilden draaien... of ze gewoon lekker achter elkaar klappen... op het moment dat ze zelf even naar de bar wilden. Zo ging dat toen. Dus eigenlijk eerst de opbouw en daarna de klap erop. De 12-inch, zo'n 8 minuten lang, Yazoo en Don't Go op NPO Radio 2.

De 12-inch van Yazoo, Don't Go, de remix en de re-remix. Vanaf vinyl op NPO Radio 2. Christian stuurt al heerlijk om de dag mee te beginnen, zo'n lange versie. Doreen stuurt heerlijk grijs. En Mark, die kwam met de voetnoot dat Alison Moyet dit jaar een Songs of Yazoo toedoet in Europa en de Verenigde Staten. En dat klopt, we hebben even ons huiswerk gedaan. Op 29 september van dit jaar staat ze in Koninklijk Theater Carré. En mocht je denken, daar wil ik heen, dat kan niet meer. Je kunt jezelf wel op een wachtlijst zetten. Dat kan dan weer wel. Ondertussen is het gewoon bijna 6 uur. Zometeen de beste ochtendshow en vrijdagavondshow van Nederland. Jan Willem en Jeroen beginnen samen met jou de dag in Jan Willem Start Op.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hanta-virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen in de mijn. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor de lokale 5 mei-activiteiten. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zit, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Ja, de ochtendspits die zal niet al te veel voorstellen vanmorgen. Dat is altijd gunstig om mee te beginnen. Want ja, voor veel mensen is het toch nog meivakantie, bevrijdingsdag. Dus dan is er relatief wat minder verkeer onderweg. In de ochtend in ieder geval. Dat neemt niet weg dat er nu wel file staat op de A27. Van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam. Nu 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er staat een auto stil, die moet nog worden geborgen. De rechte rijstrook is daarvoor dicht.
2: Dankjewel.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Even over later.
11: Sst, ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
19: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
24: Jan Willem, start op.

0: Een hele goede morgen in the name of love, pride van U2. Fijn dat je erbij bent. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is dinsdag 5 mei. Welkom op bevrijdingsdag.
1: Goedemorgen Jeroen.
2: Ja, hallo Jan-Willem.
0: Ja. En ja, 5 mei volgt op 4 mei. Gisteravond om 8 uur waren we 2 minuten stil. Heb jij een vaste traditie op 4 mei? Dat je ergens bent of dat je het op een bepaalde manier beleeft?
2: Nou, om 8 uur 's avonds niet per se, behalve voor de televisie.
0: En wat kijk je dan, Waalsdoppervlakte op SBS? Waalsdoppervlakte
2: vind ik altijd wel mooi.
0: Oh ja?
2: Ja, dat vind ik altijd, bij RTL is dat inderdaad.
0: Ook dacht dat SBS dat ook...
2: Dat zou goed kunnen. Ik kijk bij RTL. Ik vind dat wat informeler dan zeg maar het hele plechtige gebeuren op de Dam.
0: Oh ja.
2: En ik ben gisteren nog eventjes naar het Ereveld in Loenen geweest.
0: Ja, maar dat was gistermiddag.
2: Ja,
0: hoe was dat?
2: Ja, was, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, zeg maar. Het was alleen iets drukker dan ik had verwacht. Want ik ga daar zeg maar, buiten 4 mei ook wel eens naartoe.
0: Ja,
2: maar
0: dat je dat gisterochtend had verteld.
2: Ja, nou, ik weet niet of dat het geval was. Maar ik denk,
1: Jeroen,
2: oh ja,
1: tuurlijk.
2: Nee. Ik denk, oh god, ja, het is natuurlijk 4 mei. Dus het was daar heel druk. Want er was een herdenking gaande met kransleggingen. En weet ik veel, dat heb ik allemaal even gelaten voor wat het was. Maar ik ben blij dat ik eventjes geweest ben. Het was wel mooi.
0: Ik ga van het weekend nog even. Ik ga meestal even naar de Gebbeberg. Dat is ons om de hoek natuurlijk in
2: Rhenen.
0: Ook altijd indrukwekkend. Dus gisteren heb ik het op televisie gevolgd. Ik kijk dan wel altijd naar de Dam. Want ik hou juist van het statige mooiste. Oh, dat is weer het verschil. Weer grappig. Ik vind het dan mooi. Maar ik hou daar wel ieder jaar mijn hart vast. Want ik weet nog heel goed dat ik... wat was het? Ja, dat moet dan 2008, 2009 van de Dam schreeuwen. Dat jaar zou zo'n beetje zoiets, geweest zijn, hè?
2: Ja.
0: Ik had de dienst op Radio 2. Ik presenteerde de Gouden Greep tussen 7 en 8.
2: Ja.
0: Ik draaide U2 met Peace on Earth als inleiding naar dat moment van 8 uur. En die plaat was dan net afgelopen. En dan, nou ja, dan begint de tap toe. En dan is het 2 minuten stilte.
2: Ja.
0: En op de radio hoor je dan... Ja, omdat die radiocompressie trekt alles op. Dus je hoort vogels, je hoort voetstappen. Ja. En op een gegeven moment die schreeuwen en iedereen begint te rennen. En ik stond daar.
2: Ja.
0: Ik denk, wat gebeurt hier nou? Dus ik ben daar... Ja, ik heb daar gelijk live verslag van gedaan op de radio. Maar ik heb ieder jaar, als ik dan naar de herdenking op de Dam kijk, denk ik van, oh gast, ja, dat is gaat, als het maar niet weer gebeurt.
2: Traumaatje, dat snap ik wel, ja.
0: Ik hoorde het wel in de verte ergens, een schreeuw. Volgens mij was er wel iets, maar dat was dusdanig ver van de Dam dat het in ieder geval niet voor reactie op de Dam zorgde. Dus dat was wel fijn.
2: Ja.
0: Waren wel wat ongeregeldheden hier en daar. In Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden. Maar de 2 minuten stilte is dus niet verstoord, gelukkig. En Milan Hofstede las de 2 minuten las na die 2 minuten stilte een gedicht voor. Hij is pas 16. Hij deed dat hartstikke goed, echt indrukwekkend.
3: De oorlog is lang geleden, maar niet verdwenen. Hij zit in verhalen die voorzichtig worden doorgegeven.
0: Ik vind het zo knap, hè? Dan ben je 16 jaar en hoe hij dat deed. Hij pakte echt de aandacht en wist ook dat heel rustig te brengen. Hield zelf ook even stilte, keek dan rond. Moet je voorstellen, er staan de koning en de koningin en de burgemeester van Amsterdam.
2: Blijf vol met mensen.
0: Ja, ga er maar aan staan. En hij heeft het gewoon uit zijn hoofd gedaan. Later in de show bellen we hem even om te zeggen dat hij het goed heeft gedaan.
2: Mooi zo. Goed, vandaag is het natuurlijk bevrijdingsdag. Dus om 12 uur vannacht is het bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen. Daarna vertrokken zo'n 2500 estafettelopers om het vuur ook naar hun respectievelijke gemeenten te brengen. Ze kregen de vlam van Floor Vermeulen, dat is de burgemeester van Wageningen. En het klinkt alsof het toen al een mooi feest was daar.
4: Succes, hè?
0: Ja, dat is 12 uur vannacht en het bleef nog lang onrustig in Wageningen.
2: Nee,
0: altijd groot feest. Nou ja, en vandaag gaat het de onrust nog wel even door. Want door het hele land, jongens, dus even rustig. Door het hele land zijn er optredens. Ambassadeurs van de vrijheid. Ik zie ze zitten. DJ La Fuente, de Josti Band, Carzo.
5: Oh ja.
0: Rob Sanchez, die zitten daar. Ik ken er bijna niet met die helm op. Zij vliegen dus van hot naar her. Van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival. Heel veel plezier als je erbij bent vandaag.
6: Jouw startnummer.
0: We vieren de vrijheid en dat is absoluut een feestje waard. Want dat is een groot goed. En daar mogen we heel blij en dankbaar voor zijn. 15 minuten over 6. Misschien ook een mooie aanleiding voor een lekker liedje. That's Freedom bijvoorbeeld. John Farnham.
2: Ja, ik heb straks voor op de collectie ook een mooi bevrijdingsplaatje.
0: Oh, welke? Want dan
2: ga ik zo meteen allemaal vertellen.
0: Ja, maar dan straks gaan mensen me aanvragen. Dat is dan zonde.
2: Nee, deze gaan mensen niet aanvragen.
0: Is dit zo exclusief? Maar het heeft wel met vrijheid te maken.
2: Het heeft met bevrijding te maken. Ga ik straks uitleggen.
0: Het laat me de komende half uur niet los.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar daarom zeg ik het ook. Want je moet ook mensen vasthouden.
0: Zodat ik blijf luisteren.
2: Oh, wat bedoel je, Jeroen? Ik blijf even luisteren.
0: Ik ben op zoek naar je startnummer. Als jij denkt, nou jongens, ik weet er nog wel één. Ik doe daar niet geheimzinnig over verder. Laat het weten via de app. En misschien gaan we hem straks draaien. Lekker begin van jouw dag via de NPO Luister-app. Dit is Ed Sheeran. And Shape of You.

0: Shape of You. Edward Christopher Sheeran, wij mogen gewoon Ed zeggen. Je hoort de Shape of You. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Het is niet heel druk, hoor. Het heeft natuurlijk ook te maken met Bevrijdingsdag en de meivakantie. Wel nog een probleem, een behoorlijk probleem zelfs, op de A27. Van Breda naar Gorkum, daar staat bij Werkendam een kapotte vrachtwagen die de rechte rijstrook blokkeert vanaf Hank. Sta je in de file, dat is niet een hele lange file, maar wel een hele taaie met een uur vertraging.
0: Het is 7:10 op de vroege dinsdagochtend, maar geen probleem.

0: ik ben niet meer bang.
1: Jouw startnummer.
0: Ja, maar even goed om te zeggen. Gilbert appt dat, jongens. De zon is op, de vlag mag uit.
2: Hoezé?
3: Oh ja, ja, als je het heel strikt neemt, dan mag de vlag pas uit als na zonsopkomst.
0: Ja, en voor zonsondergang moet hij weer binnen zijn.
3: Ja. Hij mag niet de grond raken.
0: Dat is ook belangrijk.
3: Ja. Ja. En in Brazilië is het zelfs zo dat je vlag mag niet eens zomaar in de container gegooid worden als die versleten is. Dan moet je hem inleveren bij het leger. En daar hebben ze een plechtige vlagverbranding één keer in zoveel tijd. Maar dat is in Nederland niet.
0: Nee, hier mag je hem gewoon weggooien in de kliko.
3: Ja,
0: wel in de grijze kliko.
3: Precies.
0: Behalve als je een biologisch afbreekbare vlag hebt.
3: Dan mag die op de compost ook.
0: Patricia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoe gaat het met je?
4: Ja, goed hoor.
0: Nou, fijn om te horen. Wel. Ja, best wel ook. Nou, mooi. Ja, waar kijk je naar uit deze week of vandaag?
4: Naar de vrijdag. Dan heb ik weer vrij.
0: Oh, echt waar? Ben je zo iemand die van weekend naar weekend leeft?
4: Nee. Maar ik heb net een weekje vakantie gehad. En dan is het weer even inkomen.
0: Oh, ja, dan komt het wel even hard aan. Maar moet je vandaag ook aan de bak? Want er zijn toch wel wat mensen die vrij hebben vandaag.
4: Nee, ik ben gewoon aan het werk.
0: Goed bezig. Nu al ook?
4: Ja.
0: Oh, waar ben je dan? Wat doe je?
4: Ik ben teamleider orderpicker en ik ben al bezig met ordertjes klaarzetten voor mensen.
3: En wat pik je dan?
4: Kinderschoenen.
3: Kinderschoenen.
0: Oh, ja. Oh, belangrijk natuurlijk, hè? Dat iedereen wel scherp is. Helemaal in deze tijd natuurlijk. Als mensen toch een beetje lange weekenden vieren, hè? Wat langer buiten zitten.
4: Nou, dat.
0: Ja, maar merk jij dat bijvoorbeeld het orderpicken, dat in het begin van de week wat foutlozer gaat dan aan het einde van de week?
4: Nee, dat is bij ons wel gelijk hoor. Bij ons is dat bijna altijd wel foutloos.
0: Oh, wat goed. Ja,
4: we werken met een systeem, hè?
0: Ja.
4: Met een scanner, ja.
0: Oh, dat scheelt. Ik heb dit ooit gedaan voor een grote supermarktketen als bijbaantje. Toen was ik een jaar of 17 als vakantiebaantje. En toen moesten we dus die schappen langs om alle boodschappen in de karren te zetten die dan de vrachtwagen ingingen om de supermarkt te bevoorraden.
3: Ja.
0: Maar dan had ik ook een teamleider. Die hield het allemaal wel goed in de gaten op, Patricia.
4: Ja, dan moet je inderdaad scherp op blijven.
0: Nou, het is maar gelukkig dat er mensen als
3: goed
0: jij
3: dat
0: zijn.
3: Je dat doet.
0: Ja, zo is het.
3: Ja.
0: Ja, en weet je wel, of het nou goed of slecht gaat, wil je de schoen pas trekken hem aan, zeg je dan altijd, toch?
4: Nou dat.
3: Dan kan je mijn collega's de maat nemen.
0: Wat wil je als startnummer vandaag?
4: Home of the Brave van Toto.
0: Doe maar, hé! Jij pakt gelijk goed uit.
4: Ja, lekker, hè?
0: Ja, joh.
3: Ga ik even koffie halen.
4: Ja, doe dat. Lekker. Doe mij ook een bakkie.
0: Ja, helemaal goed. Maak er een mooie dag van vandaag.
4: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Doeg.
4: Doeg.

0: Home of the Brave. En dan denk je in gedachten Land of the Free, Toto. Misschien dat Patricia er ook aan moest denken, namelijk op bevrijdingsdag deze aanvraag van Toto. Terwijl de aanleiding voor het nummer toch wel een worsteling was van de mannen van Toto. Die worstelden met die Amerikaanse droom. Omdat ze zeiden, ja, vrijheid, leuk en aardig. Maar die gelijke kansen zijn niet voor iedereen in dit land. En daar maakten ze zich toch druk over. Ja. En dat resulteerde in een lang en heel mooi nummer. Dankjewel Patricia voor zijn aanvraag. Vandaag bewolkt met opklaringen in het zuidwesten van het land. Af en toe een buitje. Temperatuur ligt rond de 15 graden. En de verkeersupdate die komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan wat verder op gang. Maar heel druk is het nog niet op de weg. Op de A27 van Breda naar Gorinchem. Ja, daar heb je wel veel vertraging. Bijna een uur nu tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem in 8 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit het zuiden kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16.
0: Dankjewel. Ja, ze is weer terug. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, fijn.
0: Het clubje is weer compleet.
2: Het lijkt alsof je nu gebackpackt hebt door Cambodja.
0: Ja, alsof je twee weken weg bent geweest.
3: Ja, maar joh, ik had toch prachtig weer. Ik was lekker in Maastricht.
0: Ja, ik zag het, ja. Wat een mooie foto's.
3: Heerlijk.
0: Instagram.
3: Ja, ik heb het daar fijn gehad. En ja, we hadden natuurlijk 25 graden. Dat helpt natuurlijk.
0: Ja.
3: Dus het was meteen, alle terrassen zaten vol. Op het Vrijthof was geen stoeltje meer te krijgen.
2: Zei je nog, weet je wel wie ik ben? Dat kan me niet schelen.
3: Nee, het was echt superleuk. We hebben gewoon lekker in het park gelegen. Dat kan daar dus ook, hè. Hele mooie stad.
0: Heb je het al netjes gehouden?
3: Heel netjes. Het is bevrijdingsdag vandaag. Meer dan 2500 lopers verspreiden het vuur door het hele land, naar zo'n 100 gemeenten. En deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
4: Nou, met mijn grootvader. Dit is mijn grootvader, dit is mijn grootmoeder. En ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940, moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
3: En het vuur markeert de overgang van de dodenherdenking naar Bevrijdingsdag. De aftrap van de festivals is vanmiddag in Utrecht. Het zijn er dit jaar 14 en de ambassadeurs zijn La Fuente, de Josti-band, Carsoe en Rolf Sanchez. En zij gaan per helikopter door Nederland om op verschillende festivals op te treden. Er lijkt opnieuw een staakt het vuren te komen tussen Rusland en Oekraïne. Een tijdelijk staakt het vuren. Beide landen hebben voor deze week een eenzijdig bestand aangekondigd. Moskou zegt vrijdag en zaterdag geen aanvallen uit te voeren vanwege de dag van de overwinning. En dat is een belangrijke nationale feestdag in Rusland. Oekraïne belooft vanaf woensdag geen aanvallen meer uit te voeren, maar noemt geen einddatum. In China is een explosie geweest in een vuurwerkfabriek. En daarbij zijn zeker 21 mensen omgekomen en 61 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een stad waar vuurwerk voor in de hele wereld wordt gemaakt, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Er is een gigantische noodoperatie in gang gezet. Honderden reddingswerkers zijn op de been. Ja, we zijn nu zo'n 20 uur verder. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Ze zijn nog steeds bezig met de evacuatie en er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
3: Nee, de oorzaak is ook nog niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. De dieren gaan nu naar een opvang.
0: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1982. Het magische jaar 1982. We tellen af, of eigenlijk op tot 2000, op 29 mei. Dan hebben we de 2000ste aflevering. En dat vieren we onder andere met de Tot 2000-collectie. Iedere dag een liedje uit een jaar dat correspondeert met het afleveringsnummer.
2: Ja, dus vandaag het jaar 1982. Nou, de keuze is natuurlijk reuze als je daar weer doorheen gaat grasduinen. Maar was één nummer dat...
0: Oh, die streep ik even af op mijn bingo-kaart, hoor. Magische jaar.
2: Keuze reuze.
0: Keuze is reuze. Het leek als een... Wat was het?
2: Snoepwinkel.
0: Oh, die had je nog niet gezegd. Oh, die kan ik nu ook wegstrepen.
3: Psycho, zei je altijd.
2: Oh ja, Vanessa, Upside Down. Die heb ik even meegenomen uit mijn platenkastje uit 1982. Omdat ik zie Carmen al glimmen. Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Gewoon omdat het een leuk liedje is en je hoort het te
0: weinig. Dit was het nummer dat je net zo groot aankondigde.
2: Dus nu,
0: ja,
2: want...
0: Wat heeft het met vrijheid te maken?
2: Ik zal het je zeggen. In 1982 werden wij ook getrakteerd op een film, volgens mij geproduceerd door Joop van den Ende. En die film heet De Boezemvriend. Met daarin André van Duin en Jérôme Rehuis. En
6: dat was leuk.
2: Precies, Connie Breukhoven die zat daar ook in. Het was een soort kluchtachtige comedy. Volgens mij moet je er niet al te veel waarde aan hechten als het gaat
7: over. Kan het er niet mee. Dus
6: dat was de steek van de keizer.
2: Juist. Ja, met over Napoleon. Ik weet dat ik dat die film was op tv daarna. En ik heb daar als kind naar zitten kijken in mijn pyjamaatje. En ik moest zo hard lachen dat ik in mijn pyjama geplast heb.
7: Oh, wat grappig.
2: Dus Connie Breukhoven.
7: Je hebt warme gevoelens. Het nummer.
2: Vanessa, ja. Die had daar ook een rolletje in. Dit nummer komt volgens mij niet uit die film, maar dat maakt niet uit. Dat vergeten we dan maar eventjes. Maar Connie Breukhoven zat vast met haar teen. Ze zat in bad. Want ze was natuurlijk super sexy. Dus ze dachten, oh, hoe kunnen we haar op een of andere manier in die film krijgen? Zij zat in bad, natuurlijk met haar borsten keurig bedekt onder een laagje schuim. Maar ze zat met haar teen vast in de kraan. En toen kwam volgens mij André van Duin als een soort loodgieter bij haar in de badkamer om haar te bevrijden met haar teen uit die kraan. Nou ja, goed, het was een hilarische scène. Laten we het er niet verder over hebben en gewoon het plaatje instarten. Een van de grootste hits uit 1982. Ja, daar is ze.
7: Nee, ik was 35 jaar, dus ik heb dat allemaal niet meegekregen. Nee. Toch leuk om weer even te horen dan.
2: Precies. Connie Breukhoven, Vanessa en haar klappertje. Upside Down.

0: Dark Before the Dawn. Inmiddels komt de zon op en zeggen wij hallo. Goedemorgen. Fijn
1: hallo.
0: Dat je er weer bent.
1: Goedemorgen.
0: Het voelt vanzelfsprekend, maar ook dat is het niet natuurlijk. Hè?
1: Zeker
0: niet. Het komt gewoon weer gratis op.
1: Ja.
0: Een nieuwe dag ligt er aan je voeten. En het is aan jou om geschiedenis te schrijven. Op dinsdag 5 mei 2026.

0: toch?
1: Ach, en zo is het.
2: Zo is het. Wat was ik aan het doen?
0: Ik heb geen idee.
2: Ik weet ook niet. Goedemorgen.
0: Dit is radio,
2: ik weet eigenlijk ook niet wat er gebeurde.
0: Dit is heel
2: wat een mysterie. Ik ga dit straks terugluisteren. Dit is wat ik doe als we om 9 uur klaar zijn. Goed. Wat gebeurde hier nou? Ik zat ook met mijn hoofd heel even bij Vanessa nog. Dat is heel gek, want je had dat verhaal net over de tenen. Veel mensen vroegen zich af, waar zat dat in? Want jij, het was een jeugdherinnering.
0: Ja.
2: Maar de vraag was, bij welk programma heb jij in je pyjama geplast?
0: Nee, dat was de film De Boezemvriend.
2: Ja.
0: Dat was die film uit 1982. Een soort lollige comedy, Nederlandse film. Met André van Duin onder andere daarin. Maar Jaapie, die stuurt een appje. En ik denk dat je gelijk hebt, Jaapie. Het verhaal dat ik vertelde over Vanessa die in bad ligt met haar teen klem in de kraan. Dat een scène was uit Bananensplit.
2: Ja.
0: Dus dat daar iemand naartoe geroepen is die als loodgieter dat moest gaan oplossen. En daar ineens Vanessa in het bad aantreft met haar teen in de kraan.
2: Ja, dus dat was niet de film.
0: Klopt dat. Ja. Was dat niet in de film. Maar Vanessa speelde wel degelijk een rolletje in de film.
2: In de film, ja. En daar moest je zo hard om lachen dat je in je pyjama plaste.
0: Ja, maar dat was iets met André van Duin en Jeroen Rehuis. En nou ja, goed.
2: Nou, grappig allemaal. Ja. Upside-down van Vanessa. Liedje uit 1982. Ja, toegevoegd aan onze tot 2000 collectie. De grote vraag is, hoe is het ondertussen onderweg?
0: Het is niet heel erg druk. Vakantie, bevrijdingsdag. Maar wel een groot probleem op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Werkendam staat nog steeds een kapotte vrachtauto stil die daar de rechterrijstrook blokkeert. De file is echt hardnekkig hoor. Een uur vertraging. Dus als je vanuit het zuiden, vanuit de richting Breda naar Utrecht moet, ik zou even omrijden. Ofwel via de Moerdijkbrug, ofwel via Den Bosch.
3: Goedemorgen Jan Willem.
2: Goedemorgen Manon.
3: Goedemorgen Jeroen.
0: Hoi Jo.
3: Is er nog nieuws?
2: Jazeker. We hebben nieuws over Christian Nieuwboer uit Zeewolde. Die houdt van de Fairway, de bunkers en de green. Dat is zijn favoriet. En als je denkt, wat bedoelt hij dan? Heeft hij het over oorlog? Ja, inderdaad. Het gaat om de golfbaan. Christian die zorgt daar iedere dag voor dat er een strakke grasmat ligt. Ik ben daar altijd persoonlijk ook wel een beetje jaloers op, hoor. Die grasmatten op de golfbanen. Als je er langs rijdt. Ja, bedoel ik,
0: niet mooi strak dat is. En mooi strak groen, ja.
2: Ik heb één keer gegolfd. Dat was met een bedrijfsuitje. Dan moesten we op de green, zeg maar, oefenen. Maar ik maakte er niks van.
0: De green is zeg maar, wat is dat?
2: Eigenlijk was het de driving range. Dat bedoel ik eigenlijk. Sorry, dus dan moest je proberen zoveel mogelijk te slaan.
0: Oh, zo'n veldje waar je echt moet mappen.
2: Ik probeerde het met kracht. En dat was dat het heel veel gaspollen konden dat niet navertellen. Maar het is dus heel veel techniek. Maar die swing zat er niet goed in.
0: Nee.
2: Maar goed, deze Christian is er hartstikke goed in. Dat hij de Greenkeeper of the Year is geworden. Dat is de prijs voor de man of vrouw die de mooiste golfbaan in Nederland weet neer te leggen. En ja, als je dan denkt van het is alleen maar een beetje grasmaaien, dan heb je het hartstikke mis.
4: Het is wel iets meer dan dat, ja. Ik dacht dat vroeger ook toen ik hier begon als vakantiekracht. Maar nee, het is allesomvattend. Je moet verstand hebben van grond, mensen, natuur, techniek. Machines, tractoren.
2: Ja,
0: het is alles bij elkaar.
2: Zo is het.
0: Biologie.
2: Voor Christian is het nu de drukste tijd van het jaar, want het wordt steeds lekkerder weer. Dus iedereen pakt nu de golfclubs er weer bij om een balletje te slaan. Nou, we zeggen van harte gefeliciteerd. We moeten heel even met Marianka bellen. Want die appte ons net.
0: Mm-hmm.
2: Marianka die is namelijk heel druk bezig. Vannacht om 12 uur is de bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. En zij brengt het vuur naar huis.
5: Met Marianka Koerts.
2: Dag Marianka, met Jan Willem en Jeroen, Radio 2.
0: Hi.
5: Hey, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
5: Hi.
2: Nou, wat was dat toch een herrie vannacht om middernacht in Wageningen. Hier moet je toch horen. Ja, was jij dit?
5: Nee. Ik was wat rustiger. Nee, we hebben wel
2: lawaai
5: gemaakt, hoor.
2: Ja, maar goed, je hebt al een lange nacht op zitten.
5: Ja, ik heb net weer 2,5 kilometer gerend. We zitten nu in de bus achter de... We doen het in een estafettevorm, dus 2 fietsen, 2 lopen en 2 in de bus. En dan rijden er nog 3 busjes en die wisselen we af.
2: Ja, want jij loopt mee met die bevrijdingslopen. Dat is een estafetteloop, dus je doet het om en om. En dan breng je het vrijheidsvuur van Wageningen naar je woonplaats. En mijn plaatsgenoten hebben het makkelijk. Die moeten van Veenendaal of van Wageningen naar Veenendaal. Die liggen nu alweer te snurken.
5: Ja, lekker. Ja, nee, wij zijn pas om 2:30 vanmiddag, als het goed is, weer in Hardenberg. Dus wij moeten nog even.
0: Zo, Hardenberg. Ja. Hoe lang moet je lopen dan? Hoeveel kilometer is dat?
5: Het was 128 kilometer, ongeveer. Ja.
2: En hoeveel kilometer loop jij ervan, Marianka?
5: Nou, tussen de 15 en 21 lopen we met z'n allen. Dus we gaan straks naar Bergentuin en daar verzamelen we met z'n allen. En dan gaan we 6 kilometer nog met z'n allen. En daar worden we onthaald, als het goed is.
0: Het voordeel is wel dat als je 's middags binnenkomt, dat je natuurlijk een feestelijke onthaal hebt van iedereen in plaats van midden in de nacht om 1:30.
5: Ja, nee, dan hebben we inderdaad een feestelijk onthaal.
2: Ja,
5: dus,
2: ja precies, want de burgemeester in Veenendaal, die ligt nog gewoon te slapen. Maar die van Hardenberg, die staat jullie met open armen te ontvangen straks.
0: Juist. En krentenbollen met kaas.
5: Ja, wat leuk.
2: Waarom loop je mee?
5: Nou, dit is mijn eerste keer. Dus we organiseren dit al 5 jaar. En ik denk, ik moet het gewoon een keer meemaken. De verhalen waren zo positief. En we moeten vieren dat wij, ondanks alles wat in de wereld gebeurt, toch nog wel in vrijheid mogen leven. Nou ja, ook wel denken aan wat er toen is gebeurd. Ja. En dat het niet vanzelfsprekend is.
2: Belangrijk hoor. Om bij stil te staan en in jouw geval bij hard te lopen. Hè?
5: Ja, ja.
2: Is er een liedje dat we voor jullie kunnen draaien? Om de moed er een beetje in te houden. Niet dat het nodig is, want volgens mij zit de sfeer er wel lekker in.
5: Wij zijn wel een beetje van de rock, hè, Peter? Ja. Iets van Bruce Springsteen zou wel heel fijn zijn.
2: Nou, en dat past ook wel bij Bevrijdingsdag. Ga ik iets van Bruce Springsteen draaien?
5: Nou, fantastisch. Super.
2: Succes nog, hè? Met de laatste loodjes.
5: Ja, dank je.

0: Mooi dat we deze even zo het heelal insturen. En hopelijk wordt het her en der ontvangen op plekken waar dit echt nodig is, deze boodschap. War, what is it good for, van Bruce Springsteen.
1: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een razzel.
0: En zo'n E Street Band natuurlijk niet te vergeten. Zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag is, wat zit erin, Carmen?
2: Ja, daar komt ie. Waar gaat dit over?
3: Een hele grote, hele gezonde exemplaren.
4: Oh, mijn fantasie staat op hol. Ik zal het...
0: Komkommers.
4: Komkommers, ja.
2: Komkommers. Dat zat ook in jouw fantasie waarschijnlijk.
4: Ja. Asperges.
2: Nee, daar gaat het niet om.
0: Oh, kijk, niet zo blij.
5: Dit is NPO Radio 2.
4: Exemplaren. Ik
2: lust wel een pakje.
0: Ja, echt een groot bakje van me.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl. Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
15: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excelsiets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
0: Het is 7 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 en het journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Nederlandse vrouw die overleed op een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Dat weet de Wereldgezondheidsorganisatie inmiddels zeker. Haar man overleed ook en bij hem moet nog worden vastgesteld of het ook het virus was, maar daar lijkt het wel op. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. En de Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn. Zoals standaard een hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten de kosten worden bespaard, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
20: Wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. En met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
2: Albert Heijn gaat vanwege de agressie naar het personeel bodycams testen. Dat schrijft het AD. Beveiligers in de winkel krijgen er eentje en pas als er een incident is, dan zetten ze de bodycam aan. Elk jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. Bij de Oesterdam in Tholen is een zeeslak ontdekt die niet eerder in Nederland is gezien. De dieren hebben het goed, want op andere plekken in Europa worden ze maximaal 6 centimeter groot en hier meer dan 10 centimeter, zegt deze bioloog.
21: Wat we nu zien bij deze soort, hier hebben we echt al er zijn er al meer dan 10 gevonden. Hele grote, hele gezonde exemplaren. Er zijn ook veel ijsnoeren gevonden, dus ze zijn nu druk bezig om zich voor te planten.
2: De zeeslak heeft nog geen officiële naam. Er ligt een voorstel om het dier de naam purperkogelzeehaas te geven.
0: Waarom altijd van die lange namen?
2: Ja, dat heeft weer te maken met de vorm, de kleur en de namen die al voor het dier zijn in Duitsland en Denemarken, zo begreep ik.
0: Even goed oefenen, Joen. Purperkogelzeehaas.
2: Ja, ik heb ook de plaatjes gezien. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Jeroen, beschrijf jij deze
0: bij een zeehaas denk ik iets met grote tanden en twee lange oren.
4: Het is een beetje als een zitzak die van 3 verdiepingen naar beneden is gegooid.
2: Ja, daar lijkt het een beetje op.
0: Dat is ook niet leuk voor die slak.
4: Nee, ja, maar ja.
2: Het huisje zit ook onderhuids. Nou ja, apart.
4: Juist,
0: onderhuis.
2: Ja, onderhuis zit het huis. Het weer nog. Vandaag in het zuiden en oosten periode met regen. In het noordwesten is het droog met ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen de 12 en 15 graden.
0: Nou ja, van de slak naar de files. Dat is op zich natuurlijk geen groot sprongetje, Wijnand. Waar gaat het langzaam?
22: Ja, nou, op niet al te veel plaatsen. De ochtendspits die stelt maar weinig voor. Doordat het voor veel mensen toch nog meivakantie is en bevrijdingsdag. Nou, op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. Daar staat wel file 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is zojuist een kapotte vrachtwagen geborgen, maar de rijbaan is weer vrij.
0: Dankjewel. Hoi. In Tholen hebben ze de purperkogelzeehaas. Gelukkig hebben wij de dobbelsteen nog.
23: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes en die van jou mag erbij. Dan denk ik aan Purple Rain.
2: Oh ja, dat is leuk.
0: Ja, dan maken we de Purple Kogelzeehaas van.
2: Purple Kogelzeehaas. Ik denk gewoon aan If You Love Somebody, Set Them Free van Sting.
4: Ik dacht gewoon aan 1982 en Bevrijdingsdag. Nicole Ambition Frieden.
0: Moet je ook eens dat jaar?
4: Zeker, dat maar was de winnaar van het Songfestival.
2: Een dobbelsteen.
0: Ja, toepasselijk hoor. Als jij denkt, nou, ik weet er ook nog wel een, jongens. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Je mag hem doorgeven via de app. Tot zo.
24: Hamster!
25: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
24: Yes!
25: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
24: Boeie!
25: Hak, tweede gratis!
24: Lekker hoor!
25: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
24: Lekker hoor!
25: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
24: Zoé!
25: De meeste en de beste aanbiedingen!
24: Hamster!
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
29: Ik ben verscholen getrapt.
30: Hoe ga je ouders dit vertellen?
29: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
31: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
32: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
33: Ik doe toch mijn fucking best!
28: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
34: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
34: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.

0: Verfzaak.
1: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
7: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
8: Laat het hier zijn.
6: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Jan Willem start op.

naast die zak Bolognese chips. Gisteravond kon zingen. Dan had hij dit liedje gezongen. Don't stop till you get enough. Dat gevoel kent iedereen wel eens, toch? Oh, die chocoladegreep. Oi, oi, oi. Dat moet ook altijd gelijk helemaal op. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Goedemorgen. Vandaag bewolkt met hier en daar opklaringen. En dan met name in het zuidwesten van het land af en toe een buitje. Wordt een stuk frisser dan gisteren, hoor. De temperatuur ligt vandaag gemiddeld rond de

0: inderdaad hoor, het weer vandaag.
1: Ja, dat
0: vergis je, want je denkt, je zat weer je kledingkast, je denkt, een luchtig hemdje.
2: Nou, maar heb ik een witte trui maar weer aangetrokken.
0: Ja, precies.
2: Een hele goede morgen, welkom op dinsdag 5 mei. Hey, we komt er nu
0: nou dan? We zitten midden in de uitzending.
2: Kan je hem heel veel voorlezen? Daar komt het appje.
0: Oh, een appje! Ja, oh.
2: Heel veel appjes binnen.
0: Hey hoor. Hilde. Goedemorgen, JW start op, team. Ik heb gisteren replay gekeken van Jan Willem ruimt op. Het was niet eerder beschikbaar op de app vanuit het buitenland. Wat een gezellig programma, zeg. Met een lach en een traan. Helemaal top. Ik wens jullie verder een fijne uitzending. Dankjewel, Hilde. Wat lief.
2: Oh, wat leuk. Dus ja. De tv-show is nu ook beschikbaar in het buitenland.
0: Ook beschikbaar in het buitenland.
2: Dat is lekker.
0: Van Argentinië tot Cambodja.
2: Oh. Ja. Van Japan tot aan Australië. Ja. Ik zeg, vriendinnen, de vlag mag uit. Die mag al eventjes uit, hè, want de zon is al even op. Het is bevrijdingsdag vandaag. Ik vond gisteren opvallend veel vlaggen halfstok hangen.
0: Ja, klopt. Het wordt veel meegeleefd. Mooi, ja. Mooi om te zien.
2: Bij ons in Veenendaal hingen er volgens mij meer vlaggen gisteren met doden, denk ik, dan met Koningsdag.
0: Oh, ja. Ik was er niet bij, maar ik neem het meteen.
2: Nee, dat is maar, ik weet niet hoe het bij jullie is. Zijn ze een beetje trouw met vlaggen bij jou?
0: Ja, zeer trouw met vlaggen. Ja, absoluut.
2: Bij ons ook veel meer op. Dus nou ja, het is, ik vind het altijd een mooi en vrolijk gezicht op 5 mei als al die vlaggen overal hangen. Dus doe het vooral als je hem hebt. Vanmiddag rond 2:30 wordt op het Bevrijdingsfestival in Utrecht het bevrijdingsvuur ontstoken. En dat is dan de officiële aftrap voor alle festivals. En het zijn er nogal wat. En de ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar La Fuente, Carzoo, de Josti Band en Rolf Sanchez. Daar zullen ze hebben.
0: Oh!
2: Ze vliegen dus in een helikopter het land over.
0: Ja.
2: Ja, dat komt de muzikale kwaliteit misschien niet altijd ten goede. Ze zijn slecht verstaanbaar.
0: Ja, ja.
2: En Rolf Sanchez, die hangt niet alleen in de lucht, maar straks ook bij ons aan de lijn.
0: Ja.
2: Dat is in principe de bedoeling ergens in de 10 voor 9 gedaan. Zeg hier, Roy?
0: Nee, ja.
2: Nou, ik hoop dat ze een zachte landing maken.
0: Ja. Daarover gesproken, in Annapurna. In de kop van Noord-Holland is dat.
2: Is dat van Josh Baker?
0: Nee, dat is iets anders. Maar je kan natuurlijk wel meezingen, Anna Paloma Blanca. Maar daar zijn dierenverzorgers ook vandaag weer druk in de weer met Albi. Dat is een witsnuit dolfijn die afgelopen weekend werd gevonden op het strand van Egmond aan Zee. Gestrande dolfijnen kunnen spier- of orgaanschade hebben, waardoor ze niet meer kunnen zwemmen, zoals bij Albi in dit geval ook. Nou, vrijwilligers liggen 24 uur per dag met Albi in het water om het beestje te leren zwemmen. En dat gaat gelukkig steeds beter.
3: We hebben de hele nacht doorgedraaid met een team. In het begin moesten we het dier met 4 mensen ondersteunen. Het dier was vrij apathisch. Maar langzaam begon het wat zwembewegingjes te vertonen. Konden we met 3 man af. Later nog wat actiever, naar 2 en toen uiteindelijk naar 1. En daar zijn we nu vandaag op aanbeland.
0: Ach ja, nou goed. Of het beestje het gaat overleven, dat is nog onzeker.
2: Ja, je denkt nu natuurlijk dat hier iemand huilt om Albi. Het zou ook goed kunnen, maar ik heb het idee dat het een huilende juffrouw is. Een huilende onderwijzeres. Ja, dat is, ze mist waarschijnlijk de kinderen vanwege de meivakantie. Maar het schijnt dat deze huilbui te maken heeft met een uitvinding waarover het Algemeen Dagblad deze ochtend schrijft.
0: Mm-hmm.
2: Het is nogal een revolutionaire uitvinding.
0: Ja.
2: Hou je vast. Een toiletrol zonder kartonnetje.
0: Oh.
2: Ja, afgelopen week kreeg de Smart Toiletrol een innovatieprijs.
0: Ja,
2: schappen. Dan kun je dan quizjes mee doen op het toilet. Dan stel je het toiletrol een vraag en dan krijg je een goed antwoord. Nee, dat is het niet hoor. Het kartonnetje, dat zit er natuurlijk niet voor niks in de toiletrol. Die zorgt voor stevigheid.
0: Stevigheid, ja, tuurlijk.
2: Maar nu hebben ze daar dus iets op bedacht dat het kartonnetje niet meer nodig is. Het papier wordt dan met een speciale technologie opgerold, waardoor de rol stevig blijft. Ze willen niet zeggen hoe ze dat precies doen. Dat is het geheim van de Smit. Dus dat blijft heel mysterieus. Maar ja, het is goed voor het milieu. Het scheelt heel veel rolletjes. Want ieder jaar gaan er 3 miljard... van die kartonnen toiletroldingen de prullenbak in. Maar het is natuurlijk een nachtmerrie voor je
0: VM's. Je moet je gewoon verzamelen, precies.
2: Dan kun je hartstikke leuke dingen van knutselen. En dat kan dus nu in principe niet meer. Dus ga heel even.

0: werkzaamheden op de N57 in Zeeland. Die is in beide richtingen dicht tussen Serooskerke en de Brouwersdam. Dat gaat nog duren tot 9 uur vanavond. Dus hou daar rekening mee vandaag.
1: Jan Willem, start op.

0: Hij maakte die korte film Jazzin' for Blue Jean bij dit nummer, David Bowie Blue Jean. Eigenlijk heerlijk, hè, dat hij dan af en toe van die alter ego's had waar hij dan andere dingen van zichzelf in kwijt kon.
1: Grappig, hè?
0: Ja. Ja. Dus het is dus een beetje wat ja, jij bent natuurlijk groot liefhebber van Ron Flon Flon.
1: Ja, zeker.
0: Jacques Plafond, zeker. Met allemaal typetjes en dingetjes. Ja. Het is eigenlijk wel heel geinig. Maar ja, zou je er tegenwoordig nog mee wegkomen? Stel je voor dat wij in onze eigen show ook 6 verschillende typetjes hadden.
1: Ik denk het niet.
0: Een alter ego van onszelf zijn.
1: Nee. Nou, ik denk dat mensen nu denken, joh.
0: Ik zou dan bijvoorbeeld een heel geinig vinden om een alter ego te hebben die een beetje dat Johan Derksen zuur heeft. Dat lijkt me heel grappig. En het lijkt me ook heel grappig om een volkszanger te zijn, af en toe.
1: Aan de andere kant, dragshows zijn natuurlijk super populair. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Dat zijn ook mensen die nog nooit drag gedaan hebben, bijvoorbeeld bij Make Up Your Mind en meedoen. Weet je, dat programma van Carlo Boszart bij RTL. En die dan zeggen, als ik dat gedaan heb, dat is fantastisch.
0: Want omdat het heel bevrijdend is.
1: Juist,
0: of zo.
1: Want je zit in een heel ander type waarbij je helemaal niet meer jezelf bent. En dus helemaal een soort van, nou niet zonder rem of zo, maar wel dat het wel heel leuk schijnt te zijn. Daarom, omdat je dan helemaal
0: grappig
1: los kan.
0: Oké, dan vanaf nu ben ik Harry, een hele cynische DJ.
1: Nou. Ja, nou, dan gaat u maar bij een andere zender werken.
0: Een grijze scheidag.
1: Ja.
0: Er komt ook, gadverdamme, er komt ook nog die dobbelsteen. Dat is helemaal niet leuk.
1: Ja.
0: De dobbelsteen, je mag ons bellen 0800-1122 om een lekker liedje aan te vragen. Als je denkt, nou, ik weet er nog wel een, jongens. Dan mag je ons bellen 0800-1122. Dat is een gratis nummer. Er zijn ook heel wat appjes binnengekomen. Plekje 1 is voor Cora. Goedemorgen, Jeroen en Carmen. Omdat ik vandaag jarig ben, wil ik de Alan Parsons Project met All The Wise aanvragen. Een hele fijne dag gewenst aan iedereen. Nou, jij ook, Cora. En van harte.
1: Twee is Marco een hele mooie dag voor The War and Treaty, Stealing a Kiss.
0: Ingrid, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen voor de dobbelsteen graag. Let There Be Love van The Simple Minds. Bedankt en een mooie uitzending nog.
1: 4 is Jana, mag Freedom van Pharrell Williams op de dobbelsteen. Groetjes Jana.
0: Gaan we naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
2: Met Esmee.
0: Hi, Esmee, hey, met Esmee. Harry. Je mag het zeggen.
2: Ook mag ik het zeggen. Ik wilde Ambition Freedom van Nicole.
1: Wat een leuk idee.
2: Vragen. Ja, leuk idee.
0: Hoe kom je er zo op?
2: Ja, geen idee. Ineens plopte die me op.
0: Leuk. Heb je Nicole zien winnen in 1982?
2: Ja, ik was wel heel erg klein. Maar ik weet dat mijn vader, die had altijd een bandje, cassettebandje in zijn auto van Nicole. Met Ambition Freedom.
1: Ja. En ze was zo slim dat ze de hele marketing, dat ze hebben zo slim over nagedacht dat ze ook in het Nederlands een versie had gemaakt en in het Frans. En waardoor dat door heel Europa natuurlijk super goed gedaan heeft.
2: Ja, absoluut. Nee, heel erg leuk. Leuke herinneringen. Ja,
0: maar je zat dan in de auto, wilde je dat zeggen, en dan kwam altijd dit liedje voorbij?
2: Ja, tuurlijk. En dan zongen we mee op vakantie.
0: Ja,
2: dus luid en duidelijk, ja.
0: Vond je dan de Duitse versie leuker dan de Nederlandse? Want die moest ik leren op gitaar vroeger.
2: Tuurlijk. Dat
0: wel. Ja, want ik ken hem als een beetje vrede, een beetje vreugde. Help die wereld waarin wij wonen. Maar goed.
2: Ja. Ja, leuk jongens.
0: Moet door. Ja. Plekje 5 is voor jou, Esmee.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het bellen. Doeg.
2: Hoi. Doeg.
0: We gaan naar nummer 6. Goedemorgen.
3: Goedemorgen met Maaike Ridder.
0: Hi, goedemorgen Maaike.
3: Ja.
0: Hi, Maaike, met Jan-Willem en Jeroen.
3: Hi.
0: Hi, je bent op de radio.
1: Ja, netjes praten.
0: Ja. Maar goed, dat heb je zelf gedaan, hè? Anders had je niet moeten bellen.
3: Ja.
0: Wat mag er op 6?
3: Ik wil graag Sorry van Kensington.
0: Sorry van Kensington? En is die voor een bijzonder iemand? Moet je sorry zeggen? Of,
3: Ja, nee hoor, ik hoef geen sorry te zeggen. Ik ga heel vaak met mijn ouders naar concerten. En Kensington staat ook op de lijst. Dus ik wilde graag even inkomen.
0: Oh, wat leuk. Vrijdag zijn ze hier.
3: Oh, shit, dan ga ik vrijdag blijven.
0: Ja, of wil je langskomen?
3: Ja hoor.
0: Nou, dat mag best.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, dus dan moet je gewoon even blijven hangen en dan gaan we dat regelen. Ja, waarom niet? Wat de Alfred van de Weetjes kan het niet?
4: Het moet wel iets. Nee, maar grapje, dat kan.
0: Ja,
4: dat
0: kan. Ja, je moet.
1: Oh,
0: moet
1: Alfred
0: wil wel even. Nee. Ja, verklaring van goed gedrag en zo. Maar goed, die heeft Alfred van de Weetjes zelf ook niet hoor, Maaike. Dus.
3: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Nou ja, nu nog 6 gooien. Ja, ze komen 's ochtends in de ochtendshow. En 's avonds zijn ze ook nog bij ons in Jan Willem Ruimte op. Als je zegt van dat vind ik nog leuker, dan mag je ook daar naartoe komen.
1: En 's nachts in de bar van Radio 2.
0: Ja, precies. Tot in de kleine uurtjes. Ja. Nou, ik ga gooien. Hatzee. Nou, Maaike.
1: Alfred zit weer van alles te zeggen.
0: Eens even kijken of we de uitzending kunnen verrijken met nummer 6 van Maaike.
1: Nee.
0: Oh.
1: Het is nummer 1 geworden.
3: Ah, jammer.
0: Dat is jammer. Blijf je hangen? Dan kunnen we het even concreet maken. Dan geef ik je Alfred van de Weetjes. Die staat echt te popelen. Die vindt het echt heel leuk dat je komt.
1: Ja hoor.
0: Dag Maaike.
1: Tot vrijdag.
0: Doeg.
1: Doei.
0: 1 zei je.
1: Ik zei 1, ja.
0: Nee, dan heb ik de goeie.
1: Ja.
0: Voor Cora.

0: Plekje 1 op de dobbelsteen vandaag, Old and Wise. Omdat het met het oude worden in ieder geval gelukt is. En ja, dat andere, daar laat Cora zich verder niet over uit. Maar ja, dat laat zich raden.
1: Nou ja, het laat zich raden.
0: Nou, volgens mij zat die knipoog er wel in. Goedemorgen, Jewee en Carmen. Omdat ik vandaag jarig ben, wil ik graag die Alan Parsons project horen met Old and Wise. Oh nee, ja, misschien is ze wel heel wijs. Dat
1: ja,
0: kan dat, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, en het is ook een relatief begrip.
0: Wat is wijs?
1: Precies.
0: Zo. Een filosofische podcast beginnen.
1: Nou, echt, hè?
0: Cora, dankjewel voor het aanvragen. Wat een prachtig nummer. Alan Parsons Project en Old and Wise. Plekje 1 op de dobbelsteen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag bewolkt met nou, toch ook wel af en toe opklaringen. Behalve in het zuidwesten, daar valt zelfs een buitje. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En waar het vaststaat, hoor je van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, dat is maar op heel weinig plekken het geval. Veel mensen hebben vrij vandaag of deze week zelfs nog. En dat merken we wel, want heel veel dagelijkse files ontbreken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar zien we wel oponthoud na een ongeluk bij knooppunt Velzen. Daar ben je een half uur langer onderweg. Daar is daar maar één rijstrook open. En op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam, ook daar gebeurde een ongeluk tussen Alblasserdam en Ridderkerk. Nu 5 kilometer file met een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn dicht.
0: Dankjewel. Nieuws van 7:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Zowel Oekraïne als Rusland kondigen een tijdelijk staakt het vuren aan voor deze week, maar allebei op andere dagen. President Poetin wil een gevechtspauze die vrijdag en zaterdag ingaat, maar Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil per se geen aanval op de dag van de overwinning. Dat is een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: oké, jullie kunnen nu zelfs geen parade meer houden. Laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert. Oftewel, als Moskou dan toch doorgaat met aanvallen, ja, dan ziet Oekraïne geen reden om op 8 en 9 mei geen aanval op Rusland uit te voeren.
3: Bij de Canarische eilanden is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept. Tussen de 35 en 40 ton. En dat is volgens Spaanse media een historische hoeveelheid. Volgens persbureau AFP was het de bedoeling om de drugs met boten in Europa te verspreiden. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. In Noord-Holland zijn gisteravond in korte tijd op verschillende plaatsen steekincidenten geweest. Zoals in Den Helder. Daar is iemand naar het ziekenhuis gebracht en zijn 3 mannen gearresteerd. Ook in Zaandam en Heemskerk werd iemand neergestoken. Volgens de politie is er geen verband tussen de steekpartijen. Dakota van 14 uit Utrecht is Europees kampioen in de vechtsport Braziliaans Jiu-Jitsu. Het was de eerste keer dat ze meedeed aan het toernooi en ze won direct. Ze had dan ook goed getraind en veel wedstrijdritme opgedaan.
5: Maar laatst, bij mijn laatste wedstrijd, moest ik bij de jongens mee gaan doen, omdat er geen meiden waren ingeschreven.
0: En kan je dan een beetje winnen van die gasten? Of?
5: Ja, ik heb gewonnen. Ik vind het leuk om jongens in elkaar te slaan.
3: Ja, ze vindt het leuk om jongens in elkaar te slaan. Nou, dat was gelukt. Ja, de sport is zeg maar de Braziliaanse variant van jiu-jitsu, waarbij het dan meer gaat om de grondgevechten.
6: Ik vind het zo goed dat je zo jiu-jitsu zo goed
0: uitspreekt. Ja, ik zeg al jiu-jitsu.
6: Want het is bij mij ook al een keer gebeurd.
0: Jiu-jitsu.
6: In een voice-over tekst echt een uur extra nodig had om het goed te krijgen.
3: Oh ja. Nou, als ik het nu nog een keer moet doen, dan word ik jiu-jitsu.
6: Nee, dus je wil,
0: bij,
6: gewoon.
0: Bij B&B voor Liefde wil je ook altijd mensen die geen jiu-jitsu doen.
6: Verboden.
0: Geen vechtsporters.
6: Ja.
0: Munitie, munitie. Vind ik ook altijd zo lastig.
3: Ja, zo eerst de U en dan de I. Ja, munitie.
6: Munitie.
3: Ik heb dat met condoleanceregister. Daar moet ik altijd even over nadenken.
0: Nou, dat is ook een woord dat je niet zo heel graag vaak
3: nee,
0: zegt.
3: Nee, ook dat niet.
0: Algemeen Dagblad?
6: Ja. Ik heb hier het AD en daar staat een kop in vandaag. En ik denk, waar gaan we er toch over gaan, jongens? Haha, we hebben er weer één te pakken.
0: Dit is iemand die jaagt op hoornaars.
6: Ik leg er extra vrolijkheid in, hè?
0: Ja, ja. Die jaagt op hoornaars. Die...
3: Nee. Nee, als je de vrolijkheid inlegt, dan heb je weer iemand die tussen de tulpenvelden foto's maakt.
6: Nee. Hij heeft wel een ding over zitten lezen, maar daar gaat het niet over. Nee, het is Maria Maand in Den Bosch. Dat is leuk. De Maria wordt gevierd en dat doen ze met een hele leuke speurtocht door de stad. Ik vind dat toch zo leuk van de katholieken. Die maken er overal een feestje van. Die hebben in allerlei etalages van winkels staan Maria-beeldjes verstopt. En daar ligt dan een letter bij. En dan moet je een puzzel oplossen.
0: Maria Rebus.
6: Ja, eigenlijk wel, ja. En zijn mensen die wandelen dan door de stad. En die komen overal en nergens. En er wordt een heel verslag over gemaakt over hoe dat gevierd wordt. Dit is de luchtige kant. Wordt ook een mevrouw geïnterviewd. Dit is allemaal net iets meer, iets devoter is en iets meer serieus neemt. Maar als je dus door Den Bosch loopt en je ziet Maria Beeldjes met een letter erbij in de etalage, dan
0: laat ze staan.
6: Dan zeg je, laat ze staan. Nou ja, sowieso. Maar ook dat je kan zeggen, hey, dat hoorde ik vanochtend op de radio. Het is Maria Maand.

0: Everybody's Wife van Anouk.
1: Weet je wie vandaag jarig is?
2: Oh, jeetje, bekende 5 mei.
1: Ja, bekende ster.
2: Een bekende ster.
1: Ja, het is een vrouw.
2: Dat zijn er best nogal wat.
1: Even kijken, ze geeft af en toe heel veel concerten... en dan is ze weer jaren van het toneel verdwenen... totdat het geld op is en dan gaat ze weer concerten geven.
2: Ja, Anouk.
1: Nee.
2: Oh, ja,
1: die doet het ook wel een beetje, inderdaad. Ja.
2: Nou, nee, zeg het.
1: Adele bedoel ik.
2: Oh, Adele. Ja, Adele. Die is eigenlijk de Engelse Anouk.
1: Ja, die is vandaag jarig.
2: Nou ja. Oh.
3: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
1: Ja, die mag even kijken. Ze is van 1988, dus dan is ze 38.
2: Van harte, Adele.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. En het leuke is, vrijdag staan we daarbij stil. Dan blikken we natuurlijk terug op de week, hè. Halen we de bezem door het nieuws van de week.
2: Ja.
1: Gaat Jet Rebel de dobbelsteen een cover doen van Adele. Ja, dus worden weer 2 liedjes aangevraagd in de studio. En 1 van die 2 liedjes gaat hij live doen.

0: Ja, teruggebonjourd. Dat woord zocht ik eigenlijk.
1: Teruggebonjourd?
0: Ja, teruggebonjourd op de radio waar hij hoort, Jet Rebel. Want hij heeft het even rustig aangedaan. Mm-hmm. We hebben gewoon een jaartje weinig van hem gehoord. En vorige week vertelde hij dat hij daarvan heeft genoten. En dat hij het ook wel weer spannend vond om het podium op te gaan. Maar dat hij weer helemaal in vorm is.
1: Ook weer in zijn alter ego, hè, wat je net ook over had met David Bowie. Dit is voor hem natuurlijk net zo goed een soort... Ja, typetje is niet de lading. Nou ja, maar...
0: Jet Rebel is gewoon de podiumjelte.
1: Ja, precies.
0: Change is coming round the band. Aanstaande vrijdag is hij dus bij ons in Jan Willem Ruimtop.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: 9:30, NPO 1. Jan Verest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Jan.
0: Ah Jan, denk je dat het goed is voor de familiebanden dit?
3: Het risico loop ik.
0: Ja, dat snap ik, ja. Of gaat het toch al niet zo goed tussen jou en je broer?
3: Nee, dat gaat het prima.
0: Gelukkig ja, want je broer deed 10 april mee... met de categorie waar jij ook mee wil spelen. En ik denk als ik hem roep dat bij sommige mensen wel een belletje gaat rinkelen. Jouw broer speelde namelijk met de allereerste top 2000... dus de editie 1999. Mm-hmm. En hij strandde. Dat word je even stil.
3: Hij wist Turn of Heart niet, de eerste.
0: Nee, en ja, daar hebben we later ook nog wel discussie over gehad... hoor, want het was ook wel een hele moeilijke.
3: Ja, joh.
0: En vond je dat ook niet?
3: Ik had hem ook niet. Ik had wel Ilona Gay, maar geen Joan of Arc in mijn hoofd.
0: Dus eigenlijk moeten we het zo doen dat hierna jouw broer ook weer een keer... Die moet dan echt een keer een herkansing krijgen, vind je niet?
3: Dat vind ik ook, ja.
0: Of is hij er klaar mee? Wil hij dit nooit meer doen?
3: Nee, hij is altijd in voor een spelletje.
0: Nou, mooi.
2: Ronde 1.
0: Nou Jan, we gaan eens even kijken hoe jij het ervan afbrengt. We hebben de 5 uit de allereerste Top 2000, editie 1999. De eerste ronde is 10 seconden en er gaan steeds 2 seconden af. Hebben we in ronde 5 nog 2 seconden over, heb je alles goed. Dan zijn de prijzen voor jou, inclusief de thermomok.
1: Thermomok.
3: Oh, leuk.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Dit is je eerste 10 seconden, succes.

0: House of the Rising Sun.
1: Ja, dat is goed.
2: Ronde 2.
1: Van de Animals op plekje 13 in de top 2000 in 1999. Speel jij door voor 8 seconden.
0: Ja hoor. Oh, die moet ik even doorzingen. Nee, die zou ik niet weten.
1: Helemaal niet?
3: Oh, wat ben je gelijk gedecideerd over?
0: Ja, het is zo, je weet het of je weet het niet.
3: Ja, dat is waar.
1: Maar is het zo dat je dan nu de handdoek in de ring gooit? Of zeg je, nee, gooi de mokstuk en misschien dat er een wonder gebeurt?
0: Laat je mok maar stuk gooien.
1: Ja, dat is het. Ik zou het overleven. Ja, daar gaat hij. Dat is de regel, de mok kan je één keer stuk gooien. Dat is de joker, dan kun je hem niet meer winnen. Maar je bent nog wel in de race. Komt hij nog een keertje, 8 seconden.
0: Nou, het zit wel ergens in mijn hoofd, maar ik krijg hem er niet uit.
3: Nee. Kan je hem niet zingen?
0: Helaas. Nou, je moet mij niet laten zingen. Dat
3: nee,
1: je mag het ook in je hoofd doen. Ja. Maar dat heb je al geprobeerd, geloof ik, hè?
0: Ja. Maar het is een goed idee dat de volgende keer mijn broer dan drie nummers gaat.
1: Ja, precies. En dan bij het 20-jarig bestaan van dit programma, hè, als die lijn zo doorgaat, dan hebben jullie die thermomok ook wel te pakken. Jan, you can reach me by aeroplanes. Per trein, per vliegtuig.
0: Adams.
1: Ja, get here.
0: Ja, nou wel, ja.
1: Die van 6 seconden was deze geweest.
0: Mama, Genesis.
1: Ja, 4 seconden deze.
0: Nee, die moet ik weer schuldig maken.
1: Daar gaat ze, van Clouseau, was toen 267. En de laatste van 2.
0: Zijn hele jump.
1: Ja, dat was hem. Nou, je had er 3 uit 5.
0: Nou, mooi.
1: Ja, nou, mooi. Dat is helemaal niet slecht. Ja, het levert zich geen prijs op, maar het is niet niks, zullen we zeggen. Welk liedje mag ik voor je draaien uit je intro rally?
0: Van Genesis, Mama.
1: Mama is een prachtig nummer, die ga ik voor je draaien. En we sturen je niet met lege handen weg, Jan. Je broer heeft hem al.
3: Het is zo zonde. Ja, hij komt naar Hezen, hoor. Die exclusieve in veel beginnen. Jan wil hem start op sneutelhanger, omdat we het toch ook wel sneu vinden.
0: Leuk.
1: Ja. En gedeelde leuk. Smart is halve smart, hè?
3: Ja.
0: Doei.
1: Jan, bedankt voor het meedoen. Goed aan je broer.
0: Doei.
1: Hoi.

0: hebben dit uur al Old and Wise van Alan Parsons. We zijn bijna denken, december valt vroeg dit jaar. En nu deze. Uit de intro jullie van Jan Verest, mama van Genesis.
1: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een razzel.
2: Ja, ja.
3: Ik heb nu al lachen. Alleen al om Carmen haar hoofd. Ja. Daar zit een soort lol in. Zo van,
2: ja, ik heb er altijd lol om, ja.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur, dit zit erin.
2: Ja, waarom laat ik dit horen?
4: Uitzetten gelijk, nu!
0: Ja, dit
3: uitzetten gelijk?
0: Dit is voor de dodenherdenking, dat viel me gisteren ook al op. Want we hadden het er thuis over, we zaten er klaar voor, de herdenking op de Dam. Toen zeiden ze van, ja, wat zijn ze toch allemaal aan het schreeuwen en aan het doen? Dat waren de militairen. Om helemaal klaar te staan. En ik denk dat dit een commando is dat daar onderdeel van uitmaakt. Ze moeten allemaal eerst even de telefoon uitzetten. Stel je toch voor dat je daar staat als militair en je telefoon gaat af.
3: Oh ja,
0: je
3: wordt gebeld.
2: Dat zou
3: ja,
2: zijn.
3: U bent PostNL.
0: Telefoon uit! Ja.
2: Nee, dit gaat niet om de militairen van gisteren.
3: Uitzetten. Je zet iets uit. Dit is de wasmachine.
2: Met z'n allen tegelijk. Ja. De wasmachine uit.
3: Ik veel, joh. Ik
5: NPO Radio 2.
2: Je kunt ook koffie uitzetten hier op mijn tafel. Oh, hele rit.
0: Zou jij het uitzetten?
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
9: En weet je wat ook fun is?

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Het is 8:02 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen van der Hul. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Lopers zijn met het bevrijdingsvuur onderweg vanuit Wageningen naar allerlei plaatsen in het land. De officiële start van Bevrijdingsdag is later in Utrecht, als premier Jette het vuur ontsteekt. En daarna beginnen de festivals waar de ambassadeurs van de vrijheid naartoe gaan, zoals de Josti-band. En dit bandlid heeft er zin in.
7: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk. En ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen. En dat ze niet afhankelijk zijn van anderen.
6: En vanavond om 9:30 is het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. De Nederlandse vrouw die overleed op een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Dat weet de Wereldgezondheidsorganisatie inmiddels zeker. Haar man overleed ook. Bij hem moet nog worden vastgesteld of het ook het virus was, maar daar lijkt het wel op. In totaal zijn er op het schip 3 mensen gestorven. Het cruiseschip ligt nu voor anker voor de kust van Kaapverdië en Nederland bereidt een medische evacuatie voor. In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er zo'n 60 gewonden, zo melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar de stad gestuurd, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. Er zijn daar zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. Op je 90ste nog steeds roeien.
5: Ja! Sorry. Ja, dat is Robert Prins, die app net. Die app, dat is Piet. Nee, sorry. Nee, maar Robert Prins, dat is de luisteraar van onze show. Ja. Die app net, dat is Piet van onze roeivereniging. We vierden gisteren een verjaardag van een lid die 90 jaar is geworden en nog steeds roeit.
6: Ja.
5: En uitzetten gelijk eens een roeicommando.
6: Nou, inderdaad. Dat klopt helemaal. Ja, Jorna Roos is namelijk 90 uit Hogeveen. Zij roeit nog steeds. Ze is begonnen op haar 80ste. En op haar 90ste verjaardag werd ze bij de roeivereniging in het zonnetje gezet. En daarna klom ze met wat hulp samen met anderen de roeiboot in.
8: Dankjewel.
9: Klaar maken om uit te zetten. Uitzetten gelijk. Nu.
8: Ik ben iemand die heel graag beweegt. Ik ging vroeger elke dag zwemmen in Blauw Meer. En was wel enthousiast ervoor. Maar dan zelf gaan leren is het wel heel erg leuk.
10: Je blijft fit bij het roeien. Dat blijkt.
8: Het is wel volhouden natuurlijk. Je moet wel uit je bed komen. En je moet wel doen. Ook al regent het.
6: Ja, je hebt inderdaad gelijk. Dat uitzetten is inderdaad een manier om zeg maar, je boot van de kant af weg te duwen.
5: Oh.
6: En deze dame van 90 roeit 2 keer per week samen met 3 80-plussers.
5: Wat leuk. Nou, Robert, dankjewel voor het appen. Het was wel 5 minuten te laat. Maar,
6: Ja,
5: leuk, en leuk dat je erbij was. Maar het had wel militair commando kunnen zijn, toch?
6: Daar leek
5: het
6: wel
5: een beetje op. Uitzetten.
6: Ja, hoor.
5: Gelijk.
6: Het weer nog. In het zuiden en oosten regen vandaag. In het noordwesten is het droog met wat zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
5: Dan de verkeersupdate. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er is weinig aan de hand op de weg. Toch zien we wel 2 uitzonderingen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is 30 minuten. En op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 7 kilometer met 30 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht.
5: Dankjewel.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
22: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
24: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
26: Mamma mia, dat is goedkoop.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
27: Jan Willem, start op.

0: can dance with me. Walk the moon. Ja, dat zou bij mij ook de enige manier zijn om aan het dansen te krijgen. Shut up and dance.
1: Shut up and dance.
0: Huppatee, kom maar. Walk the moon, goedemorgen. Welkom op dinsdag 5 mei. Vandaag bewolkt met opklaringen. In het zuidwesten af en toe een spatje regen. Temperatuur ligt van

0: Zag Jeroen al kijken, allemaal leuk en aardig, maar wordt er nog gevoetbald?
1: Wordt er nog gevoetbald?
0: Ja, wordt er
1: zeker.
0: Nog
1: zeker. Ja, oh, ja. Jongens, Donetsk en Shakhtar tegen Spartak Moskou.
0: Ja. Nou, Jeroen.
1: Ja, dit is wel een wedstrijd,
0: dit
1: hoor.
0: Dit is wel een wedstrijd, ja. Hoor. Nee, morgen wordt echt de wedstrijd.
1: De wedstrijd.
0: Nou, kijk, vanavond is ook al spannend. We hebben het over een halve finale natuurlijk. En dan return voor de Champions League. Dus degene die dit wint.
1: Ja.
0: Hè, en dan het gemiddelde over de twee wedstrijden. Die gaat naar de finale van de Champions League. Dus daar gaat het wel ergens over. Arsenal tegen Atletico Madrid.
1: Ja.
0: Maar morgen. Oh, het mooiste voetbal. Het was geen voetbal, het was kunst. Het was schitterend.
1: Oh,
0: het
1: is voor die wedstrijd vorige week.
0: Ja, die wedstrijd vorige week. Van Bayern München, Paris Saint-Germain. Toen was het nog Paris Saint-Germain, Bayern München. Die eindigde in 5-4.
1: Ja.
0: Wat dus eigenlijk 1-0 is. En morgen is de return.
1: Die eindigde in 5-4, wat dus eigenlijk 1-0 is.
0: Ja, dat betekent dat PSG maar één doelpunt voorstaat op Bayern München.
1: PSG was toch al kampioen in de Eredivisie?
0: Nee, dat was toch... Joh, je maakt het allemaal veel te ingewikkeld.
1: Ja, weet ik
0: dat leg ik straks nog wel een keer uit.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent dus... Nu is de wedstrijd in Duitsland, hè?
1: Ja.
0: Dus stel je nou voor dat Bayern München 1-0 voorkomt. Dan staat het dus gewoon eigenlijk gelijk. Zo moet je het zien.
1: Ja.
0: Dus het gaat over het gemiddelde van twee wedstrijden.
1: Juist.
0: Dus het was al een spektakel vorige week. En morgen wordt het helemaal fantastisch. Nou goed, ik hou erover op.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
1: Ik leef mee. Ik vind het mooi.
0: Slapen kan altijd
1: mooi
0: nog.
1: Mooi om te zien, precies.
0: De drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer 3.
0: Het Hanta-virus, dat staat op plekje 3. Carmen zei het net al, maar ook in de ochtendkranten is er weer volop aandacht voor het Hanta-virus.
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik had ook nog nooit gehoord van corona. En toch denk je nu van, hé, wat is hier allemaal aan de hand?
1: Ja.
0: Het is uitgeroken op het Nederlands cruiseschip, tenminste mogelijk, hè. Maar ja, ik denk, als ze er al zo vaak over praten, dan zal het wel het Hanta-virus zijn, toch?
1: Maar die vrouw was toch nu aangetoond dat ze dat virus bij zich had?
0: Ja, nou, maar goed, ze houden altijd weer een slag om de arm. Ze willen natuurlijk ook een beetje de beeldvorming in toom houden. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden. Een man is ernstig ziek en 3 reizigers hebben milde klachten. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en mag niet aanmeren. De organisatie overweegt nu om door te varen naar de Canarische eilanden om daar aan te meren en iedereen te testen. En... ja,
1: wordt
0: vervolgd.
1: Dan moeten mensen van boord af, die dringend medische zorg, dan met een helikopter of zo.
0: Ja, daar ga ik wel gemakshalve van uit dat ze die mensen niet vasthouden op dat schip.
2: Nummer 2.
0: Maar wat een nachtmerrie, joh, als je daar vast zit.
1: Ja. 2 is Dolly Parton vandaag. Ze heeft haar concertreeks in Las Vegas weer moeten verplaatsen vanwege gezondheidsproblemen. Ze zou daar in afgelopen december staan. Toen werd het verplaatst naar komende september. Maar nu stelt ze dus weer uit. In een video op Instagram zegt ze dat ze heel veel last heeft van nierstenen. Ze wordt behandeld. Het goede nieuws is wel dat de medicatie werkt. Maar er is dus ook slecht nieuws.
3: Now the bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed. And of course, I can't be dizzy carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels.
0: Het is jammer dat het maar 20 seconden duurt.
1: Ja, je wil hier naar blijven luisteren.
0: Ja, ze is dus een beetje dizzy.
1: Ja,
0: van het,
1: ik
0: van
1: snap
0: het herstel.
1: Het wel.
0: Ja.
1: Moet je voorstellen dat je inderdaad in Las Vegas daar avond aan avond staat. Daar heb je wel wat fysiek voorbij te zetten.
0: Maar ze zeggen dus gewoon, ik ben nog niet podiumfit.
1: Nee,
0: het is toch
1: dat
0: bizar
1: is het.
0: Dat ze op haar leeftijd nog steeds zo denkt.
1: Ja, precies. Want op zich, ik bedoel, als ik haar zo hoor, dan denk ik van... Nou,
0: kom maar goed.
1: Ja, precies. Nou goed, ze zegt dat ze wel aan het werk blijft, maar dus iets rustiger aan. Wanneer ze nu wel die concerten gaat doen, dat is nog niet bekend.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat de vrijheid, 5 mei. Vannacht om 12 uur is het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein in Wageningen. Dat was een groot feest. Jammer dat we lagen te slapen middernacht. Daarna begon de bevrijdingsvuur-estafette. 2500 hardlopers lopen met vuur naar hun gemeente. In Veenendaal zullen ze inmiddels aangekomen zijn. Maar Marianka die is nog onderweg. Zij heeft ons vanochtend dat ze ook meeloopt onderweg naar Hardenberg. En we vroegen haar natuurlijk naar waarom loop je mee?
4: Ik denk, ik moet het gewoon een keer meemaken. De verhalen waren zo positief. En we moeten vieren dat wij, ondanks alles wat in de wereld gebeurt, toch nog wel in vrijheid mogen leven. Nou ja, ook wel denken aan wat er toen is gebeurd. Wat niet vanzelfsprekend is.
0: Ja. Vandaag zijn het door het Hele Land Festival. En zometeen hoor je in het team van 9.

0: Ik vind het een van de leukste van Madonna.
1: Ja.
0: Ja, samen met die Papa Don't Preach. Vind ik ook zo'n lekker nummer. Heb je dat ook niet?
1: Vroege carrière.
0: Papa Don't Preach. Heerlijk.
1: Je kan natuurlijk een mooie verzamelcd maken over de jaren heen met alles wat ze gemaakt heeft.
0: Ja, die zijn er ook wel, hè?
1: Die zijn. Oh, ja, hoor. Ja, laat dat maar tot de zorgen, Madonna over.
0: Into the groove van Madonna.
2: De NPO Radio 2. Service.
0: Ja, er wordt lekker veel geappt. Er komt een appje binnen van Cindy. Hey jongens, nu ik jullie eerste aflevering op televisie heb gezien, denk ik dat Harry, we draaien net natuurlijk Harry Styles, er heel goed tussen past.
1: Ja, want dat hangt nog steeds in de lucht, hè?
0: Ja, heeft hij al,
1: Harry langs?
0: Heeft hij al laten weten dat hij komt? Het enige wat ik dan wil is een goede handtekening van hem voor een tattoo op mijn arm.
1: Oh.
0: Nou ja, misschien is dat het laatste zetje dat hij nodig heeft, Cindy, om Harry naar de studio te krijgen. Ja, nee, ja, we blijven hopen, Cindy, maar ja, die bevestiging is er niet. We hebben natuurlijk het mailtje eruit gestuurd.
1: Ben je nu aan het doen alsof? Om de gemoeder een beetje te temperen.
0: Nee, dat kan ik niet, want daar gaat de volgende vraag over van Erika. Ja. Die is aan jou gericht. Hey, je kun je eens aan Jeroen vragen hoe hij dat toch doet. Iedere ochtend bij jou op de radio en hebben jullie het over Wie is de Mol.
1: Ja.
0: En dan blijkt dus dat Jeroen van tevoren al wist dat Daan de Mol is.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zit je de hele tijd een soort van te liegen.
1: Nee, ik heb toch niet gezegd dat ik niet weet wie de mol is.
0: Oh, ik heb het je ook niet gevraagd.
1: Nee, ik ga niet liegen daarover. Want dat komt toch uit.
0: Dus als ik aan jou had gevraagd de afgelopen weken, weet jij wie de mol is? Had je dan gewoon gezegd ja?
1: Had ik gezegd, misschien wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, dit is denk ik wat die mensen bedoelen als ze dat vragen.
1: Ja,
0: het is heel knap dat je dat kan.
1: Ja, maar dit is toch. Ik bedoel, we moeten het een beetje. We kunnen natuurlijk niet dat programma.
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Bij zeker de geheimzinnigheid.
0: Is ook zo. Heb je andere geheimen voor ons? Voor je luistervrienden en mij persoonlijk? Dingen.
1: Geen idee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik.
0: We gaan even door met het programma, denk ik. We gaan het zoeken ook weer even dieper underground. Ja, okay.

0: is dus Jamiroquai kwijt.
1: Ja, oh, Jamiroquai.
0: Ongeveer. Ongeveer.
2: Okay.
1: Nee,
2: je moet eigenlijk... Nou, oké.
1: Okay. Jamiroquai. En Deep Underground was het. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag is het over het algemeen bewolkt, maar hier en daar toch ook wel opklaring. In het zuidwesten kan een buitje regen vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En de verkeersupdate, die komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bijna overal rijdt het verkeer goed door op één uitzondering na. Dat is de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Daar staat file tussen Papendrecht en Ridderkerk 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
1: Dankjewel. Dat het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven. Praat je bij.
4: De Russische president Poetin wil vrijdag en zaterdag een staakt het vuren met Oekraïne. Zaterdag is een nationale feestdag en wordt er een militaire parade gehouden in Moskou. Rusland kondigt vaker een gevechtspauze aan tijdens feestdagen, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Vaak rond orthodox Pasen, eerder ook al rond de overwinningsdag, zoals ze dat in Rusland noemen. Maar eigenlijk waren die altijd eenzijdig, niet concreet met onderling overleg en met weinig resultaat. Aanvallen gingen altijd in grote lijnen gewoon door. En Oekraïne wees dit soort Russische aankondigingen voor een staakt het vuren altijd af als als propaganda.
4: Oekraïne gaat dan ook niet akkoord met het tijdstip van het staakt het vuren en zegt komende nacht al een bestand te willen. Als Rusland dan in de komende dagen blijft aanvallen, dan waarschuwt Oekraïne dat ook zij misschien doorgaan met aanvallen tijdens de Russische Nationale Feestdag. In Colombia zitten mijnwerkers vast in een kolenmijn. Volgens de autoriteiten was er een explosie in de mijn, waardoor de uitgang werd geblokkeerd. 6 mijnwerkers zijn gered, maar 9 mensen zitten nog vast. In het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels komen vast te zitten in netten. Die zijn gespannen in bomen in een plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum moet komen. De netten moeten voorkomen dat de vogels er gaan broeden, maar ze raken erin verstrikt. En daar zijn buurtbewoners niet blij mee.
6: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
7: Dat vinden we niet leuk.
8: Niet oké. Okay.
7: Niet leuk.
8: Nee, ik zie het ook. Heel die bom is benet.
7: Ik ben helemaal niet blij mee.
9: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
4: Het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance erop af wordt gestuurd als er een vogel in een net zit. Die netten blijven wel hangen daar. 3 keer raden wat de afgelopen dagen de meest gegoogelde vraag was op de site van de overheid. Hebben jullie enig idee?
1: Krijg ik geld terug van de belasting?
4: Dat snap ik, dat je dat gaat googelen. Meestal is het antwoord nee hoor, trouwens.
10: Is 5 mei een vrije dag?
4: Ja.
1: Oh echt?
4: Ja. Helemaal goed.
10: Ik zag net ook wat mensen appen van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar...
4: Ja, dat klopt. Heel veel mensen willen dat weten. Het hangt trouwens helemaal af van je cao. Sommigen zijn namelijk altijd vrij op 5 mei, anderen weer eens in de 5 jaar. En die mensen, die moeten heel lang wachten voordat ze weer een extra vrije dag hebben. Namelijk tot 2045.
1: Huh?
4: Want tot die tijd valt 5 mei steeds in een weekend.
1: Ja, dan hebben ze wel vrij natuurlijk.
4: Heb je natuurlijk wel vrij, maar als je zo'n extra dagje wil meepikken... even geduld, 2045 ben je weer aan de beurt.
1: Radio 2, NOS werkt dus ook door. Of ben je een uitzondering?
4: Nee, wij werken gewoon altijd.

0: Purple Disco Machine en Hypnotizer voor de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Gisteravond, ik vind dat ieder jaar weer bijzonder, om 8 uur was Nederland 2 minuten stil. Daarna luisterde ik in ieder geval ademloos naar Milan Hofstede uit een dolder. Dat was op de Dam, hij was bij de ceremonie daar. Jij keek naar de Waalsoortbevlakte, hè?
1: Ja, ja.
0: Vertelde je al vanochtend.
1: Ja.
0: Hij mocht een Purple Disco Machine en Hypnotizer voor de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Gisteravond, ik vind dat ieder jaar weer bijzonder, om 8 uur was Nederland 2 minuten stil. Daarna luisterde ik in ieder geval ademloos naar Milan Hofstede uit een dolder. Dat was op de Dam, hij was bij de ceremonie daar. Jij keek naar de Waalsoortbevlakte, hè?
1: Ja, ja.
0: Vertelde je al vanochtend.
1: Ja.
0: Hij mocht een gedicht voordragen, zelfgeschreven

0: En op een gegeven moment zelfs een stilte liet vallen.
1: Geen grote gebaren. Alleen stilte. Die groter wordt als je luistert.
2: Ja, mooi.
0: Knap hoor.
2: Ja.
0: Milan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Milan. Nou, steek deze in je zak. Want ja. Ik heb echt met veel bewondering naar je gekeken. En mooi wat je zei, maar ook hoe je het deed.
3: Ja, bedankt. Ja, het was heel, heel gaaf.
0: Ja, hoe was het voor jou om daar te staan op de Dam? Op zo'n moment, op zo'n plechtig moment?
3: Ja, het was natuurlijk best wel spannend. Maar ook wel echt heel, heel gaaf.
0: Ja, dan ben je 16. Hoe zijn ze bij jou gekomen?
3: Via een wedstrijd. Ik heb het in de klas gemaakt, mijn gedicht, of in ieder geval de eerste versie. En mijn docent heeft alle gedichten ingestuurd. En die kreeg toen te horen van hij is uitgekozen met 11 anderen voor een skills day. En op die skills day ben ik toen uitgekozen tot spreker.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Wat denk je dan als je dat hoort? Van, oh jee, waar begin ik aan? Of vond je het juist heel mooi?
3: Nou ja, dat eigenlijk. Oh jee, waar begin ik aan?
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja, ja, dat was eigenlijk precies, dat is heel goed omschreven.
0: Ja, maar want volgde jij zelf met dode herdenking ook de ceremonie op de Dam? Wist je wat je kon verwachten?
3: Ja, tuurlijk, zeker.
0: Ja.
3: Alleen, het is natuurlijk, ik ben er nooit live bij geweest. En dat is wel heel anders.
0: Hey, en naar wie kijk je dan? Want het lijkt mij heel lastig om te bedenken, waar kijk ik naar? Ik zou denk ik een beetje over de hoofden heen kijken. Want is het daar de koning en de burgemeester van Amsterdam?
2: Ja.
0: Veteranen en mensen met indrukwekkende oorlogsverhalen.
2: Ja.
0: Hoe doe je dat?
3: Ik heb inderdaad gewoon heel mooi over de Dam heen gekeken deze tijd. Dat was heel, heel mooi om te zien, want ik had daar zo natuurlijk een mooi plekje.
2: Ja.
3: En dan soms kijk je even snel naar de koning of naar meneer Jet die er staat. Dus, maar het grootste gedeelte heb ik inderdaad gewoon heel mooi over de Dam heen gekeken.
0: Nou, je beheerst het moment. Je wist natuurlijk dat je die stilte zou laten vallen. Was dat ook het meest spannende moment voor jou?
3: Nee. Dat was eigenlijk de eerste paar woorden.
0: Oh ja, je denkt van als het eenmaal loopt, dan loopt het.
2: Dan weet ik
0: ze
2: dan.
3: Ja, dat was het inderdaad.
0: Ja. Ja, maar je hebt het echt fantastisch gedaan. Daar mag je echt met trots op terugkijken. Heb je nog reacties gekregen achteraf? Of heb je nog even met de koning gebabbeld?
3: Ja, enorm veel.
0: Ja?
3: Ja, met de koning, koningin, met de minister-president.
2: En wat zeiden ze?
3: Ja, die gaven mooie complimenten allemaal.
2: Wat leuk, joh. Ja.
0: Hey, en binnenkort je eerste bundel?
3: Misschien.
0: Ja, nou, ik zou nu doorpakken, Milan. Nou, nogmaals, knap gedaan. Geniet van deze dag. Ben je vrij vandaag?
3: Ja, ik heb nog vakantie deze week.
0: Oh, lekker hoor. Nou, geniet van Bevrijdingsdag, lekker feesten en maak er een mooie dag van.

0: Michael McDonald uit je speakers. Op de vroege ochtend van 5 mei, bevrijdingsdag, Sweet Freedom.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Laten wij even de boel de boel.
2: Ja, pak je koffie erbij en een vrijheidskoekje. Ik weet nog niet wat dat is, maar dat gaan we dan wel even bedenken. Oh. En het belangrijkste nieuws natuurlijk van deze dinsdagochtend. Vannacht was in New York het Met Gala. Dat is een heel chic feestje. Dat wordt eigenlijk gezien als het grootste modegebeuren van het jaar. Beyoncé was daar de grote ster van de avond, want ze was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze had een zilveren jurk aan die een beetje geïnspireerd leek op een soort skelet.
3: Dat klinkt ook niet echt als een uitnodiging. Ja.
2: Maar het was natuurlijk ook een soort dresscode die had te maken met kunst. En het was zo omschreven dat je ook denkt, ja, als je het niet helemaal lekker interpreteert, dan kan het ook zijn alsof je naar een soort carnaval vals optocht gaat.
3: Het is wel grappig dat je dan tegen Beyoncé zegt, ja, ik wil niet bot zijn, maar je lijkt wel een skelet.
2: Ze was daar op de loper met haar 14-jarige dochter Blue Ivy aan haar zijde.
4: It feels surreal because my daughter's here. It's incredible to be able to share it with her. And I think she looks so incredible.
2: Ja, nou, het thema was dus costume art. Dus de grote kans dat je vandaag de dag nog wat fotosessies voorbij komen van bekendheden in bizarre outfits. Op 4 en 5 mei herdenken we. Op 4 mei herdenken we. Op 5 mei vieren we de vrijheid. De Jostie-band Carsu, DJ La Fuente en Rolf Sanchez zijn de ambassadeurs van de vrijheid vandaag. Zij vliegen per helikopter van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival. En Rolf die hangt vandaag niet alleen in de lucht, maar ook aan de telefoon. Rolf, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey.
0: Zo, ja. Hoe laat stijg je op?
5: Over 5 minuten.
0: Oh, nee. Over 5 minuten? Ja. Dus we moeten snel zijn.
5: Ja.
0: Is het de eerste keer een helikopter?
5: Nee, het is niet de eerste keer, maar ik hoop wel de laatste, man.
0: Oh. Want? Kun je er niet zo goed tegen?
5: Nou, ik vind het gewoon eng, man. Dus ik vind het... maar ja, weet je wat het is? Het is iets unieks. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier bij mag zijn. Maar ik vind het wel rete spannend, jongens. Ik vind het echt tering eng.
0: Ja, ze vliegen ook altijd met open deur. Ik zie altijd van die foto's van artiesten die dan een selfie maken. Dat ik denk, let even op.
5: En het probleem is ook dat ze willen extra hun best doen of zo. En dan zeggen ze, kijk wat we ook kunnen. We kunnen ook om onze kop vliegen of zo. Weet je wel, dat je denkt, doe nou even niet.
2: Met een helikopter?
5: Ze doen gekke dingen.
0: Want onze lucht mag niet onderschatten, Jeroen. Ja. Is er een specifiek moment vandaag waar je echt naar uitkijkt?
5: Weet je wat het is? We hebben wel eens meerdere festivals op een dag gedaan. En dan is het verspreid echt over de ochtends tot 's avonds. Maar nu sta je in een tijdsbestek van 6 uur. Sta je op 3 verschillende festivals in 3 verschillende steden in Nederland. En dat lijkt me wel echt een superster gevoel of zo. En ik heb dat nog nooit eerder mee mogen maken. En ik denk gewoon dat het hele land heeft ook wel... met het beladen onderwerp nu wel zin in een feestje. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken.
0: Zijn ze bij jou aan het goede adres? Baalde je een beetje van het weer of niet? Want het was natuurlijk afgelopen weken was het gewoon bijna tropisch. Helemaal vrijdag. Dat past natuurlijk helemaal als een warme zomerjas bij jouw muziek.
5: Ja, dat is wel echt jammer. Maar dan moeten wij gewoon het gevoel naar boven brengen. Dan is dat het beste wat we kunnen doen. Als het weer het niet toelaat of het blijft regenen, dan gaan wij gewoon ons best doen. Ja. Door met muziek in ieder geval de warmte te krijgen.
0: Ja, want je bent nu in Geelse Rijen. Is het daar grijs en buig?
5: Of? Het is hier donkergrijs inderdaad, ja.
0: Ja. Ja, want in de rest van Nederland wel opklaringen vandaag, hoor. En het belooft ook nog wel zonnig te worden. En hier een buitje.
5: Ja, dat is fijn.
0: Ja, en zodra het opklaart en de zon begint te schijnen en jij gaat zingen... Nou,
2: en jij zet je mooiste glimlach op, Rolf.
5: Dat is top, hè?
0: Rolf, heel veel succes vandaag.
5: Dankjewel voor jullie tijd.
2: Een hele mooie dag.
5: Dankjewel.
2: Einde. Einde.
0: Weet je het zeker?
2: Een 9:10 journaal.
0: Ik zit even te kijken, Rolf. Wat is eigenlijk een lekker nummer om er... Oh, is Rolf al weg?
2: Die zit al in een helikopter.
0: Oh, natuurlijk, want hij moest ook door. Dan doe ik die mas wel. Die is wel lekker.
2: Ach, die jongens zo.
0: We moeten het ook een beetje afdwingen, hè? Dat mooie weer.
2: Ja.

0: Rolf Sanchez, een van de ambassadeurs van de vrede, die vandaag met de helikopter door het land scheuren.
1: Aan de slag.
0: Aan de slag.
1: Wij gaan aan de slag.
0: We zitten nog met die prangende vraag.
1: Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Waar ben je momenteel?
2: Ik land zojuist in mijn eigen achtertuin om een programma vanuit huis te doen.
0: Ga je altijd met je helikopter naar je eigen huis?
2: Gaaf, hè?
0: Je bent eigenlijk een beetje de Nederlandse Adam Curry.
2: Ja, ik moet even oppassen voor de wieken, jongens. Ik loop even door.
3: Nu snap ik het waarom je die haar in je gras hebt gemaaid.
2: Snap je?
3: Ja.
2: Anders weet je niet meer waar je moet zijn. Sta je ineens met de buren.
0: Heb je je piano wel bij je?
2: Kijk, die staat in de tuin.
0: Wat een gave helikopter. Oh, het staat wel in de tuin.
2: Ja. Oh. Ja. Maar land even. Ja, ja. Goed.
3: Gelukkig. Hallo Bart.
2: Ja, komt-ie hoor.
3: Studio Complex in Lisse.
2: Ja, zeker deze.
0: Wat heb jij een lekkere galm in je tuin.
2: Dank je.
3: Nou, Bart heeft ook een kathedraal in zijn tuin.
2: Oh, dat is hem. Heb je hem?
0: Wauw. Ik vind hem heel, heel mooi. Zo. En dat voor een dinsdag. Als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in. Wel hard schreeuwen, want Bart die vertrekt weer met zijn helikopter. Dus, of luister het in via de NPO Luister. En dan mag jij misschien straks aan de slag aftrappen. Bart, mooie show.
2: Dankjewel.
0: Dit was Jan-Willem Stertop voor dinsdag 5 mei. Fijn dat je erbij was.
3: Ja, maakt er een hele mooie, mooie, bevrijdende dag van. En dan zijn wij er morgenochtend om 6 uur weer. Tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: Ga je naar het toilet?
2: Sterk.
1: Bevrijdingsdag vieren.
3: Oh. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel, sterk werk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hartelijk bevrijdingsdag zometeen. Lekker aan de slag met hele fijne muziek. 3 uurtjes lang tot 12 uur. En we beginnen met het NOS Journaal, gelezen door Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De bemanning en passagiers van het cruiseschip bij Kaapverdië mogen nog steeds niet van boord. Dat heeft te maken met het Hanta-virus dat is ontdekt. 3 mensen zijn overleden, ook een Nederlands echtpaar. De vrouw had het Hanta-virus, dat is nu zeker. Net als een Britse man die in het ziekenhuis ligt. De andere gevallen worden nog onderzocht. Kaapverdië wil alleen de zieke passagiers aan land laten en het plan is om met het schip nu door te varen naar Tenerife. De Chinese autoriteiten hebben net een persconferentie gehouden over de explosie bij een vuurwerkfabriek in het zuiden van het land. 26 mensen kwamen om het leven, 61 anderen raakten gewond. Het onderzoek is volgens correspondent Gabi Verberg nog steeds in volle gang.
16: Herhaaldelijk werd gezegd dat ze tot op de bodem gaan uitzoeken wat er is gebeurd, hoe ze dat gaan doen en wie er verantwoordelijk gehouden moet worden voor deze ramp. Ja, en ik denk dat de vuurwerkbranche erna gisteren, na vandaag, heel anders uit gaat zien. Want ik denk dat alles en iedereen onder gigantische nieuwe veiligheidscontroles gebukt zullen gaan de aankomende maanden.
15: Iran heeft gisteren weer drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste aanval op een golfstaat sinds het begin van het staakt-het-vuren 3 weken geleden. Volgens correspondent David Poort zit de schrik er in de regio weer goed in.
17: Al die appgroepen die we hadden aangemaakt tijdens de oorlog, die kwamen weer tot leven met een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
15: En ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden, en een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regen, in het noordwesten is het droog met wat zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
1: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart. Nou, er is weinig aan de hand. Op de weg staat maar 1 file. En wel op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Papendrecht en Ridderkerk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.

0: Friday My Love van die hele fijne band The Cure komt eraan zometeen op NPO Radio 2. Ster.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
14: Ik ben van school afgetrapt.
15: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
14: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
16: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
17: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
18: Ik doe toch mijn fucking best!
13: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
20: Aan de slag.

Nou, Beyoncé is artiest en Beyoncé is ondernemer. En dat is ze altijd al geweest. Op 5-jarige leeftijd was dat al zichtbaar. Als Beyoncé toen optrad voor opa en oma of vrienden of klasgenootjes, vroeg ze 5 euro entree. Toen is al artiest en ondernemer. Mooi, hè? Samen met Jay-Z hoorde je de Crazy in Love. En dit is Toto op Radio 2. En Pamela.

Mark en In My World op Radio 2. En je mag in Nederland zeggen wat je vindt. Je mag in Nederland zijn wie je bent. Je mag kiezen wat je doet. Je mag weten wat je kiest. Je mag geloven wat je wilt. En dat koesteren we vandaag. Je mag in dit land, godzijdank, vrij zijn.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: Ja, hoeveel lente kun je in een liedje proppen? Je voelt gewoon 25 graden. Je ruikt vastgemaaid gras. Je hoort een kudde musjes kwetteren. Het is gewoon een heerlijke lenteplaat. De topsong van deze week. Ruben Heijn, It Feels Right op NPO Radio 2. Het is 9:30. Carmerville is hier met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij de Canarische eilanden is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept. Tussen de 35 en 40 ton. En dat is volgens Spaanse media een historische hoeveelheid. Het zou de bedoeling zijn geweest om de drugs met boten in Europa te verspreiden. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. Albert Heijn gaat vanwege de agressie naar het personeel bodycams testen, dat schrijft het AD. Beveiligers in de winkel krijgen er eentje en pas als er een incident is, dan zetten ze die bodycam aan. Elk jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. En het landhuis uit de gangsterfilm Scarface uit 1983 is te koop. Het optrekje in Miami heeft onder meer een landingsplaats voor een helikopter, een zoutwaterbad in de vorm van een piano en 1200 vierkante meter woonoppervlak. En de vraagprijs is $237 miljoen.
0: Oh, dat is te doen.
1: Kan je hebben, hè?
0: Ja hoor.
1: Het weer in het zuiden en oosten regen. In het noordwesten is het droog met wat zon en het wordt 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou goed, want er staat maar 1 file. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. Nu 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
0: Ja, het leven is als een snelweg. Heel af en toe 1 filetje. Tom Cochrane is hier op Radio 2 in Aan de Slag.

Onkel Crane in aan de slag voor Avotos op NPO Radio 2. En Life is the Highway. Oké, zoek in het nu volgende nummer, Sweet Dreams van Eurythmics, de melkflessen. En dan heb ik het niet over de benen van Annie Lennox en Dave Stewart, maar over de instrumenten die ze voor dit nummer hebben gebruikt. Ze hadden vrijwel geen budget bij het maken van het nummer, en de goedkoopste vorm van percussie in het nummer was het bespelen van halfvolle flessen melk. Je hoort ze ergens

Pereira. Hij is mega trots op dit liedje Rollercoaster. Baalt alleen een beetje van de bak ruis die erin zit. We hebben het een beetje met slechte microfoons opgenomen. En dat hoor je vooral op dit stukje hier. Luister naar die ruis.

Je bent de charme van het nummer, toch? Danny Vera, zijn rollercoaster was zojuist te horen op NPO Radio 2. Fiction Factory is nu aan de beurt in dit radioprogramma. Dit is Feels Like Heaven.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
13: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ik ga je zometeen even uitleggen hoe je meespeelt met het 60-seconden-spel. De highscore is gisteren al best hoog neergezet. Maar ik daag je uit om mee te spelen zometeen. Na het NOS-journaal doe ik dat. Het NOS-journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen, Carmen.
15: Goedemorgen. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf zegt te zijn begeleid door het Amerikaanse leger. Het schip onder Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. Zo'n 2500 estafettelopers zijn met fakkels onderweg om in verschillende steden het bevrijdingsvuur te ontsteken. Dat meelopen maakt indruk op deze loper.
16: Je doet dit omdat ik me realiseer, wij lopen in vrijheid. En dat vinden wij in Nederland heel normaal. Maar als je er goed over nadenkt, je ziet wat er gebeurt in de wereld. Ja, dan is dat best bijzonder dat we dit gewoon kunnen doen. En dat maakt het ook extra speciaal.
15: Later vandaag gaan ook de bevrijdingsfestivals beginnen. De Josti-band is een van de ambassadeurs van de vrijheid. En dat is belangrijk voor andere mensen met een beperking, zegt deze begeleider.
17: Het is denk ik voor het eerst dat mensen met een beperking ook echt ambassadeur van de vrijheid zijn. En als je even kijkt naar de positie van mensen met een beperking heden ten dagen, dan is dat nog steeds heel erg hard nodig. We kunnen nu voor al die mensen met een beperking, ook de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen wij een stem zijn en een gezicht vormen.
15: De Josti-band treedt op in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Er is eindelijk een einde gekomen aan de juridische strijd tussen de acteurs Blake Lively en Justin Baldoni. De Amerikanen troffen een schikking waarmee alle rechtszaken van de baan zijn. Lively beschuldigde in 2024 haar tegenspeler van grensoverschrijdend gedrag tijdens filmopnames. Daarna kwamen er aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Met nog ruim een maand te gaan tot het WK staat de FIFA voor een crisis in Azië. De Internationale Voetbalbond heeft van India een laag bod gekregen voor de uitzendrechten. Volgens correspondent Davy Boerema komt dat omdat voetbal in India minder populair is dan cricket en hockey.
18: En daarnaast de speeltijden. Voor India betekent het als er in Amerika wordt gespeeld, dat het hier in de vroege ochtend is. Dus het is niet heel interessant voor het publiek hier om nou voor het werk wakker te worden. En al helemaal niet als India zelf ook niet meedoet. Je hebt niet een team waarvoor je wakker wil worden en de wedstrijd wil volgen.
15: India bood $20 miljoen voor de rechten en de FIFA wil er $100 miljoen voor. Als de uitzendrechten niet worden verkocht, dan kunnen 1,4 miljard mensen in India niet naar het WK kijken. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt met in het zuiden en oosten regen. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
14: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Daar kunnen we heel kort over zijn. Er zijn geen files gemeld, dus rij overal lekker door. En focus je even op de selectievraag van het 60 seconden spel. Viva la Vida van Coldplay komt eraan zometeen. Die ga ik draaien. En ik ben heel benieuwd of jij weet in welke taal die titel wordt gezongen. Het betekent leef het leven, maar in welke taal? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel zometeen mee met het 60 seconden spel.
19: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: stack silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Aan de slag.

en Glow. Don't you know you are gedraaid in Aan de Slag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is dan misschien wel bevrijdingsdag. Misschien ben je vrij. Bij sommige plekken is het een soort verplichte vrijdag. Sommige mensen zijn gewoon wel degelijk aan de slag. Wat je ook maar

0: secondenspel. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom op NPO Radio 2. Jij bent werkzaam op school, maar er is op dit moment geen school, want het is een vrije dag vandaag. Maar je hebt wel eventjes de gelegenheid aangegrepen om even lekker wat werk weg te werken, toch?
1: Precies, ja. Daar heb je dan tijd voor. Hè?
0: Even wat toetsen nakijken, dat soort werk. En ook tijd voor een 60-secondenspel. Dat is tijdens de les een beetje raar natuurlijk.
1: Nou ja, op zich kun je tijdens de les best een 60-secondenspel spelen, maar dat...
0: Zou je dat zo doen, ja? Met 30 leerlingen in de klas en op een gegeven moment jongens geven een spelletje spelen op de radio?
1: Op de radio misschien niet, maar
0: nee, dat snap ik.
1: Spelen in de klas wel leuk.
0: Helder. Ja. We hebben een heleboel vragen voor je bedacht, Maarten. En ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. De highscore tot nu toe, het is slechts voor één dag natuurlijk. Gisteren speelde Nina mee, die had 15 vragen goed. Dus dat is een mooie score om te evenaren of te verbreken. Want dat is dan in ieder geval de aan de slag om taart waard.
1: Nou.
0: We gaan beginnen.
1: Gaan we best doen.
0: De eerste heb je al beantwoord via de app. Coldplay schreef Viva la Vida. En dat betekent leven het leven. Maar in welke taal is dat eigenlijk?
1: In het Spaans.
0: In het Spaans is juist geantwoord. De tijd start. Dit is vraag nummer 2. Wat is een derde van 75?
1: 25.
0: Hoe heet het metalen ding onder de voet van een paard?
1: Een hoef.
0: Zingt Mumford & Sons over Little Lion Man of Little Tiger Man?
1: Little Lion Man.
0: Wat voor school wordt in het Engels een gym genoemd?
1: Een sportschool.
0: Reken deze som uit. 100 keer 20.
1: 2000.
0: Wat voor voertuigen zijn een Airbus en een Boeing?
1: Vliegtuigen.
0: En welke band staat in de top 2000 met auto of vliegtuig?
1: Skik.
0: Wat is de hoofdstad van IJsland?
1: Reykjavik.
0: En wie heeft dit seizoen Wie is de Mol gewonnen?
1: Geen idee.
0: Welk voedsel past achter de woorden gevulde, boter en eier?
1: Koek.
0: Wat ben je spreekwoordelijk niet weerd als het het kleine niet eert?
1: Het grote.
0: Maak de titel af van Simply Red's top 2000 hit. Holding Back the...
1: Holding Back the Sun?
0: Staat planeet Mars of Neptunus dichter bij de aarde?
1: Mars.
0: Welke stad is geen titel van George Ezra? Budapest of Tokio?
1: Tokio.
0: En is het woord tussen een voorzetsel of... Sorry, die ga ik je alle tijd geven, want deze weet jij. Is het woord tussen een voorzetsel of bijvoeglijk naamwoord?
1: Een voorzetsel.
0: Ja, dat, ik denk, leraar Nederland moet dat weten, toch? Ja.
1: Dat mag ik wel hopen, ja.
0: Ja, mag je wel hopen. Is dat dan ook extra spannend, vraag ik me af. Als je een spel speelt en je weet dat er leerlingen luisteren... en het gaat toch een beetje over algemene kennis... die ook jij hier en daar op school wel brengt?
1: Nou ja, als ik iets fout heb in grammatica... krijg je dat wel te horen, denk ik.
0: Ja. Ja, het is tot nu toe volgens mij hartstikke goed gegaan. Ik kijk eventjes naar de vragen die je beantwoord. En je hebt er een heleboel goed beantwoord. Vraag 8, autovliegtuig is van Rowan Hesse. En Simply Red maakte Holding Back the Years. Het zijn echt pure muziekvragen. En je hebt Wie is de Mol, die vraag heb jij gepast. Bram Krikke heeft het seizoen dit jaar gewonnen. En de rest van de vragen had je allemaal goed. Dus je komt op een totaal van 13 groepen antwoorden vragen. En dat is hartstikke netjes. Alleen het is net niet voldoende voor de aan de slag om taart. Omdat de kandidaat van gisteren net even hoger scoorde. Maar ja, dat gebeurt af en toe. Maar je had wel de durf om het te spelen. En je hebt het goed gedaan. Ik dank je voor het meespelen.
1: Graag gedaan. Welkom terug.
0: Fijne dinsdag.

0: Madness in Our House. Maakt het 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN. Sowieso werken ambtenaren vandaag niet. En dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties gesloten. Anderen zijn maar eens in de 5 jaar vrij. Dat hangt helemaal af van je cao. In Colombia zitten mijnwerkers vast in een kolenmijn. Daar was een explosie, waardoor de uitgang werd geblokkeerd. 6 mijnwerkers zijn gered, 9 mensen zitten nog vast. De handelsministers van de G7-landen komen bijeen in Parijs. Ze bespreken het effect van de oorlog in het Midden-Oosten op de internationale handel. En de douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Het weer nog. In een groot deel van het land is het bewolkt met in het zuiden en oosten ook regen. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt vanmiddag 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie checken we even, maar nee hoor, geen files gemeld. Dus...

Wims. Mr. Know-it-all. Neem maar plaats. Lijkt een beetje ergens op, maar verder. En daarvoor draai ik Wham and Freedom. En ik krijg een appje van Richard. Die zegt, kan het zijn dat ik vandaag een textueel thema hoor in de liedjes? Nou ja, Wham Freedom. We hebben Marco Borsato gedraaid met vrijheid, vrij zijn. Ik zie dat ultra een thema.

Oké, dit is nummer 25. Het 25e nummer dat ik opzet in het radioprogramma sinds 9 uur. En nu ben ik er klaar mee. Nee hoor, jij mag een keertje. Als jij graag wil bepalen wat we draaien op NPO Radio 2... dan mag je dat zometeen gaan doen in de Top 2000 Shuffle. Heb je een leuk idee? In ieder geval een muzieksmaak die wat verder reikt dan één nummer. Hè, dat je gewoon een beetje breed in de Top 2000 kan denken. Nou, dan zit het goed hoor zometeen. Geef je op door je naam even te appen via de NPO Luisterapp. En dan ga ik zometeen wat mooie suggesties aan je voorschotelen. Roep ergens maar aan of uit tegen, dan gaan we dat draaien. Ik zie je appje al voorbij.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: 10 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk!
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Ook in de actie bij Dirk, melk Unibreker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
5: Het gaat zometeen van ZZ Top naar Taylor Swift, van Culture Beat naar Vance Joy. Maar eerst luisteren we aandachtig naar het NOS Journaal met Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hanta-virus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië, maar dat land wil alleen 3 zieke mensen aan land laten. Op Tenerife kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
10: Omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
9: 3 mensen zijn overleden, dat zijn een man en vrouw uit Nederland en een Duitse vrouw van wie het lichaam nog aan boord is. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op het oosten van Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Ze waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. President Poetin stelde gisteren staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. In Den Haag werd vanochtend nog hard gewerkt om alle tenten op tijd klaar te hebben voor het bevrijdingsfestival. Dat wordt gehouden op het Malieveld. De organisatie vertelt wat er allemaal te beleven is vandaag.
11: Daar staan de foodtrucks en daar onder die tent kunnen mensen lekker even zitten om te eten. Ja, en voor de rest het hele terrein rond gebeurt van alles nog wat. Van een kinderterrein tot een Haagse vrijheidsmaat, het voor jongeren, veteranenontvangst, het plein van de vrijheid, de studentenarea met DJ's en heel veel onderwijsinstellingen, een hiphop-area, een silent disco vanavond. En een commerciële markt met allemaal leuke snuisterijen. Dus echt, je kan die hele dag rondlopen.
9: En de adviesprijs voor benzine in Nederland is door de oorlog in het Midden-Oosten verder gestegen. Daarmee is benzine nu duurder dan ooit. De adviesprijs is €2,64 per liter. Dat is als je tankt langs een snelweg. Diesel bleef gelijk op €2,59. Het weer: in een groot deel van het land is het bewolkt met in het zuiden en oosten regen. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
5: Dankjewel weer.
12: Ster. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online veilingmeester.nl.
16: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
23: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
22: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
23: Voor de snelste jaarrekening in de cloud ga naar visionplanner.com/snel.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Mama, ik ben super blij met jou.
26: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
27: Aan de slag.

Swift en Opelite. Ja, het is begin jaren 90. En in Duitsland staat een oproep in de krant dat een Eurodance act op zoek is naar een zangeres. En er zijn een heleboel zangeressen die reageren. Ze worden allemaal uitgenodigd voor de auditie. En eentje valt er positief op. Een zekere Tania. Ze zingt een nieuw nummer foutloos in en vlak erna krijgt ze te horen dat ze de baan heeft. Zij wordt de zangeres van Culture Beat. En de zang die ze inzingt tijdens die auditie is zo goed dat het daarna nooit meer opnieuw ingezongen wordt. Het is af zo. Het resultaat van die auditie hoor je nu op NPO Radio 2, want het ging om deze plaat. Culture Beat, Mr. Veen op Radio 2.

0: was een bescheiden hitje in 2014. Vance Joy en Riptide. En werd uiteindelijk de afgelopen jaren een flinke TikTok-hit. Datzelfde liedje. Daarvoor Culture Beat en Mr. Wayne. Eens even kijken. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent helemaal klaar voor de enige echte top 2000 shuffle die gaat spelen.
1: Ja.
0: Je komt uit Assen. Je gaat heel kort eventjes kijken bij het Bevrijdingsfestival. Maar niet voor het Bevrijdingsfestival, maar voor de helikopter.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Kijk ook even goed naar de blik van de artiest die erin zit. Want Rolf Sanchez, die hoorden we vanmorgen in de ochtendshow, die vliegt met dat ding rond. Die heeft laten weten dat hij het hartstikke eng vindt. Dus kijk even hoe die kijkt als dat ding gaat landen daar. He?
1: Ja.
0: We gaan een shuffle te spelen. Je gaat een nummer kiezen uit de top 2000. Ik heb 5 suggesties. Die komen voorbij als ik op een rode knop druk hier. Geef je even aan of je dat aan of uit vindt?
1: Ja, is goed.
0: Goed zo, dit is de eerste.
2: 620.
1: En uit.
0: Editors is niet leuk. Smokers Outside the Hospital Doors. Gaan we dan niet draaien.
1: 119. Nee, uit.
0: Nee, maar het klinkt alsof je het ook hartstikke vies vindt allemaal.
1: Ja, nee hoor, maar...
0: Elvis Presley doet ook zijn best, hè?
1: Ja, weet ik, maar nee.
0: Suspicious Minds gaan we dan ook uitzetten.
2: 1784.
1: Mooi, maar uit, hoor ik van boven.
0: Oh, van boven. Is het een overleden iemand of iemand in een kamer?
1: Mijn man die zit boven mee te luisteren.
0: Ja. Oké, USA for Africa, We Are the World is mooi, maar net niet mooi genoeg. Dan zoeken we nog eventjes verder.
2: 172.
0: Ja. Ga je doen?
1: Nou, ik zet hem toch uit. Ik vind hem heel mooi, maar ik ga hem toch uitzetten. Ja. Ik gok op de laatste.
0: Over van boven gesproken, Tears in Heaven, Eric Clapton.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat die feiten dan raak is voor je.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Let op.
2: 479.
1: Ja, beter.
0: Beter, ja? Is dit de beste van de 5 ook?
1: Ja, zeker wel, ja.
0: Nou, maar dan heb je hem hartstikke goed gespeeld, Ingrid. Dan mag de radio op een standje maximaal, want Poison Alice Cooper is voor jou op de radio.
1: Is goed.
0: Doei.
1: Oké. Doei.

0: En daarvoor Alice Cooper. Poison was de vijfde optie in de shuffle. Het was echt alles wat er was. De laatste. En uiteindelijk was het helemaal raad bij Ingrid. Gelukkig maar. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen Verheul.
1: Ja, het nieuwe vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in Heel in Limburg is toch in brand gestoken. Dat zegt de politie na onderzoek. Het vakantiegebouw was pas 5 dagen in gebruik. Er is nog geen verdachte in beeld. Cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn, zoals standaard een hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten kosten worden bespaard. In het centrum van Leipzig worden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken op de plek waar een auto gistermiddag op een groep mensen inreed. Daarbij vielen zeker 2 doden. Inmiddels is de auto weggetakeld en de bestuurder is aangehouden. De Duitse autoriteiten gaan uit van opzet. Het motief is onbekend. De aangespoelde witsnuitdolfijn in Egmond is de nacht goed doorgekomen. Dat zegt SOS Dolfijn. Zondagavond spoelde hij aan in Egmond. Of hij het overleeft, dat is nog niet zeker. Ze houden hem goed in de gaten. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graadje of 12. In het noorden en westen zonnige perioden, droog en iets warmer.
0: Dank je wel. De splinternieuwe Kensington heet Living Four. Die komt zomaar weer voorbij. Maar eerst deze dame, Dua Lipa, luistert ze naar die naam. Illusion is op NPO Radio 2. Dat zeg ik.

Dat was een Afrikaanse danser bij het Nationaal Ballet van Senegal. En die jongen die wilde een leven opbouwen in New York. En de passie en weerbaarheid om dat te proberen heeft ze verwerkt in het nummer Freed from Desire. Zelf zegt ze, Freed from Desire gaat over ons eeuwig streven naar meer en meer en nog meer. En dat beperkt onze vrijheid, aldus Gala. Wel mooi.

Yeah. Het zou kunnen dat je zometeen na de lunch nog eventjes uitvoerig moet verder werken, omdat je gewoon op kantoor zit of bezig bent met je werk. Het kan zijn dat je heerlijk naar een bevrijdingsfestival gaat of wat lokale dingen in het dorp gaat doen. Wat je ook gaat doen, geniet er ongelooflijk van op deze Bevrijdingsdag 2026. Tot morgen voor een splinternieuwe aan de slag.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal. Deals die je niet mag missen.
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras...
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
16: Stiel, sterk werk.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
16: Stiel, sterk werk.
17: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Zometeen blauwe hotels en zwarte koffie. En hoe drink jij je koffie, Suzanne? Drink jij koffie?
22: Liever matcha.
21: Oh, zo ja. Heen. Zo heen.
22: Ja. Ja, ik ben er zo heen. Veel mensen vinden het naar gras smaken, maar ik vind het lekker.
21: Ja, het is, je hebt er twee. Ja, net als met koriander inderdaad.
22: Ja, precies.
21: Maar heb je dan ook zo'n officiële set?
22: Ja, zeker. Met zo'n whisk en zo. Ja. En zo'n houten lepeltje om het erin te doen.
21: Oh, ja, dat vind ik wel
22: echt een momentje voor mij. Ja. Ja.
21: Nou, nog een momentje. Het nieuws.
22: Ja, na de Tweede Wereldoorlog werd op grote schaal geweld gebruikt... in Nederlandse interneringskampen. Daar zaten mensen vast die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden... en samenwerken met de Duitsers. Dat daar geweld voorkwam, was al bekend. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat structureel gebeurde. Mensen in het kamp werden elke dag vernederd... mishandeld en misbruikt door bewakers. Vandaag wordt er in de Armeense hoofdstad Yerevan een EU-top gehouden. De EU steekt voorzichtig haar hand uit en spreekt over een lidmaatschap van Armenië. Dat land ziet het ook wel zitten, want het wil minder afhankelijk worden van Rusland, zegt deze expert.
0: Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Yerevan daar niet alleen voor staat.
22: Daarnaast loopt er ook een belangrijke nieuwe handelsroute door Armenië, waar de EU gebruik van wil maken. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Ze hebben vannacht niet op het politiebureau hoeven slapen. Het OM moet nu bepalen of de demonstranten vervolgd moeten worden. En vannacht zijn zo'n 2500 estafettelopers met fakkels vertrokken vanuit Wageningen om in verschillende steden het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een aantal gaat richting het Malieveld in Den Haag en Omroep West zag ze gaan bij Bodegraven.
1: Het is goed te doen hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Twee mannen, één vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste wij zijn team A. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
13: En ergens is er ook vuur, toch?
23: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
13: Dat waait uit.
23: Dat gaat niet goed.
1: Maar die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
22: Ja, het vuur zit vooral in onszelf, zeggen ze. En ze gaan de vrijheid groots vieren als ze op het Malieveld aankomen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms ook wat regen. Bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer.
24: Dankjewel, Suzanne. Over naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, ik ken je natuurlijk nog niet zo goed, zou ik zeggen, maar eigenlijk helemaal niet.
25: Dat klopt, ja.
24: Ben jij een koffieman, een matcha-man of wat is het?
25: Nee, ik ben echt een koffieman, Annemieke.
24: Zwart. Ja.
25: Nou, zwart, met melk, zonder melk, dat maakt me niet zoveel uit. Als er maar geen suiker in zit.
24: Oké, want anders wordt het meisjeskoffie, zoals Nathan altijd zegt. Ja.
25: Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen.
24: Ja, hij doet het, hij zegt het. Nou goed, files.
25: Helemaal goed, ja, er staat een file op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een kwartier langer over. Dan de A28, Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid rijdt het langzaam 10 minuten door wegwerkzaamheden. En dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 5 tot 10 minuten door een kapotte vrachtauto.
24: Dankjewel, Rijn. Er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Bryan Adams en Mel C. Met z'n tweetjes is dat. Maar de derde...
26: Drie is voor jou.
24: Die is voor jou, want 5 mei, dat is sinds 2012 ook, dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bedacht, internationale dag van de handhygiëne. Ja, promotie van handhygiëne in zorginstellingen ook nog eens een keer. Nou, sinds corona weten we allemaal nog beter hoe we handjes moeten wassen, maar kunnen we daar een nummer over verzinnen? Nee, niet Alanis.
26: Ah,
24: niet Hands Clean.
26: Dat is te makkelijk.
24: Dat is te makkelijk.
26: Ja, oké.
24: Ja, weet je, die kan ik ook niet laten liggen.
26: Nee.
24: Dus dan moet je die gaan draaien.
26: Handen af.
24: Ja, misschien kun je een beetje doorassociëren. Een plaats die te maken heeft met handen wassen, kom maar door.
27: Ster. AI.
28: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
29: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
30: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
31: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
32: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
33: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
34: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
35: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libellen, krijg een VIP-treatment op de Zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Annemiekes Alens.
9: Apropos. Er is maar één.
10: Eindelijk begint het.

Chris Isaak. Blue Hotel, 87, toen had hij het tweede album uitgebracht. Dus stond hij op een, nou ja, misschien wel de natste editie van Pinkpop. Ik was er zelf niet bij, want 7. Maar de beelden zijn echt tof. Dan kijkt hij uit over een zee van paraplu's. En dan speelt hij. Ik heb er, ja, je kent het nummer al, maar...

0: uitteken, toch? Zeker wel. Welkom in de A-lunch. Hele goede middag op 5 mei. Nou ja, dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken, lijkt me wel. Door het hele land bevrijdingsfestivals. Ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar La Fuente. De Josti Band, dat vond ik zo leuk. Karsu, Rolf Sanchez, die gaan met een helikopterkot het hele land door. Ik ben vroeger trouwens regelmatig meegeweest als verslaggever.
1: In de helikopter?
0: Ja, en dat is me toch een beleving.
1: Oh, dat kan me wel voorstellen.
0: Echt heel gaaf, want dan gaat die helikopter. Iedereen weet dat die komt.
1: Ja.
0: Die weet ook welke artiest erin zit. En dan gaat dat zo even zo boven dat festivalterrein.
1: Ah ja.
0: Ja, wel tof hoor. Nou ja, vier die vrijheid. Doe het op welke manier dan ook. Adele is jarig, dat zou je ook kunnen vieren. 38 jaar wordt ze, dat weten we allemaal heel goed.
1: Omdat de
0: vanwege
1: album,
0: de titels. Ja,
1: ja, precies, de album zo genoemd worden. Ja,
0: ja, precies. En het is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen. Nou, ook in oranje, dus dat scheelt dan weer. Weer wat wijzers gaan we dus spelen. Wie heb ik nou weer verstopt onder diverse vragen? En die derde plaat...
2: 3 is voor jou.
0: Die is voor jou. Ja, ik had het over de handhygiëne dag. Die is officieel sinds 2012. Kunnen we een plaat bedenken over handen wassen? Natuurlijk, want creatieve luisteraar, zo ben jij. Remco die zegt, doe maar, pa. Dat gaat over handen wassen en nog een heleboel andere welgemeende... te welgemeende adviezen misschien wel. Patrick denkt lekker om Dirty Cash. Want ja, dat geld is best wel vies altijd. En dan moet je handen goed wassen. Even kijken hoor. Ik zag net nog hele leuke dingen, maar dan ben ik weer vergeten. Oh ja, Shaggy. Dat vond ik ook leuk. It wasn't me.
1: Hij wast
0: zijn handen in onschuld.
1: Wauw, oké. Okay.
0: Dat dus. Nine Inch Nails komen nog langs. The Hand That Feeds. Ja, die moet je ook eerst goed wassen. Maar dan heb ik Thomas aan de lijn. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, als je nou wilt checken of je handen schoon zijn, wat doe je dan?
3: Hands up.
0: Ja, precies. Altijd fijn. Dankjewel, man.

0: haar Espresso. Heb je de nieuwe plaat met Madonna al gehoord? Dat is, het was er nogal een ding toen hij uitkwam. En is het nog steeds wel gehoord?
1: Ja.
0: Fan?
1: Nou, ik vind... Ja, nee, eigenlijk niet eigenlijk.
0: Is dat een kwestie van principieel?
1: Nee. Nou,
0: ik of vind, gewoon nog te weinig gehoord?
1: Ik was heel benieuwd. En toen ben ik best wel fan van Sabrina Carpenter. En toen hoorde ik dit. Ja, ik hoor gewoon een Madonna-track eigenlijk.
0: Ja, maar dat is toch ook wel weer leuk?
1: Ja.
0: En het is een oude. Nou, even een fragmentje. Bring it, Sabrina. Bring it, Sabrina.

ik vind hem wel. Ik vind er wat van. Dat dus. Bring Your Love, zo heet die dan weer. Oh, ik heb een plaat. Met Sheila E. en met Controversy. Want wat wordt er nou gezongen? Funk of toch iets anders? Nou, voor veel radiostations een reden om een geschone versie te draaien. Het is trouwens niet het enige nummer van Prince die wat, zullen we het expliciet noemen? Is het bijvoorbeeld. Of Jack You Off. Dat is ook wel eentje. Let's Pretend We're Married. Daar zit ook wat in. Darling Nikki. Hallo. Tambourine. Tick Tick Bang ook nog. Nou ja, de titel geeft in dit geval al heel veel weg. Erotic City. Prince.

0: Differences. Erotic City op NPO Radio 2.
1: Per keer.
0: Maar we even gaan checken bij Rijn hoe het gaat op de weg.
2: Jazeker, nou het is niet druk op de weg. Wel staat er een file op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. En over naar Suzanne voor het NOS Nieuws van 12:30.
3: Goedemiddag Annemieke. Het OM moet bepalen of de mensen die gisteren de nationale herdenking verstoorden vervolgd moeten worden. 13 demonstranten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze hadden protestborden bij zich of schreeuwden tijdens de stilte. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld vanwege vriendjespolitiek. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een boete en is afgetreden. Een Deens schip is door de straat van Hormuz gevaren zonder dat Iran daarbij heeft ingegrepen. Het gaat om een schip van het Deense scheepvaartbedrijf Maersk dat begeleiding kreeg van het Amerikaanse leger. Het schip zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. En op deze bevrijdingsdag worden op veel plekken in het land vrijheidsmaaltijden georganiseerd. In Leeuwarden ontbeten oudere inwoners vanochtend al samen. Dat was georganiseerd door studenten. De mannen hadden pakken aan en de vrouwen schoven aan in glitterjurken, zien we bij Omroep Friesland.
0: Nou, leuk.
3: Ja. Het weer, ja, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen ook zonnige periode, droog en iets warmer.
0: Dankjewel, Suzanne. Gisteren nog de Korrel, met dank aan Theo. Zo'n plaat die je misschien wel helemaal vergeten was, maar zo leuk om weer eens te horen. Als jij er nou ook zo eentje hebt, stuur hem dan nu in.

0: bubbels, nog niks aan.
1: Davina Michel, Stil Champagne. Te zien op menig festival of openluchttheater de komende tijd trouwens.
2: Annemiekes, A-lunch.
1: Oerrock staat ze ook. Bruce Springsteen ervoor nog. Human Touch. Ja, Theo.
3: Ja, het spijt me.
1: Kappen nou.
3: Sorry.
1: We hadden je gisteren ook al aan de lijn.
3: Ja, ik weet het, ik weet het.
1: Maar je vraagt weer een leuke plaat aan. Ja, nou, ik heb ook wel een beetje het idee dat het heel erg 5 mei is vandaag.
3: Ja, het past er heel goed bij, hè.
1: Ja, maar ik denk het wel. Er kwamen ook al heel veel andere leuke platen binnen, hoor. Harry, onder andere, die wil Caterpillar van The Cure horen.
4: Ja.
1: Wilden we ook op zich wel.
3: Dat bedoel ik verkeerd.
1: Ja, is ook leuk. Maar zometeen draait Paul al een The Cure.
4: Ja, en Bart had ook al een The Cure gedraaid. Ja,
1: ze hebben alles aan gedaan om je niet te bellen. Maar het is niet gelukt. Welke parel mag ik nu voor je draaien?
3: The Levelers, What a Beautiful Day. What a beautiful day.

0: Het was een vraag bij de Nationale Popquiz. En wij hadden hem goed. Ja. Kunnen we gewoon heel duidelijk en kort over zijn.
1: Mede daarom hebben we ook gewonnen trouwens.
0: Ja, precies.
1: Laten we daar niet
0: het is al heel lang geleden, maar ik was natuurlijk even uit. Dus ja. Voor mij voelt het nog heel kort geleden.
2: Wat wijzers.
0: Wauw. Maar goed, Hanna mee en Bluff. Ik ben niet meer bang. Ze zitten midden in hun theatertour. De Bluffers. Morgen in Carré. En de rest van de data, oh wauw. Bijna helemaal uitverkocht. Nog wel kaarten voor een show in Wauw. Dat dan weer wel. W-O-U-W. En ja, je vraagt je dan toch af.

0: gaat Hanna mee.
1: Hey, mooi.
0: Ja, waarschijnlijk wel bij de shows in Ahoy. Dan is het Bluff met vrienden. Flauw, hè?
1: Wat een goede grap.
0: Oh, man, ik ben echt, ja, heel goed.
1: Voor een woordgrap heb ik altijd.
0: Hou op. Zometeen na het nieuws van 1 uur gaan we weer spelen. Weer wat wijzers. Je krijgt 3 vragen. En die antwoorden zijn belangrijk, want dat zijn verwijzingen naar een narcist of band die ik heb verstopt. En die selectievraag, die moet je even goed beantwoorden als je mee wil spelen. Dat is ook al een aanwijzing.
1: Ja.
0: Maar die is vaak wel een beetje ver gezocht. Er zijn wel mensen die het vaak die meteen antwoorden gaan sturen naar die eerste selectievraag. Maar goed, ja. Kan ik nog tips geven? Nee. Nou ja, je kan overal spelen. Je hoeft niet per se bij mij aan de telefoon te zijn natuurlijk. Want als degene die aan de lijn is uiteindelijk niet weet, dan maak je nog een kans. Die selectievraag, die is echt super simpel. Want welke artiest is dit? Wie is dit? Hoe heet zij? Hoe dan?

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Zometeen al die wijzers, maar ook een nieuwe editors en een hele fijne oude Marvin. Eerst het NOS Nieuws. Suzanne de Vries, goedemiddag.
20: Goedemiddag Annemieke. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar kunnen hebben aangestoken met het hantavirus. Dat virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en dat de besmetting van mens op mens werd overgedragen door zeer nauwe contacten, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw die zijn overleden. Aan boord zijn nog twee mensen die ernstig ziek zijn. Premier Jette is in gesprek gegaan met demonstranten in Utrecht. Op het Domplein wordt actie gevoerd tegen Israël. Een aantal mensen draagt borden bij zich met de tekst: de rode lijn is overschreden.
0: Ja, we willen hem even eraan herinneren dat hij destijds heel actief was bij de rode lijn. Maar op dit moment horen wij niets van onze regering. Het is toch wel redelijk dat zij aan het wegkijken zijn. En dat kan niet. En een grote groep Utrechtse burgers die verzamelt zich om stil een signaal uit te geven op deze feestdag.
20: De actie op het Domplein verloopt verder rustig. ING België heeft een schikking getroffen van 1,6 miljoen... in de zaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders. Hij wordt al langer verdacht van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Volgens de Belgische justitie was de bank mogelijk medeplichtig. Met de schikking van 1,6 miljoen is de zaak voor ING België nu afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. En de spanning stijgt bij alle bandleden van de Jossie Band die vandaag optreden op verschillende bevrijdingsfestivals. Rond deze tijd geven ze een optreden in Vlissingen. Maar ze hebben flink geoefend en dus komt het goed, denkt ook de manager van de band.
21: Enorm trots. En we willen ze dan niet teleurstellen natuurlijk. Dus we moeten echt ons best doen.
22: Ik ben er helemaal klaar voor.
23: Het is nog niet zover, hè? Dus we moeten even wachten nog. Maar ja.
24: Want ook samen met Maan en Reinier optreden heb je ze ontmoet?
23: Jazeker.
24: Was dat?
22: Nou, fantastisch. Renier is heel erg sociaal en Maan ook. Dus dat kon helemaal goed komen met elkaar, met die Jostie Band.
20: Ja, ze vlogen richting Vlissingen in een helikopter. En een van de bandleden zegt heel trots op zichzelf te zijn dat hij dat heeft gedaan. Want hij vond het toch wel best spannend. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt geregeld wat lichte regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden.
19: Dank u wel. Over naar de ANWB. Rijn, vertel files.
25: Ja, er staan een aantal files. Het is niet heel druk op de weg. Wel op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat het vast tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 10 minuten door een ongeluk. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 10 minuten vertraging op. En dan tot slot de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek. 10 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
19: En dankjewel. Ja, eigenlijk was het een nummer van Van Morrison. En dat klinkt dan zo. Maar ik draai Dexys Midnight Runners zometeen.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow.
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
30: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
31: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
32: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarantie.

0: extra voordelig bij de verfzaak. Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Annemiekes Alens.

0: Nederlands.
1: Nou, twee keer knipperen gaat sneller dan zijn naam schrijven. Shaboozy en Miles Smith. Weer ook nog. Wijzers. En er worden nog Dexys. Jackie Wilson set, altijd fijn om te horen. Daar krijg je veel energie van, tenminste ik wel. We gaan hem weer spelen, de quiz. Weer wat wijzers, 3 vragen krijg je. En die antwoorden, ja, gebruik die. Want dat zijn namelijk aanwijzingen naar een artiest of band die ik heb verstopt. En soms is het direct, soms is het met een klein omweggetje. Reuze cryptisch, maar uiteindelijk krijg je dus, als het goed is, 4 aanwijzingen. Want de selectievraag die hadden we ook al. En die heeft Thomas goed beantwoord. Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Thomas.
1: Ja, wie was dat die ik draaide?
2: Ja, dat was Dolly Parton.
1: Dat was Dolly Parton, precies. Nou, ping, die heb je vast binnen. Dat is dus ook al een aanwijzing naar de artiest of band die je straks moet gaan raden. Eerst even een beetje meer into Thomas, want waar zit jij qua muziek?
2: Qua muziek, ja, dat is echt wel heel breed. Maar ik hoorde net Elbow bijvoorbeeld, dat vind ik echt heel, heel erg gaaf. Maar straks op Bevrijdingsfestival Overijssel kijken bij Case Choice. Dat is ook heel erg tof. Direct, de country vind ik ontzettend tof. Dus heel, best wel breed eigenlijk.
1: Ik ga hem gewoon weer uitdelen. Baf, dus het stempel, de sticker. Breed. Ja, daar ben je. Hey Thomas, eentje heb je al. Je krijgt nog 3 vragen, dus let goed op. Vraag 1, namelijk. Wat was de bijnaam van Frank Sinatra? En ik bedoel niet All Blue Eyes.
2: The Voice?
1: Ja, dat is goed. Vind ik knap. Vraag 2. Hoe noem je een kamer waar je moet uitzien te breken met door puzzels en raadsels op te lossen? Een room.
2: Een escape room.
1: Klopt. En dan hebben we nog vraag 3. Vandaag is het Bevrijdingsfestival in Zwolle aan de gang. Welke provincie is dat?
2: Ja, dat is Overijssel.
1: Ja, nou, dat was niet afgesproken. Maar wel goed.
2: Dat hebben wij ook gestemd, lijkt het
1: ja,
2: wel.
1: Ja, het lijkt er bijna op. Nou ja, als jij nu het goede antwoord geeft, dan gaan we ons zorgen maken. Want we hebben Dolly Parton, we hebben The Voice, we hebben Escape en we hebben Overijssel. Heb je een idee?
2: Overijssel, Escape, The Voice, Dolly Parton. Dat het de stem zijn uit Overijssel. Ik heb ik heb geen idee. Nee
1: ja, als je het straks hoort. Dit denk...
2: Ja.
1: Ja, maar dit is zo'n tunnel. Een verkeerde tunnel is dit. Geen tunnel.
3: Het is wel een stem uit Overijssel, toch?
1: Maar ja, het is wel een stem uit Overijssel.
3: Dus, het klopt wel wat hij zegt.
1: Ja. Moet ik nou een tip geven, ja? Hè?
3: Ja, mag ik?
2: Ja, doe maar.
3: Ik zou bij...
1: Oh!
3: Wat doe je nou?
1: Ik moet nog een tip geven.
3: Oh, sorry.
1: Dat was mijn tip.
2: Oh, was een tip?
1: Ja.
2: Ik ben helemaal blanco.
1: Oh, ik vind het jammer. Ik gun het je heel erg, vooral omdat je ook daadwerkelijk daar naartoe gaat vandaag.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ik ben helemaal leeg.
1: Ja, dat kan gebeuren. Thomas, blijf even hangen, want dan gaat Nathan je zo meteen adressen vragen voor allemaal leuke goodies van NPO Radio 2. Zeker. Die ik trouwens op dit moment de leukste goodie van NPO Radio 2 vind.
3: Nou?
1: De vrijdag kan alles. Dat is een kan.
3: Ik weet niet of je het alleen zelf gebruikt of dat je hem ook kan
1: als
3: winnen.
1: Als Klaas van Kruijsum dat niet gaat inzetten als goodie... is hij niet goodie bij zijn hoofd.
3: Alles kan. Met Klaas,
1: zo'n grote kan. Weet je.
3: Even kijken hoor. Ik probeer iemand te bellen ondertussen... maar de telefoonlijn werkt niet helemaal
1: mee. Nee, maar dat komt dat iedereen hierheen belt. Dat is niet de bedoeling. Nathan moet bellen.
3: Ja, ik probeer het. Even kijken hoor.
1: Oh, die arme Thomas.
3: Ik denk dat ik het nu een telefoonnummer opgaat.
1: Hallo? Nee.
3: Nog niet?
1: Goeie radio dit.
3: Nou.
1: Zal ik gewoon een lijn opnemen?
3: Ja, doe maar.
1: Dan moet je hem even doorzetten.
3: Dat ik doe
1: kan
3: deze.
1: Ik niet.
3: Ja, ik heb
1: lijntje houden me dom.
3: Lijntje B, sorry.
1: Lijntje B. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Marleen.
1: Dag Marleen, wie zoek ik?
4: Wie ik zoek? Ik denk Ilse Lange.
1: Ja! Helemaal goed. Ja, Thomas zal nu denken, The Voice, dat programma, hè, daar is ze de jurylid. Escape, The Great Escape, Overijssel komt ze uit vandaan. Komt ze vandaan, vandaar. En ze is enorm fan van Dolly Parton. Wist je alles?
4: Ja, dat wist ik allemaal, sorry.
1: Helemaal goed.
4: Ja, ik weet het allemaal.
1: Nou, Marleen, ik ga...

0: Enorme hit in 85, The Barge. Rhythm of the Night. En meteen de doorbraak trouwens van Diane Warren. Dat is ook zo'n popquiz-vraag. Noem 16 hits van Diane Warren. Enorme hits geschreven voor andere artiesten. Ja, van Michael Bolton, Celine Dion, Taylor Swift. Niet zo lang geleden ook nog. En dus deze. En dit was een beetje haar doorbraak. Ze vestigde zich hiermee. Daarvoor nog Ilse de Lange, want die was het. The Great Escape. En Thomas, die zei inderdaad van, oh ja, hè?
1: Ja. Ja, ja. En hij zei ook al, net toen hij buiten de uitzending was, had een collega naast zich staan. Die zei, voor mij was het Ilse de Lange. Maar toen was ik net buiten de uitzending, zei hij.
0: Oh, boem. Nou ja, gewoon nog een keer meedoen, vind ik prima. Toch. Ik heb een nieuwe single van Editors. Ze willen zo blijkt wel weer terug naar het eerdere geluid. Tom Smith, die was hier laatst nog. Afgelopen maand stond hij een paar keer solo in Nederland met zijn soloplaat. Maar er komt dus weer nieuw materiaal aan van Editors. En ook weer grote tour. En dus ook

0: Aldus Miley Cyrus. Verkeer. Ja, als je in de file staat, dan denk je er misschien wel anders over. Rijn, waar sta je in de file?
1: Nou, niet op veel plekken, maar wel op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 5 tot 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek 10 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
0: Dank u wel. Suzanne is er weer voor het NOS Nieuws van 13:30 alweer.
2: Goedemiddag Annemieke. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om op die manier de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar dan aan te leggen in een Saoedische haven. En het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land. In Etten-Leur in Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. De man kwam frontaal in botsing met een kleine vrachtwagen. De politie zegt dat er geen alcohol of drugs in het spel was. Albert Heijn gaat vanwege de agressie naar het personeel bodycams testen. Beveiligers in de winkel krijgen er dan eentje en pas als er echt een incident is, zetten ze de bodycam aan. Elk jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden.
0: Heb je nog één berichtje voor ons?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb het gevoel dat iedereen heel graag een goede kop wil verzinnen, namelijk.
3: Goeie kop.
0: Dan hebben we wel een berichtje nodig.
2: Ja, nou, een wc-papierfabrikant komt met een innovatie op de toiletpapiermarkt. Daar schrijft het AD over. Het is een toiletrol zonder een kartonnetje erin. Nou, dat kan volgens de fabrikant jaarlijks dan tot 3 miljard wc-rolletjes schelen die nu bij het oud papier belanden. Of natuurlijk in de knutseldoos van de kleuterjuf. Maar de fabrikant die zegt dat ze een speciale technologie hebben die er dan voor zorgt dat het rolletje niet zijn stevigheid verliest. Dat is toch waar je dan bang voor bent, hè?
0: Eigenlijk is het raar dat niet al lang bestaat. Bestaat trouwens al wel.
2: Zonder een kartonnetje erin?
0: Jawel.
2: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Ja, nou, meer die rollen in horecagelegenheden en zo.
2: Oh, ja. Ja, maar dan pluk je niet van de buitenkant.
0: Nee.
2: Dan komt het uit de binnenkant eruit.
0: Ja.
2: En dat is met deze toiletrollen anders.
0: Gewoon een ordinaire rol,
2: ja.
0: Maar dan zonder rolletje. Ja, we zijn er. We zien het ons voor. Heb je een kop bedacht?
2: Ja, op papier is het een goed idee.
0: Ja.
2: In de praktijk lijkt het me niet vandaar.
0: Hoe moet je dan een microfoon knutselen?
3: Ja,
0: of een eekhoorn?
3: Zelf wel rolletjes maken, denk ik dan maar.
0: Ja. Heb jij een goede kop?
3: Ja, ik vraag me af, Suzanne, is dit nou die riooljournalistiek waar ik zo fel over
0: had? Ja, precies.
2: Mooi.
0: Nou, ik heb er ook een mooie rol weggelegd voor technologie.
2: Oh,
0: nou,
2: mooi.
0: Als je

0: Onlangs hoorde je bij Tim nog over een van de mooiste intro's ever. En de plaats zelf is ook bijzonder weinig mis. Simple Minds, Waterfront, voor nog Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Klopt, en daar weer voor had Suzanne een berichtje voor de goede kop. Ja, een innovatie op de wc-papiermarkt. Eentje zonder rolletje. Schijnen ze allemaal speciale technieken op toe te passen. En dat scheelt natuurlijk een hoop afval ook. Maar ja, en op de een of andere manier, dat vind ik wel fascinerend, dan is dat toch wel hard genoeg,
1: ja,
0: om gewoon te blijven hangen.
1: Ja, precies. Dus
0: de rol, hè?
1: Er zit geen kartonnetje meer in, maar het is wel echt een rol. Ja. En ik zie ook al appjes binnenkomen van mensen, maar het bestaat toch al lang al? Maar toch,
0: jawel, dat denk ik ook al.
1: Maar het is toch blijkbaar een innovatie gaande in wc-papierland.
0: Nou, mooi. Wij vroegen jou, heb je er een kop bij? Nou, dit is een tussenstand, dus zometeen komt de officiële uitslag. Dus als je dit nu voor het eerst hoort, dan kan je nog een kop insturen. Zeker. Of je kunt er gewoon nog even over nadenken om jouw eerder ingezonden kop nog te verbeteren. Ernst Jan, die zegt rol zonder rol, veegteken. Vind ik erg sterk.
1: Mooi,
0: dat geeft ook meteen maar aan hoe je kunt omdenken.
1: Ja.
0: Ralf, die zegt wc-papier zonder rol, dat levert kartonnen op.
1: Heel mooi.
0: Vind ik ook prachtig. Zometeen de uitslag. Dus mocht je er nog eentje hebben, kom maar door. Ik merk dat ik heel erg op mijn woorden aan het letten ben, dat ik niet iets wc-achtigs wil zeggen, per ongeluk.
1: Ja, precies. Moet ook niet te plat worden, hè?
0: Ja.
1: Rustig.
0: Dat is gelukt.

0: hoort hem niet direct, maar er zit wel een killers fieltje in, hoor. In Direct.
1: Goeie kop.
0: Zou je kunnen zeggen, won't fall, ervoor nog Mika, relax, take it easy. Wat eigenlijk ook alweer een knipoog zou zijn, kunnen zijn naar het berichtje van Suzanne over wc-rollen. Die namelijk volgens een fabrikant een innovatieve technologische ontdekking helemaal geen rolletje meer nodig hebben. Dat kartonnetje, weet je wel, het kan ook zonder. Nou, dat vindt iedereen fantastisch. Ja, ik krijg ook veel reacties van mensen die zeggen...
2: Het bestaat al.
0: Bestaat al.
2: Ja, maar goed, dit is toch weer nieuws. Dus, ja,
0: nieuws is nieuws.
2: Zeker.
0: En goede koppen, die komen er heel veel binnen. Walter, die zegt, producent introduceert een nieuwe rolverdeling. Ronald vindt het hele verhaal een page-turner. Zeg je even zachter. Paul Peerlings, die zegt, een kartongelooflijk idee. Ja, die moet er wel bij. Arjen zegt, gaat een hoop schelen. En Stefan, die zegt, ja, ik kan pas een oordeel vellen... als ik het met eigen ogen heb gezien.
3: Mooi.
0: En we hebben nog Walter, die zegt... ja, het product is bedacht behind closet doors. Vind ik ook een hele leuke. Ik kwam er net nog eentje binnen waar ik echt enorm om moest giechelen.
2: Er komt het zo voor binnen, dan schiet hij weer weg, hè?
0: Ja, want abink.nl, die zegt... nou, het is een beetje een flapdrol, op die manier. En Ime, nee, Bert, die zegt tijd om een playrolbedrijf te bellen. En Ime die zegt, ik had als een donkerbruin vermoeden. We zouden geen poep en pies.
2: Ja, maar donkerbruin vermoeden is heel netjes.
0: Ja, dat deze uitvinding zou komen.
2: Ja.
0: En dan Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hij is leuk, hij is slim en hij is gelaagd ook. Vind ik mooi.
4: Ja. Ja,
0: zeg maar.
4: Ik heb er even goed over nagedacht.
0: Ja.
4: Het idee ontvouwde zich laagje voor laagje.
2: Ja, mooi.
0: Stefan, het idee ontvouwde zich laagje voor laagje. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen. Heb jij nog wat?
2: Ja, Ineke die zegt, het is vers nieuws van de drukpers. Dat vind ik wel mooi.
0: Vind ik ook leuk.
2: Ja.
0: Mooi, Ineke. dezezelfde Abing heeft ook over een hoofdrol.
2: Oh, ook mooi. Ja, we kunnen hier heel veel mee.
0: Is heel mooi.
2: Gaan we dit nog een tijdje doortrekken, dit hele berichtje? Of,
0: Ja, ik vind het gewoon jammer om dan die pareltjes te laten liggen. Ja. Maar weet je, Paul gaat zo meteen een boel overnemen. Dus misschien dat hij nog wel tijd heeft. You never know.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
12: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Iets later dan je gewend bent, maar het is wel de hoogste tijd inmiddels voor het laatste NOS Journaal met de jarige Suzanne de Vries. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paul. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken met het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie sluit dat niet uit. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en het Hantavirus daarna door nauw contact is overgedragen. Deze Belgische viroloog gaat ook uit van die theorie, zegt hij bij de VRT.
17: Het is niet zo'n heel besmettelijk virus, dus je hebt toch echt wel dicht en intens contact nodig. In die zin maak ik me ook niet geen heel grote zorgen dat dit nog veel verder uitbreiding gaat nemen. Maar ik vermoed wel dat er verspreiding van mens op mens is geweest.
16: Een Nederlands echtpaar overleed en 3 mensen op het schip zijn nog ziek. Niet bij iedereen is het Hantavirus vastgesteld. In de Nederlandse interneringskampen werd op grote schaal geweld gebruikt. Dat was op grotere schaal dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. In de kampen zaten vlak na de Tweede Wereldoorlog mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te zijn vernederd, mishandeld en misbruikt. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest was en toen ruzie kregen. En daarna werden er schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. De premier Jette en schrijver Splinter Chabot die ontsteken rond deze tijd een van de bevrijdingsvuren in Utrecht. Dat doen ze in de Domkerk. Splinter Chabot droeg de 5 mei-lezing voor en premier Jette drukte mensen op het hart om zich open te stellen.
10: We zijn tegenwoordig nogal van het zwart-wit denken. De ander is fout, de ander is tegen mij. Houd je hart zacht, blijf openstaan ook voor die mening van de ander. En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daaraan kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
16: Ja, met het ontsteken van het bevrijdingsvuur daar in Utrecht zijn de 14 bevrijdingsfestivals in ons land dan nu echt officieel van start gegaan.
18: Ja, en volgens mij hebben ze er redelijk weer bij, toch, Suzanne?
16: Nou, in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. Maar in het noordwesten is het inderdaad droog en ook vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Het
18: ligt er dus een beetje aan bij welk festival je bent.
16: En een vestje mee. 16 graden vind ik niet heel warm.
18: Nee, hè?
16: Voor de zekerheid, neem een vestje.
18: Ik vind het wel weer een beetje fris inderdaad, ja, buiten. Dus je het vergelijkt met het weer van vorige week.
16: Ja.
18: Maar goed, genoeg over het weer. Laten we het eens over de files hebben, Rijn, met jou. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, Paul. Nou, er staat een korte file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Een kwartier vertraging en dan de A1, Hengelo richting Duitsland. Die is dicht tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Dat komt door een ongeluk. Omrijden dat kan via Enschede over de A35... en vervolgens over de Duitse A54 en A31.
18: Dankjewel, Rijn.

Bruno Mars. Zijn ster is reizende. Die gast is zo groot. Dat hij nu een echte straat naar zich vernoemd heeft gekregen in L.A. Dat gebeurt ook daar niet zo heel erg vaak. Maar Bruno Mars heeft een laan. Het heette vroeger de Park Avenue. Tegenwoordig is het dus de Bruno Mars Drive. Om hem te eren voor alles wat hij gedaan heeft in de muziek. En mocht je nou een beetje bekend zijn in Las Vegas, het is bij de Frank Sinatra Street rechtsaf. Dan ben je bij de Bruno Mars Drive. Wij in Hilversum trouwens hebben ook wel hele leuke plekken. Het Mediapark waar we vandaan uitzenden, altijd. Daar hebben we bijvoorbeeld de André van Duin Boulevard of de Joop van de Endelaan, de Willem Ruisweg, Bart de Graafweg, daar zit deze studio aan, en de Frits Spitsstrook. Straat. Ach, dat was nog een leuk geintje geweest, als het de Spitsstrook was geweest. Het is bevrijdingsdag. Ik zeg het, want misschien denk je er helemaal niet aan, omdat je gewoon moet werken of omdat je gewoon naar school gaat vandaag, zoals mijn kinderen. Toch wel een belangrijke dag om stil te staan bij de vrijheid. Dus bij deze, laten we het toch een klein beetje vieren. The Cure hoor je nu op 2. In Between Days.

in de originele bezetting na heel veel wisselingen. De Sugar Babes, je hoorde Push the Button. Dat is een ander liedje eigenlijk weer. 5 mei vandaag, vierde vrijheid. Ook al ben je misschien niet vrij. Probeer het gewoon vooral in je hart te doen, zou ik zeggen. Sylvia heeft even zitten rekenen. Die zegt in 2045, dan zijn we weer vrij op 5 mei met z'n allen. En toen dacht ik, maar het is toch veel eerder? Want in 2030, dan hebben we hem ook officieel vrij. Maar 2030, dan valt Bevrijdingsdag op een zondag. 2035 op een zaterdag. 2040 op een zaterdag. 2045, ja hoor, dan zijn we met z'n allen vrij. Idioot eigenlijk, hè? Het is Bevrijdingsdag en je moet misschien gewoon werken. Aan de andere kant, in heel veel landen in Europa heb je de dag van de arbeid, waarop veel mensen vrij zijn. Dus het is allemaal niet zo heel logisch. Straks de beste plaat voor In de Auto. Ooit door Top Gear, het televisieprogramma uitgeroepen van een Nederlandse band. Maar eerst de plaat over auto's. Of het zal wel weer een synoniem zijn voor iets of zo. Uiteindelijk gaat alles over liefde, toch? American Cars is de nieuwe plaat van Noah Kahan.

0: Het was Top Gear die ooit zei, dit is de plaat voor onderweg in de auto. Radar Love, Golden Earring. Josanne zegt, ja, Radar Love, afgelopen zaterdag bij Cesar Zuiderwijk geweest. Ik zag hem live dit nummer doen samen met Excelsior Slagwerkgroep uit Zeilberg in Turnen. Fantastisch, bijna 80 en nog zo spelen. En je hoorde ook Noah Kahan, American Cars. Wat een fijne nieuwe track van hem. Het is tijd voor de Nederlandse auto's, want waar staan die stil, Rijn?
1: Nou, ze staan onder andere stil op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Kwartiervertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En dan nog de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Want daar is een ongeluk gebeurd en tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de weg gesloten. Wil je omrijden, dan kan dat via Enschede over de A35... en vervolgens over de Duitse A54 en A31.
0: Rijn, dankjewel. Hier is Suzanne, zij heeft het nieuws voor je.
2: Goedemiddag, Paul. Het nieuwe vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in Heel in Limburg is toch in brand gestoken. Het vakantiegebouw was pas 5 dagen in gebruik. Er is nog geen verdachte in beeld. Sha Special treedt toch niet op tijdens het bevrijdingsfestival in Assen. Vanochtend is de festivaldirecteur gebeld dat het optreden niet door kan gaan door ziekte. Er is inmiddels vervanging geregeld. Onder andere Xander de Buissonnier komt vanavond optreden.
0: Nee.
2: En alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond alweer vrijgelaten. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. En Nederland telt veel vogelaars, maar er zijn er maar weinig met echt een grote fascinatie voor meeuwen. Mardik heeft dat wel, hij is bioloog en elke dag reist hij vanaf Texel met de boot naar zijn werk in Den Helder. En dan fotografeert hij meeuwen. Doet hij zo vaak en zo goed dat hij precies weet welke meeuw wie is.
3: Er is één kleine mantelmeeuw, zoals deze. Die is op de boot geringd, 9 jaar geleden. En die vliegt al 9 jaar lang elke zomer, de hele zomer met die boot mee heen en weer.
4: En dat weet u omdat u zoveel foto's van het beest heeft?
3: Die heb ik meer dan 140 keer op de foto gezet. Die meeuwen hebben, net als mensen, die hebben allemaal persoonlijkheden. Dus die meeuwen hier achter de boot, dat zijn bootspecialisten.
2: En die bootspecialisten die weten dan precies hoe ze voedsel moeten vangen achter de achterkant van zo'n veerboot. En hij ziet dat dus allemaal, zet dat op de foto. Hij gaf ook nog een goede tip in dit filmpje. Dat is, als je het irritant vindt dat ze je pikken als ze eten van je afpakken, gooi het eten gewoon naar ze. Dat verdienen ze.
0: Oh, zo doet hij het. Je moet gewoon, als je je visje gehaald hebt, je haringje, weet je wel, lekker aan het water, dat je gewoon denkt, ik ga een hap nemen. Nee, ik gooi het weg.
2: Of koop er ook één voor de meeuw gewoon.
0: Ja.
2: Het is goed met je, denk je.
0: Ik vind het wel leuk als het Guusmeeuw is, maar anders... nee, dank je.
2: Het weer. De verschillen in het land zijn vanmiddag behoorlijk groot. Want in het oosten en zuidoosten is het bewolkt en valt soms lichte regen. Terwijl het in het westen en noordwesten droog en vrij zonnig is. Het is 11 tot 16 graden.
0: Dank je wel, Suzanne. Straks de jeugd van misschien wel jou. Als je mee wilt doen top 14, stuur een keer je geboortedatum door via de NPO Luister-app. En we gaan straks hey hoen!

0: Hey ho, Coolio, dat was ook zo'n hit. Blijft populair. Zij waren wel de grondleggers, de Lumineers, van het hey ho gevoel, zeg. Met singer-songwriter nummers.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ach, je was 14 en je ontdekte de wereld. Misschien nog wel drugs, drunk en al dat soort dingen. Of vooral gewoon de muziek. Richard Boddeus, goedemiddag.
2: Boddeus, ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent wanneer geboren?
2: 14 juli 1973.
0: 14 juli 1987. Waar zat jij met je neus allemaal in die tijd?
2: Nou, ik zat wel vooral boven op mijn zolderkamer heel veel muziek te luisteren. Dus dat vond ik heel erg leuk.
0: Wat had je daar staan voor stereo?
2: Nou, een oude platenspeler van mijn vader. Maar die deed het nog prima. Dus ik kocht toch wel wekelijks mijn singeltjes.
0: Dan ging je naar de platenzaak en dan kocht je van die ouderwetse 7-inch singles?
2: 7-inch, ja. Ja. Dus ja. Heel erg leuk.
0: Wat kocht je in die tijd? Weet je dat nog?
2: Ja, ik kocht eigenlijk alles wat ik leuk vond. En dat was heel erg breed. Dus van deze top 40 heb ik er 35 singeltjes.
0: Nee, doe eens normaal.
2: Van de 40.
0: Joh.
2: Dus ik mis er nog 5, zeg maar.
0: Je mist er 5. Laat dat toevallig.

0: Ja, de hele top 20 heb ik dan op single. Dus,
1: zo heb je gezegd.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is nummer 4. Diamonds, Janet Jackson.
0: Ja, ook heel leuk.
1: La Bichifre stond op

0: Ja, Richard Bordeus, je hebt ze allemaal op single, maar wat is dan je lievelings?
1: Ja, het is toch wel heel erg lastig, want George Michael was natuurlijk wel het geluid van de afgelopen 50 jaar, hè, de beste zanger. Maar Whitney Houston vond ik ook heel erg goed. Maar omdat het vandaag bevrijdingsdag is, kies ik dan toch naar La Bicifre.
0: Something Inside So Strong.
1: Ja, dat is zo'n mooi nummer.
0: Ah, oh, prachtige plaat.
1: Ja, het is toch wel heel erg lastig, want George Michael was natuurlijk wel het geluid van de afgelopen 50 jaar, hè, de beste zanger. Maar Whitney Houston vond ik ook heel erg goed. Maar omdat het vandaag bevrijdingsdag is, kies ik dan toch naar La Bicifre.
0: Something Inside So Strong.
1: Ja, dat is zo'n mooi nummer.
0: Ah, oh, prachtige plaat. Daar zit hij hoor, op zijn zolderkamer.

Progressive en Danny Vera. Dat machtige, prachtige Make It a Memory. Bevrijdingsdag vandaag in Nederland. Heb je de vrijheid al een beetje gevierd? Op wat voor manier dan ook? Vrijheid in het aanvragen van je favoriete liedje. Dat bied ik je aan. Dat kan natuurlijk een liedje over vrijheid zijn. Maar goed, dat zijn ook maar beperkte aantal platen. Maar je kan ook gewoon denken, ik heb de vrijheid om een plaat aan te vragen. Wat het ook is, wat het ook is. Vraag die plaat aan via de NPO Luisterapp. En het is een beetje een gekke dag. Ik zeg dit er een beetje bij op een Cold TV manier. Ik denk dat heel veel mensen vandaag niet naar de radio luisteren. Dus de kans is heel groot dat je er doorheen komt vandaag. Vraag er maar aan, NPO Luisterapp. Welke plaat wil je horen? Dit is Muse.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
3: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Hoi van Ethos!
2: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
5: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
6: Ik ben verscholen getrapt.
7: Hoe ga je ouders dit vertellen?
6: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
8: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
9: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
10: Ik doe toch mijn fucking best!
5: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2 op bevrijdingsdag 5 mei. Ofwel de verjaardag van Suzanne de Vries.
16: Klopt. Goedemiddag.
15: Nogmaals gefeliciteerd, fijn dat je er bent.
16: Dankjewel, goedemiddag. Bevrijdingsdag als officiële vrije dag is een goed idee. Dat zei premier Jette na het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Utrecht.
17: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
16: Sinds 1990 is Bevrijdingsdag een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden. Dat zeggen onderzoekers van een milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. De vissen krijgen speciaal voer, maar dat blijft voor een groot deel achter in het zeewater. En planten op de zeebodem daaronder die krijgen daardoor te weinig licht en sterven af, wat weer slecht is voor het leven in het water van de fjorden. Nou, de Noorse visindustrie wil zijn werkwijze niet veranderen. Ze vinden dat ze al milieuvriendelijk genoeg zijn. In WhatsApp-groepen gaat een video rond van de vernielingen van afgelopen weekend in IJsselstein. Mensen bekogelden toen de politie met zwaar vuurwerk en beschadigden het stadhuis. Waarschijnlijk uit onvrede over de aangekondigde opvang van asielzoekers. In de video zijn in elk geval 8 mensen te zien die het stadhuis bekogelen. En artiesten die vliegen de hele dag in een militaire helikopter langs de 14 bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Een van hen is zanger Rolf Sanchez, die dat vliegen van tevoren best spannend vond.
18: Het komt goed, en anders is het een leuk laatste interview. Hè? Nee. Het was spannender in mijn hoofd. Ik vind het alleen maar leuk. Dus dat stop.
19: En nu?
18: Even inzingen zo. En dan hopelijk, want net was het nog leeg, maar misschien zometeen wel wat mensen.
19: Feestje bouwen.
18: Dankjewel.
16: Ja, de ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar Rolf Sanchez dus, maar ook zangeres Karsu, de Josti Band en DJ La Fuente. Het weer, ja, best grote verschillen in het land vanmiddag. In het oosten en zuidoosten is het bewolkt en valt soms lichte regen. Terwijl het in het westen en noordwesten droog en vrij zonnig is. Het is 11 tot 16 graden.
15: Dankjewel, en op de weg. Waar kun je stilstaan? Hey Rijn, waar staan ze?
20: Nou, onder andere op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En dan nog de A1, Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de weg dicht en dat komt door een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Enschede over de A35 en vervolgens de Duitse A54 en A31.
15: Je kan een plaat aanvragen als je je vrijheid voor muziek mening wil geven. Wat wil je horen? Stuur je nummer door via de NPO Luisterapp.
0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
7: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
23: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
24: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
23: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.

0: bij de verfzaak.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: gaf een concert voor 2 miljoen bezoekers gratis nog wel afgelopen weekend. Dus niet de eerste zangeres die het deed. Dat ging ooit voor door Madonna, Lady Gaga, de Copacabana, het strand bij Rio de Janeiro. Het is echt niet te geloven hoeveel mensen dat zijn. 2 miljoen! Je zal maar alleen zijn, dan kun je er niks bij voorstellen, denk ik, Willem.
1: Nee, ik wou dat van iedereen een gulden zou krijgen, een euro zou krijgen.
0: Oude stempel hoor ik al, een gulden, ja hoor. En je bent alleen, Willem, waar?
1: Ik sta in de wijngaard Zuid-Veluwe in Ede, helemaal onderaan tegen de A12 dan.
0: Oké.
1: Ja, in mijn huppie.
0: En wat ben je er aan het doen in de wijngaard?
1: Nou, ik ben nu even aan het, dat een beetje technisch verhaal. Ik ben nu de stammen van de wijngaard aan het schoonmaken, aan het vrijmaken. Want hoe meer, hoe minder stengel eraan zitten, hoe beter dat is voor de groei. Zodoende.
0: Is het je eigen wijngaard?
1: Nee, helaas. Zo rijk ben ik niet.
0: Oh, het is echt een serieus grote...
1: Nou, het is een kleintje. Het is 1 hectare. Hij staat vlakbij de Pathé bioscoop. Kijk, als je richting...
0: Oh, die rode blokkendoos daar.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja. Ik ga een plaat voor je draaien. Willem, het wordt niet de nummer over wijn.
1: Sorry, dat kon ik niet verstaan.
0: Het wordt geen nummer over wijn.
1: Nee, Lonely Boy, wereldnummer van... ik vind het ondergewaardeerde artiest Andrew Gold. Echt, in de jaren 70.

0: Berichtje van Siebe. Die wil voor de Temmere Takeover graag Army of Lovers, Crucified. Groetjes vanaf de Gay Pride hier op Gran Canaria. Oh zeg, daar moet het ook lekker weer zijn natuurlijk op dit moment. En Willem wilde heel graag Lonely Boy, Andrew Gold. Het is de dag van de bevrijding, bevrijdingsfestivals in Nederland. En Mariska, jij bent daar naartoe onderweg.
1: Ja, dat klopt. Ja, in Zwolle.
0: Hoe is het daar, ben je er al?
1: We zijn er bijna, ja.
0: Voor wie ga je?
1: Nou, voornamelijk voor Direct. Dus we moeten een beetje opschieten, want die is om 4 uur.
0: Oh, je moet nog een parkeerplekje vinden?
1: Dat ook nog, ja. Wat een uitdaging.
0: Stress?
1: Een beetje.
0: Oké. En hoe is het weer?
1: Nou, het valt hier heel erg mee. We staan op de camping vlakbij Nijmegen. En vanmorgen dachten we nog, nou, ik weet niet wat het moet worden. Maar het ziet er nu eigenlijk wel hier in Zwolle heel goed uit.
0: Nou, dat is toch positief. Dus wie weet kun je de rest van de avond daar nog wel blijven om Kensington te zien? Of,
1: Dat was wel een beetje de bedoeling, ja.
0: Ah ja, lekker zeg. Toch is dat alles niet wat ik ga draaien.
1: Dat klopt. Nee, we hadden een aangevraagd de Black Pumas inderdaad. Die staat op ons vakantiebandje. Omdat we nog vakantie hebben, was dat wel toepasselijk.
0: Ah, lekker. Het vakantiebandje, wauw, dat is een mooie oude term.
1: Ja, gewoon een Spotify, hoor.
0: Ik snap het. Hij draait voor jullie. Geniet zo meteen van Direct.
1: Ja, super. Dankjewel.

0: Accidentally in Love. Je hoorde The Counting Crows op NPO Radio 2. Exact. 3:30. Hoe is het met de accidents op de weg? Of zijn die er niet, Rijn?
1: Nou, er zijn er wel een paar gebeurd. Zo ook op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Die is dicht tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Een ernstig ongeluk en omrijden kan eventueel via Enschede over de A35... en vervolgens de Duitse A54 en A31. Dan nog de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar is het raak tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Een 30 minuten vertraging komt door een gat in de weg... en de rechterrijstrook is er dicht... Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort vielen 10 minuten vertraging. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
0: Dankjewel, Rijn. En op haar verjaardag is hier Suzanne de Vries met het laatste nieuws.
2: Goedemiddag, Paul. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden... nadat de politie 208 kilo cocaïne vond in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie kwam ze op het spoor na een tip over veel auto's bij een bedrijventerrein nadat er een container was gebracht. Voor de marathon van Londen van volgend jaar heeft een record aantal mensen zich ingeschreven. Het gaat om 1,33 miljoen mensen. Dat is een stijging van 18%. Met de editie van dit jaar wordt heel druk, maar er komt wel een loting. Niet al die miljoen mensen doen mee.
0: Okay.
2: De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek. Daarbij vielen zeker 26 doden. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. En in dierenpark Amersfoort zijn tientallen zwartstaartpreriehondjes geboren. De eerste weken na de geboorte leven de jongen nog onder de grond... in de gangenstelsels die de dieren maken. Ze zijn dan doof, blind en kaal. En pas als ze wel wat kunnen zien en horen... komen ze voor het eerst boven de grond.
0: Ach, wat schattig. Ik was daar 2 weken geleden nog.
2: Al eentje gezien?
0: Nee.
2: Die voorzichtig even boven kon kijken?
0: Ik vond ze wat dik, maar... dat mag je niet zeggen, denk ik. Maar dat zijn hele lieve, leuke, schattige beestjes.
2: Weet je waarom ze zo heten? Zwartstaart prairiehondjes?
0: Ik denk... Maar ik denk omdat ze een zwarte staart hebben en op de prairie leven.
2: Nou, omdat ze ook een beetje hondengeluidjes maken. Puppygeluidjes.
0: Oh, want het lijken eerder op...
2: hamsters.
0: Hamsters,
2: ze komen
0: inderdaad.
2: Uit de familie van eekhoorns. Dus vandaar.
0: Je kan daar echt als bezoeker tussendoor lopen. Dus je zou ze kunnen aanraken. Dat raad ik mijn kinderen vooral af om te doen. Beter van niet. Maar het is niet echt achter glas. Het is gewoon, je kunt ertussen...
2: Oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet. Wat leuk. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden.
0: Er was ook al laatst een olifant geboren, volgens mij, in Amersfoort.
2: Oh, wat mooi.
0: Ja, het is...
2: De ooievaars daar dus.
0: Mooi.

0: Noodgeval van Goldband. Die Boas uit Goldband. Die had een mooie rol in The Passion. Hij deed dat goed. Ik vond hem echt zo goed bij stem. Hij heeft ook gewoon een goed voorkomen. En ik moet zeggen, ik heb altijd een beetje haat-liefde gevoel bij The Passion. Dat mensen in één keer zomaar beginnen te zingen. Daar krijg ik altijd een hele beetje kriebels van. Maar in zijn geval, hij maakte het cool.
1: De moeilijkste vraag.
0: Weet je nog, Madonna pikte ooit iets van ABBA. En ze maakte er wel een hele gave nieuwe plaat van, die Hang Up. Maar wat jatte zij van ABBA eigenlijk? Wat zit er in Hang Up verwerkt? Als je de titel weet, stuur hem door via de app van Radio 2. NPO Luister-app is dat. En je verdient misschien wel mijn memory spel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: Klein, een naam die al lang meedraait in de Nederlandse popmuziek. En zijn nieuwe plaat heeft zoveel sound, het klinkt heerlijk. Wat een goede plaat. It Feels Right, de nieuwe single van Ruben Heijn.
1: De moeilijkste vraag.
0: En daarvoor ook nog Paul Simon Graceland, was ook nog in Nederland recent. Ingrid.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Gaat hartstikke goed.
0: Wat doe jij op bevrijdingsdag?
2: We hebben verf bij onze dochter in Eindhoven.
0: Oh, wat goed. Verfdag vandaag.
2: Ja, ja.
0: Ik heb nog een vraag voor je. Een moeilijke vraag. Die gaat over dit nummer van Madonna. Het nummer heet Hang Up en er zit iets in van ABBA. Wat?
2: De intro van Gimme van ABBA.
0: Ja, oh, ik dacht, waar moet je er lang over nadenken? Je had het antwoord al gegeven in de app.
2: Ja.
0: Maar die verflucht, hè, die stijgt naar je hoofd natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ook nog een makkelijk vraagje. En ik hoop dat je daar ook niet je waterloo in gaat vinden. De vraag is, met welk nummer won ABBA het Eurovisie Songfestival ooit?
2: Waterloo.
0: Hey. Heel goed. Gefeliciteerd, Ingrid. Je krijgt mijn memory-spel.
2: Leuk.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: Ben je zelf ook blij? Je dochter blij omdat je de huis geverfd hebt, denk ik?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, nee, ze is erg dankbaar. Dus,
0: ja, wat fijn. En ABBA, maakt het je dag goed?
2: Ja, zeker.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch?
6: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: €29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En zet het exact 4 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van 2 ernstig zieke mensen van het cruiseschip Hondius. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De zieke mensen moeten naar Nederland worden gebracht om hier behandeld te worden. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat dat iemand het virus buiten het schip heeft opgelopen en dat het daarna verspreid is over mensen op het schip.
3: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. So again, our assumption is that has happened.
2: Waarschijnlijk zijn 7 mensen besmet geraakt. 3 zijn er overleden. Onder de doden is ook een Fries echtpaar. De Britse premier Starmer zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als blijkt dat Iran inderdaad achter de recente aanvallen zit op de Joodse gemeenschap in Londen. Vorige week werden 2 Joodse mannen neergestoken. Een maand eerder werden ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gezet. Beide incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Op de A1 ter hoogte van de Lutte is een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. Die stond in de file richting de Duitse grens. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. Het is het 3e dodelijke slachtoffer op de A1 sinds de start van de grenscontroles door Duitsland. En door het hele land wordt al een paar uur volop gefeest op de 14 verschillende bevrijdingsfestivals. In Utrecht was het voor deze bezoekers niet alleen feesten, maar ook natuurlijk stilstaan bij de vrijheid.
4: Als je hier gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn, ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten, dat er aan de andere kant van de wereld het bijvoorbeeld nu heel anders is. Dus we moeten gewoon blij zijn dat we hier wel vandaag kunnen feestvieren.
5: Het is gewoon heel fijn dat we uiteindelijk toch wel bevrijd zijn. Want de Tweede Wereldoorlog was toch best wel een heftig ding met zoveel doden. En dat we dan eindelijk bevrijd zijn, dat is goed om te vieren.
2: Ja, de band Chef Special die treedt vanavond niet meer op tijdens de bevrijdingsfestivals in Assen en Utrecht. Want 1 of meerdere leden zijn geveld door de griep, schrijft de band op social media. Onder meer Alexander de Buissonnier is nu geregeld als vervanging. Het weer, ja, best grote verschillen in het land vanmiddag. Want in het oosten en zuidoosten is het bewolkt en valt soms lichte regen. Terwijl het in het westen en noordwesten droog en vrij zonnig is. Het is 11 tot 16 graden.
1: Suzanne, gefeliciteerd. Het moet even langzaam.

0: jou.
1: Hoera!
2: We hebben ook een cadeautje. We hadden alleen geen inpak in pak papier. Dus we hebben bij de postkamer hebben wij een stukje karton ingepakt.
3: Eigenlijk een oude envelop. Iets dat wij al
2: eigenlijk is het een, was het een envelop.
0: Wat ontzettend lief.
4: Ik zei de wild in de middag slippers.
0: Jullie hebben zelfs ook mijn stoel versierd, zag
3: ja, ik? Ja, dan moet je er nog even op gaan staan. Want dat hoort
2: we kennen je al 24 uur, dus we dachten dat het hoogste tijd voor
0: daarom had ik het niet verwacht, maar echt ontzettend aardig. En er is ook echt nog nooit zo mooi voor mij gezongen.
2: Nou, dan heb je ons toch niet ons best te horen.
0: Prachtig. Oké.
2: Okay. Kijk, Bettina aan.
4: Ja, ze zei mijn stem.
0: Ik keek wel naar Bettina.
2: Ja. Ja, nee, maar ze heeft de enige frons die ook kan zingen.
4: Nee.
0: De wild in de middag sokken.
2: Ja, dat is altijd handig.
0: Een sleutel hangen. Ah, het puzzelboek van de top 2000. Hier ben ik heel blij mee. Dit vind ik superleuk.
2: Allemaal dingen uit de postkamer, eigenlijk uit de kast van Gijs Staafman, die werkt hier niet meer.
0: En maar, nog een kaart.
2: Nog een kaart, ja.
0: Wat staat erop? Ah, jullie hebben allemaal wat opgeschreven.
2: Leuk, hè? Dus die sokken kun je vergeten en zo, al die troep. Maar die kaart is wel uit ons hart. Dus die andere is uit de kast van Gijs Staafman, dit is uit ons hart.
0: Nou, ik had het echt niet verwacht. Heel erg bedankt, jongens.
2: Gefeliciteerd en geniet ervan.
0: Ga ik doen.
2: Dames en heren, wij gaan door met dit raam. Nou, we gaan door.
3: Dan moeten we nog beginnen, hopelijk.
2: Nou, daar hebben we niet zo zin meer. Op de met AMB zit Rijn Baartmans. Goedemiddag. Heb je druk?
5: Goedemiddag, Ruud. Nou, het is rustiger dan normaal op dit tijdstip op dinsdag. Wel staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 20 minuten. En dat komt door een gat in de weg. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. In beide richtingen een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De A15, Europoort richting Gorkum. Daar is de Noordtunnel gesloten. Staat een te hoog voertuig, een half uur vertraging. En dan nog de A1, Hengelo richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Enschede over de A35... en vervolgens de Duitse A54.
2: Oh, dat was hem?
5: Dat was hem.
2: Dank je, tot zo weer.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is er toch een... Ah, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk?
1: Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AFAS.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: drama, dat begon met een ruzie. En bestand Rusland-Oekraïne, ik vrees een illusie.
1: Vond ik mooi vandaag op 5 mei.

0: Men at Work en Down Under Dams hier uit 1982. Wel hartelijk welkom. Het is dinsdag 5 mei. Normaal zijn mensen vrij. Nou, het is eigenlijk een beetje onduidelijk. Dat is ook tevens mijn nieuws van vandaag. Dat het zo ontzettend onduidelijk was, is, wordt.
1: Of je nou vrij hebt of niet?
0: Ja, want vanochtend was ik bij de fysio. En toen zei ik tegen de fysiotherapeut van... Hey, ik had eigenlijk gedacht dat ik hier niet zou zijn vandaag. Want je zou al dicht zijn. Toen zei hij, nee, wij werken gewoon. Maar heel veel mensen die...
2: Ja, kinderen zijn vrij van school.
0: Ja, mijn kinderen ook.
2: Ja.
0: Nou, ze zeggen het.
2: Het gaat gewoon niet.
0: Precies. Oh, ja.
1: Ik heb in de CAO gekeken. Maar zelfs dan snap ik het niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Er staat, de werknemer heeft, tenzij noodzakelijke voortgang dit verhindert, vrij af. Maar ja, wanneer is het dan, zeg maar, noodzakelijk dat je er bent, of niet?
2: Maar winkels zijn ook gewoon open, toch?
0: Ja. Die zijn ook open op 1 januari, daar werk ik ook niet.
2: Ja, maar niet eerste kerstdag of zo.
0: Dan werk ik ook niet. Ooit werk ik wel trouwens.
1: Ja, er zijn ook wel winkels die het hele jaar open zijn.
0: Ik doe er heel stoer over. Ik werk nooit met feestdagen, maar ik werk elk jaar eigenlijk met feestdagen. Tenminste, niet met kerst dan.
2: Nee, kijk, je staat er nu weer, hè?
0: Ik sta er nu ook weer gewoon.
1: Ja, en als het zo uitkomt,
0: gewoon op karakter.
2: Op karakter, ja.
1: Kerstavond ben je er vaak ook gewoon.
0: Kerstavond ben ik er ook, ja. Maar dat is die top 2000. Dat gaat over kerst heen.
1: Ja, dat is overstijgt eigenlijk het CAO. Ja.
0: Ik weet het, zeker als we de wederkomst meemaken... dan als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij bij de top 2000 eerst.
2: Ja, dat weet ik zeker.
1: Dat is logisch,
0: tijdens
2: de nummer 1. Tussen 4 en 6.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Dat sowieso.
0: Nou, dat weet ik niet, want ik wil het zelf presenteren. Dus,
1: maar misschien kan hij dan bier uitdelen en dat het nooit opgaat.
0: Oh ja, dat is goed.
1: Dat is toch een beetje het concept dan, of niet?
0: Wauw, geef dat weer toch op de hoogte.
2: Jouw krenten weg in stukjes.
1: Ja. Oh, bijvoorbeeld. Ja. En blijven breken.
0: Wat weet je toch veel als heiden?
1: Als heiden?
0: Ja, weet je veel van de Bijbel. Bettina.
2: Ik reed net op de fiets langs...
0: Wat is jouw nieuws?
2: Ja, nou ja, ik wist al wat je wilde zeggen. Ik reed net op de fiets langs een beeldentuin, blijkbaar. Hier in de buurt was dat. En die heette Kei Gaaf. Ja, dat soort dingen,
0: ja.
2: Dat soort dingen vind ik zo fantastisch. Net als dat ik ooit een keer bij Gijs zijn dorp binnenkwam rijden... omdat ik even bij Gijs langs ging. En er was ook een restaurant, dat heet Let's Meet. En dan niet met vlees, weet je wel. Maar daarvan weet je dat er mensen thuis hebben gezeten... die zeiden, nou, ik heb hem gevonden.
0: In Amsterdam heb je een bakker, die heet Brad Pitt.
2: Maar die vind ik echt geniaal. Die vind ik geniaal. Maar dat soort namen, die zijn toch fantastisch? Toch?
0: Ja. Gij zit zijn hoofd te breken op die ook iets kijkt.
1: Ik zit toch te denken. Ja, ik dacht dat jij de anekdote ging vertellen over Fried from...
0: Desire.
1: Ja.
0: Die heb je in Amsterdam.
2: Oh ja, ik heb ook wel eens iemand gehoord. Die had, nou, dit vind ik, dit is heel erg. Die had zijn boot Vagina genoemd.
0: Oh ja. Ja, of nat van onder.
2: Dat soort dingen. Oh, dus ik vond het leuk. Ja, nou ja, dat wilde ik even zeggen. Gewoon even wat lucht.
0: Maar je moet een vrouw altijd, een boot altijd een vrouw van een naam geven. Is dat?
2: Een naam van de vrouw bedoel je?
1: Vrouwnaam.
0: Een vrouwnaam, ja.
2: Ja.
1: Is dat zo? Waarom?
0: Ja, dat is gewoon oude, dat hoort zo. Mijn
2: dus
0: boot,
2: je mag niet
0: ik had zo'n, zo'n lullig bootje in Amsterdam. Zo'n, hoe heet zo'n ding? Sloepje.
2: Ja.
0: En die had ik Gina Tonica genoemd.
1: Gina Tonica?
0: En toen viel het me op dat ik heel vaak aangehouden werd door de politie. Omdat je las toch nog steeds hoe het bedoeld was, gin tonic. Maar ik dacht, dat maak een hele mooie
2: vrouw. Gina Tonica.
0: Gina Tonica.
2: Jeetje.
0: Goed, ja. Had je erbij moeten zijn.
2: Gijs, wat is jouw nieuws? Vagina.
0: Vagina.
1: Ik denk toch nog heel snel even terugkomen op die ademsessie die ik gisteren onderging.
0: Ja.
1: Want ik heb daar echt veel vragen over gekregen de afgelopen 22 uur. En ook van de effecten daarna. Ik heb dus het idee dat ik iets meer rust heb in mijn lichaam. En toen ik buiten kwam, rook ik dingen.
2: Ja, jij stond helemaal te genieten van de geur van bomen.
0: Ja, en je, volgens mij als je heel veel adem hebt gehaald... hoor je ook galm, die er helemaal niet is.
2: Nee.
1: Omdat ik helemaal leeg ben van binnen.
0: Dat denk ik, ja.
1: Dus, ik wil graag een volledige sessie.
0: Ja, dat zou ik echt doen. Ik zou het echt een keer doen. Met jouw verleden.

0: tal. En ze hadden Turn Off The Light als hit. Sorry, Turn The Lights Off. Voor mensen die het willen opzoeken voor je eigen playlist, dan weet je hoe je goed moet zoeken. Dames en heren, dit is de middagshow van 5 mei 2026 via de zender NPO Radio 2. Wordt gereageerd op 5 mei, want wij snappen er helemaal niks meer van.
1: Nee, de luistervrienden eigenlijk ook niet. Want jij vroeg je af, wanneer ben je nou vrij of wanneer ben je nou niet vrij?
0: Op is het nou een vrije dag, officiële vrije dag of niet? Net als Ramadan.
1: Het zou aan de CAO liggen. Er is iemand onder de naam Ikke Dono. Die zegt, of je vrij bent hangt af van de CAO. In de meeste CAO's is het zo geregeld dat je 1 keer per 5 jaar vrij bent. Dat noemen ze het lustrumjaar.
0: Oh.
2: Er zit toch ook geen logica in dan? Dan weet je nog steeds niks. Nee. Moet je tellen, ja, welk jaar dan?
1: Was het dan vorig jaar? Was vorig jaar een lustrumjaar?
2: Oké.
0: Ik kan wel vastlopen. Bij de sale, Amsterdam sale, weet je wel?
2: Ja, dat is om de 4 jaar.
0: Nee, 5 jaar. En dat zijn de even jaren. 5 jaar!
2: Ja, nee, joh, jeetje.
0: Ik ga het even vragen aan...
1: Wij hebben een Entegro, elk jaar sale, hoor.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nee, niet sale uitverkoop, maar sale... S-A-I-L.
2: Boten en zo, met vagina's.
0: Wanneer is het sale? Om de hoeveel jaar? Ik vraag het even aan...
2: Ja, jij zal het wel weten.
0: Sale. Even kijken hoor. Sale. Dat is wel goed hoor. Spannend radio dit.
2: Ja.
1: Ik heb het antwoord gevonden. Wil je dat al weten?
0: Om de 5 jaar.
1: Ja, precies. Ja.
2: Oh, oké. Okay, 1 keer in de 5 jaar. Oké. Okay. Ja.
0: Maar betekent als jij om de 4 jaar wil, ook goed.
2: Dan ga
0: je
2: vind ik wel leuk.
0: Goed.
1: Ik weet niet welk werk René Badstra doet, maar hij zegt we hebben een nieuwe CAO. Wij hebben vrije dag 5 mei ieder jaar.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat heeft hij daar in zijn CAO op staan.
2: Oh, dat is heel goed.
0: Ik weet niet waarom maken we die keuze niet? Gewoon voor iedereen vrij.
1: Ik las vandaag in het AD dat het voor heel veel bedrijven gewoon te duur is. Want het kost €400 per persoon als je die vrij wil geven.
2: Oh, dat is nog best duur. Ja.
1: Stond
2: duur.
1: In het AD.
2: Oh, dan snap ik het wel.
0: En ja, het is een dure tijd ook.
2: Ja, dus het moet ook bezuinigen.
0: Ja. Nou, dat was hem.
1: Ja, ik weet niet of je nog wilt lachen om gekke bedrijfsnamen. En dat
0: natuurlijk, ja.
1: Want Kees, die stuurt mijn vriendin, heeft een winkel genaamd Knotsgek, maar dol op wol en draad. In Zwolle.
0: Leuk. Ja, Knotsgek. Ja.
1: Ime wordt altijd blij van de snackbar Hans en Frietje.
0: Hans en Frietje.
1: Hans en Frietje. Helene die zag vanochtend nog een filmpje voorbij komen over een verloskundige die heet Petra Doornspleet. En ze was er zichzelf niet bewust van totdat iemand het benoemde Doornspleet.
0: Oh, Doornspleet.
1: Petra Doornspleet.
0: Ja.
1: En we hadden het net over een boot met...
0: En elke dag probeerde het weer, 3:15. Niet plat vandaag, jongens. Niet plat.
2: Nee, maar dit zijn gewoon feiten. Die vrouw heet Doornspleet.
0: Ja, precies. Ja.
1: En want, hoe heette die boot ook alweer waar jij het over had?
0: Dat stond
1: er. Nee,
2: Gina
0: Tonica.
1: Ja, en de Vagina.
2: Daar kwam ik mee.
1: Oh ja. Nou ja, Stan die zegt... Mijn vader vaarde vroeger een modelzeilboot... met een Nederlandse naam... Raid Liquor. En dat moet je dan op zijn Engels...
0: Raid Liquor.
2: Dat is eigenlijk ratenlikeur, schrijf je het. Maar Raid Liquor.
1: Ja, Raid Liquor.
2: Dat vind ik wel goed eigenlijk.
0: Ja. Leuk dat ik vanavond
2: thuis kom. Zo ga ik mijn auto noemen.
0: Hoe was je dag vandaag? Raid Liquor. Ja, je werkt daar nog in.
3: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Madcon en Ray Dalton en Don't Worry. Overdag Suzanne en Freek. Halverwege, dames en heren, dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. In het zuidoosten is het bewolkt, valt ook wat regen. In het noordwesten is het droog en zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met wat zon. Graad of 13 dan.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Rijn Baardmans, de ANWB. Hoeveel files heb je, Rijn?
2: Nou, er staan een aantal files. Wel is het rustiger dan normaal op dit tijdstip op dinsdag. Wel staat de file op de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 20 minuten vertraging. Dan de A1, Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en omrijden kan via Enschede over de A35. Vervolgens over de Duitse A54 en de A31. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen zit een gat in de weg. Hierdoor een half uur vertraging, de rechterrijstrook is er dicht. En dit zorgt ook voor vertraging op de A27 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug doe je hier 30 minuten langer over.
0: Rijn!
2: Ja?
0: Dankjewel. Tijd voor de NPO Radio 2 en Nationaal van 4:30. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Ruud. Drie opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, onder wie een Nederlander, komen zo snel mogelijk naar Nederland. Dat meldt het ministerie. De zieke mensen moeten hier naartoe worden gebracht, zodat ze hier behandeld kunnen worden. Ze hebben waarschijnlijk het hantavirus. Het schip ligt nu nog stil in de buurt van Kaapverdië. En tientallen mensen aan boord zitten al dagen in quarantaine. De directeur van Milieudefensie heeft een nieuwe baan. Hij gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf. Milieudefensie is niet blij met zijn overstap, want zij vinden Tata Steel een van de grootste vervuilers van Nederland. In Amsterdam is vanmiddag een auto in de Herengracht beland, meldt het Parool. Er zaten twee mensen in. Het lukte ze zelf om uit de auto te klimmen en via een bootje dan weer uit het water te klimmen. Een van de inzittenden is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En de vrijheid wordt door het hele land natuurlijk volop gevierd. Bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem staan mensen voor de ingang blikjes en flesjes te verzamelen voor het statiegeld. Een deel van de bezoekers geven de blikjes aan de verzamelaars, maar anderen gooien het op de grond. En dat verzamelen van blikjes kan best een leuke zakcentje opleveren.
4: Als je een halve dag bezig bent en je doet het alleen, dan heb je tussen de 50 en 100 euro.
5: Ik ben blikjes aan het verzamelen. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel mensen het geven. Anders gaat alles het... Godallemachtig, die zijn als het dronk als een hoerentoeten.
6: Want wat doet u met dat geld?
4: Dat gaat naar de Turkse zwerfhonden.
5: Het is voor mijn kleinzoon, hè.
3: Ja, er liepen even wat mensen langs die dus zo dronken waren als een hoerentoeter, zei die mevrouw.
0: Wat is eigenlijk dronken?
3: Nee. Die hoerentoeter?
0: Ja, nee.
3: Heb ik ook gegoogeld.
0: Ja, wat is dat?
3: Ja, iets met verkeerd gedraaide check.
0: Ja, dat is toch een joint? Een hoerentoeter?
7: Een hoerentoeter heb ik echt nog nooit gehoord.
1: Ik heb er nooit van gehoord, nee. Nog even een vraag, daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
7: Ik denk dat Gijs het beter sneller kan googlen weer.
0: Is een hoerentoeter een joint? Vraagteken. Nou, dat kan Gijs beter googlen, denk ik.
1: Een scheef gedraaid shaggy, ja, smal in de mond, wijd aan de andere uiteinden.
0: Ja, ik heb net gehoord dat Suzanne heeft uitgezocht. Dus Andy is van de NOS, die weet alles.
1: Oh, ja.
0: Ja. Maar nu dan?
3: Nou ja, volgens... ik had het dus... Dit gebeurde allemaal op dat bevrijdingsfestival in Haarlem. Volgens NH Nieuws werd het bij het optreden van de YouTubers... de bankzitters vanmiddag heel druk. En de beveiliging riep bezoekers toen op om meer ruimte te maken... omdat kinderen echt in de verdrukking kwamen.
0: Ja, en er worden ook nog allemaal mensen gestraft. Want eerst zou Chef Special komen. En die komen niet.
3: En ziek.
0: Ziek.
3: Dus en er is dan... een vervanger, Xander de Buissonnier.
0: Ja. Oké, dus nou dat. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
8: Albert Heijn start proef met bodycams vanwege agressie. Dit bizarre bericht las ik vanmorgen in het AD. En dit komt...
0: Ja, nee,
8: wat wil je zeggen?
0: Dit komt
8: door aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het winkelpersoneel. Ja,
0: voor mensen die niet weten wat een bodycam is, Gijs. Jij weet dat jij bent de meest politieman van ons.
1: Het is een camera die ze op hun lijf dragen, op de borst. Is dat
0: zou
1: vaak?
0: Je het ook willen? Als je bent een beetje politieman in wording. Nou, jij zou dat wel willen zijn.
1: Zou dat wel vet vinden. En dan, die filmen dan alle interacties die...
0: Ga jij als je straks je motorrijbewijs hebt, ga je dan altijd zo'n bodycam doen?
8: Of die bril.
1: Ja, of ik doe die bril op.
0: Of zo'n ding op je helm. Hè?
1: Een GoPro.
0: GoPro. Ja,
7: Ja. Maar je ziet die beelden zie je wel vaak in documentaires, toch? In Amerika, dat ze echt filmen bij binnenvallen.
0: Ja,
7: in,
0: dat is heel mooi, ja.
7: Ja, ja, dus dat krijgen we bij de Albert Heijn.
0: Zo'n SWAT team. Ja.
7: Ja, dus als wij nu bij de wc-papier staan te kijken, daar komen ook beelden van, ja, van ons.
1: Het gaat dus om een proef bij 4 supermarkten, maar het is natuurlijk het begin van het einde. Want voordat je het weet, moet je als kassamedewerker of als vakkenvuller ook nog de hele politieschool gaan afleggen.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Als je mee wil, denk heel graag via de gratis app van NPO Luister. Dus hoe weet je dat, de supermarktmedewerker ook een politieagent is?
7: Nou, zijn winkelwagen heeft een blauw zwaailicht.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Hoe weet je dat de supermarktmedewerker een politieagent is? Als die een boef zoekt, dan roept hij heel hard: maak u scanbaar!
0: Oh, dat is leuk, ja.
1: Dat is een leuk grapje.
3: Oh, hij staat niet achter de kassa om je te laten afrekenen, maar om je in te rekenen.
0: Oh, wat goed. Mooi. Of hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Nou, ze schrijven alleen maar bonnetjes uit.
1: Bonnetjes? Mooi, ja.
0: Als je mee wilt denken, heel graag.
9: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: We gaan het hebben over het Hansa-virus met dokter Felicia. Dat

0: is een hele luxe nieuwslezer mevrouw, weet je, die dat dan zegt. Harry Styles, Watermelon Sugar en ook nog Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is.
1: De wild in de mix.
2: Is er een dokter hier?
0: Zit je net lekker op een luxe Nederlandse cruise voor de Kaapverdische kust? Lijkt je, nou ja, lijkt het toch in een enorm, nou ja, bloedbad wil ik zeggen. Nou, dat zal wel meevallen. Het hele schip is in quarantaine vanwege een hantavirus. Dus ik dacht, wel tijd om even contact op te nemen met dokter Felicia. Dokter Felicia, laat ik bij het begin beginnen. Is het hantavirus echt een broertje, het gemene broertje van COVID?
3: Nee, echt niet eigenlijk. Het is een fundamenteel ander virus. Alleen de symptomen die lijken er wel heel erg op. Want kijk, in Nederland hebben we zo'n 3 soorten hantavirus. En ja, die leidt eigenlijk nooit of zeer zelden tot ziek zijn. En als mensen er ziek van worden, dan is het lichte griepverschijnselen. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid. En dat zagen we natuurlijk ook wel bij COVID. Maar fundamenteel zijn dit ander opgebouwde virussen.
0: En gaan mensen hieraan dood?
3: Nou, blijkbaar wel. Dus als ik nee zou zeggen, zou een beetje dom zijn. Maar waar we het nu over hebben is echt iets wat we niet binnen Europa kennen. Het hantavirus wat waarschijnlijk toch aan boord is gekomen via een van de mensen die in Argentinië is opgestapt. Dat is uit Noord- en Zuid-Amerika. Daar is een ernstigere variant. En ja, die heeft dan de bijnaam het Andesvirus. Dus daar wordt nu aan gedacht dat het moet veroorzaken. Maar dat is nog niet allemaal bekend.
0: Is het zorgwekkend? Zou dat weer een hele nieuwe uitbraak kunnen zijn? Of laat ze dat schip een paar weken liggen en dan is het klaar?
3: Nou kijk, aan de ene kant is het natuurlijk prettig dat dit niet zich, en dat die mensen zich geconcentreerd hebben nu op een afgezonderde locatie. Heel onprettig voor die mensen daar, maar het is niet iets wat zich nu overal door de wereld heen aan het verspreiden is. Dus we moeten niet opeens dit soort alarmbellen allemaal weer laten gaan. Alleen wat daar gebeurt is natuurlijk wel zorgwekkend, want het lijkt toch van mens op mens overgedragen. Ja. En dat is zo zelden, daar zijn maar een paar voorbeelden van beschreven, begrepen. Ja.
0: Jij zei, de klachten zijn hetzelfde als COVID. Dus het lijkt erop. Kan het dan niet toch stiekem COVID zijn?
3: Nee, want het is toch wel echt anders getest. Hè? Ze hebben nu echt wel gezien dat het om het hantavirus gaat. De dame en de man die zijn overleden. En ja, die is echt anders opgebouwd. Ja. Alleen, ja, ook dit virus, en dat doen zoveel virussen, die geven uiteindelijk hoge koorts. En ja, meestal slaat dat dan toch ergens op een hart- en een longprobleem. Ja. Dus ademhalingsproblemen. En uiteindelijk gaan we allemaal dood, heel lullig gezegd, aan een hartstilstand of een ademhalingsstop. Hè? Dus dat
0: überhaupt, bedoel je?
3: Ja, kijk, als jij stopt met ademen ga je dood en als je hart stopt ga je ook. He, dus uiteindelijk leiden heel veel virussen wel tot ernstige...
0: Wat een geruststellende gedachte.
3: Nou, ik zeg wel even dat men zich wel gewoon een beetje gerustgesteld voelt.
0: Ja, dat dokter Felicia zei het al, jongens, we gaan uiteindelijk gewoon allemaal dood. Dus maakt niet uit.
3: Maar ja, het lastige blijft, kijk, weet je, die hele incubatietijd, dat kennen we misschien ook nog wel heel goed van COVID. Hè? Want hoe lang moeten we dan wegblijven bij wie, qua familie en jonge kinderen of mensen met een zwakker immuunsysteem? Ja, het ligt ook hierbij weer tussen de 2 en 60 dagen. Dus wie weet heeft die vrouw in Argentinië dit ergens van een knaagdier al een maand geleden opgelopen en is aan boord gestapt. Want dat wordt nu gedacht.
0: Dat is een goede smoes trouwens, als je geen contact met je familie wilt. Toch?
3: Ja. Nee, die trek je altijd nog, die kaart.
0: Ja, precies. Nee, ik zeg altijd COVID-19 nog steeds tegen.
4: Corona, ik heb corona. Maar we hebben hier natuurlijk ook wel last van muizen en zo. En sommige mensen ook wel heel erg in huis. Maar daar hoef je dus niet heel erg bang voor te zijn. Want dit is dus echt in Zuid-Amerika.
3: Ja, nee, kijk, echt dat mensen in Nederland overlijden door het hantavirus. Ja, daar zijn maar enkele gevallen van bekend. En dat wordt dan in de statistieken bij het RIVM als minder dan 1% bekendheid. Dus nee, dat is niet dat wij allemaal, iedereen die muizen heeft, nu opeens in de stress moet schieten.
0: Hoe leef je eigenlijk met deze bacteriën en dit soort virussen als chirurg? Hoe werkt dat bij jou dan?
3: Nou kijk, we hebben echt wel op sommige dingen natuurlijk hele sterke controles. En dat is meer de ziekenhuisbacteriën, MRSA en dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal uitgevraagd. Maar je draagt dit virus. Misschien hebben jullie het ook, heb ik het ook.
0: En Gijs, denk ik.
3: Wij worden daar niet ziek van. Gijs heeft het zeker.
0: Oh zo!
4: Dat hoor je al aan hoe die praat.
3: Nee, maar goed. Kijk, weet je, wij worden daar niet ziek van. Dus wij zijn waarschijnlijk, en heel veel kraagdieren die we lekker lopen te aaien. Allemaal die caviaatjes en kinderen en noem maar op. Ja, dat is natuurlijk een goede spread.

0: Want als die uitwerpselen uitdrogen, er komen luchtdeeltjes, wij ademen het in, dan kan je het zomaar hebben. Maar dan is het nog niet dat wij het op een ander mens overdragen en daar dus ziek van worden.
1: Oké, dus eigenlijk, dus we hoeven nog geen alarm.
0: Van Zuid-Amerika.
1: Nog geen alarm.
0: Okay, laat die nou een keer niet gaan, nee.
1: Heerlijk. Nou, we kunnen toch gerust weer naar
0: avond. Geen vaccin, hè? Er is geen vaccin.
1: Nee, geen vaccin.
2: Oh jeetje, oh jeetje. Oh,
3: kwestie van tijd.
0: Nee, maar een alarmbel dan.
1: Nee, precies. Nee, anders heeft Bill Gates twee manieren om mij te kunnen opsporen. Als
0: dus ik weet wat ik nu ga doen. Ik ga nu het lab in. Ja.
1: Goed. Dokter, dankjewel. Tot snel weer.

0: dingen mooi kunnen samenvallen. We hebben het over COVID, over het Hansa-virus. En dit is Hal, en Hal, H-A-L. Dat is een producer, muziekman. En die werd bezongen door Bono, door U2, want die is overleden tijdens COVID.
1: Vond ik
0: dat
1: mooi. Echt?
0: Hoe dingen dan weer mooi samenkomen. Wel, Song for Hal, de nieuwe zinger van U2.

0: NPO Radio 2 in Summer. En 12 tot 12 zometeen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Een nieuwe top 5 over 5.
1: Albert Heijn start een proef met het dragen van bodycams. Dit doen ze vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het personeel. En die proef is in 4 supermarkten.
2: Sommige mensen vinden dat een schande, want een cashière moet gewoon een cashière blijven. Een vakkenvuller moet gewoon een vakkenvuller blijven. En op deze manier moet je in de toekomst bijna een halve agent zijn als je bij de Albert Heijn wil werken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat een supermarktmedewerker ook een politieagent is? Dus hoe weet je dat een supermarktmedewerker ook een politieagent is? Als je wil meedenken, heel graag alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Babette zegt, in plaats van voetbalplaatjes kun je sparen voor mugshots.
1: Oh,
2: weet je wel? Van die
0: mugshots.
2: Mugshots.
0: Leuk.
2: Ja, lachen. Ja.
0: Kelly, dankjewel voor het meedenken. Zijn zelfscanner heeft ook een taserfunctie.
2: Oh ja.
1: En Melvin stuurt, het is bij hem alleen prijsschieten.
0: Oh, mooi. Ja. Weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Alles welkom via de NPO Luisterapp. Overigens, John in de app. De Song for Hell is gezongen door The Edge. Dus niet door Bono.
2: Oh ja.
1: Ik dacht dat dus. Ik zat het al te googelen.
2: Robert stuurt het ook. Het is toch Edge die zingt op Song for Hell?
0: Ja, het is Edge. Pardon, ik heb me vergist. Spijt me. Ik zou zo'n app een statement geschreven.
1: Ja.
0: Laat ik zo voorlezen.
3: Oh jee. Dit is NPO Radio 2.
0: Want genoeg is genoeg.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness-cadeaukaart, diner-cadeau of een fashion-check met 10% korting. Even naar Primera.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: 1 minuut en 10 seconden na 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Ruud. Milieudefensie neemt per direct afscheid van hun directeur, Donald Pols. Dat besluit volgt na de bekendmaking dat Pols overstapt naar Tata Steel. En dat viel nogal rauw op het dak van Milieudefensie.
18: Nou, we waren verrast en ook zeer teleurgesteld. En hebben ook weinig begrip voor deze keuze. Wij spreken bedrijven direct aan op hun verantwoordelijkheden. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland. We werken allemaal al 10 jaar samen met Donald om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. En is het toch ook een verrassing voor iedereen. Dus we hebben het ze vandaag verteld.
17: Donald Pols zegt juist dat hij nu kan proberen om Tata Steel van binnenuit te verduurzamen. Op het Bevrijdingsfestival in Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te komen omdat het te druk werd bij een optreden van de bankzitters. Beveiligers vroegen mensen om een stapje terug te doen om meer ruimte te maken. De organisatie van Bevrijdingspop zegt dat de ingangen nog open zijn, maar dat mensen druppelsgewijs binnen worden gelaten. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om de veiligheidsregels flink aan te scherpen. Gisteren was er een explosie in het land waarbij zeker 26 doden vielen. Ook zijn er meer dan 60 gewonden. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken, zegt correspondent Gabi Verberg.
19: De vuurwerkhoofdstad van China. Er wordt al bijna 1500 jaar vuurwerk gemaakt daar. Niet alleen voor China, maar voor de hele wereld. Dus vuurwerk is echt de identiteit van de mensen. De economie draait erop. Dus dit komt ontzettend hard aan. En dat zag je ook tijdens de persconferentie, vond ik. Het hoofd van de provincie was echt zichtbaar geëmotioneerd. Ja, de impact is gewoon ontzettend groot.
17: De president wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie. En een opvallend moment tijdens het bezoek van de Franse president Macron aan Armenië. Want na het staatsdiner zong hij La Bohème van Charles Aznavour.
20: La

0: De begeleiding op de piano kwam van de Armeense president. En ook de premier van Armenië deed even later op de drums mee.
1: Waar is een lam of zo? Wat is, wat is het voor jou?
0: Dat volgens mij niet. Het was gewoon het staatsdiner.
1: Oh nee, nee, dan gaan ze even een beetje freestylen.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Dit ontstond ineens. Het weer, ja, grote verschillen in het land. Want in het zuidoosten is het bewolkt en regent het. In het noordwesten is het juist droog en zonnig. Dezelfde tot 16 graden. En vannacht regen in het zuidoosten van het land.
1: Goed, dankjewel Suzanne, tot zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB. Hoeveel heb je, Rijn?
2: Nu zo'n 100 kilometer file en dat is rustiger dan normaal op dit tijdstip op dinsdag. Wel staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Want daar zitten gaten in de weg. Een half uur vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Daarom staat er ook file op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging. Dan nog de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht doe je er een half uur langer over. Hier is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn er dicht.
1: Dank je, tot zo weer.
3: Zometeen bij De Wild in de Middag.
4: NPO Radio 2.
5: Ster. Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Ah, oh, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Hamster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: 1981, Queen en David Bowie. Under Pressure, voordat het einde is. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Albert Heijn start proef met bodycams vanwege agressie. Dit gekke bericht las ik vanmorgen in het AD. En dit komt dus door aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen winkelpersoneel.
2: Het gaat om een proef bij 4 specifieke supermarkten. Maar het is natuurlijk het begin van het einde. Want voor je het weet moet je als kassamedewerker of als vakkenvuller ook de politieschool gaan volgen.
0: Oh ja, inderdaad.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe weet je nou dat je supermarktmedewerker ook een politieagent is?
5: De top 5 over 5.
3: Nummer 5.
0: Linda, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat je supermarktmedewerker ook een politieagent is? Nou, je moet eerst blazen voordat je met de winkelwagen verder kan. Okay.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4. Hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Peter stuurt. Hij accepteert alleen pinbetalingen die zijn bevestigd met een vingerafdruk.
3: Nummer 3.
2: Nummer 3 van Gijs. Hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Nou, in plaats van pang-pang maakt het geweer het geluid bliep-bliep.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2. Hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Gerben, Roel en Linda sturen. Hij heeft een wapenstok, brood.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat de supermarktmedewerker ook een politieagent is? Saskia, dankjewel voor het meedenken. Hij sluit winkeldieven op in de koelcel.
2: Ja,
0: dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: een stukje administratie. Ik ga draaien Fats & Small, Turnaround. Ook nog Olivia Dean, So Easy. En daarna Hans Kassan. NPO
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

in Hilversum. This is the number one on the Wagner House.

0: uit 1999. Fats and Small en Turn Around. Uit de begindagen van BNN. Ja, ik hoor je denken, hè, BNN, wat is dat? Dat was zeg maar de omroep voordat ze werden gearresteerd door de VARA. Oh? BNN VARA was vroeger... BNN was dan zeg maar het jongere gedeelte van wat later BNN VARA was.
1: En Fats and Small zaten bij BNN?
0: Nou nee, dat was uit dezelfde tijd. En toen hadden we nog van die ledenwerfspotjes dat je lid moest worden en dan geen gids kreeg, want die hadden we niet. En dan zat dit bijvoorbeeld, dit liedje eronder.
1: Ja. Oké, okay, en werkte dat? Werden mensen lid dan?
2: En zei jij dan iets over het muziekje heen?
0: Dat jou of iemand anders zei dat.
2: Oh ja, ja. Nu
0: hebben we hier... Ja, nu, nou ja, iedereen weet dat BNN... Er bestaat nog steeds deed alleen BNN varen. Dus,
1: Het heeft gewerkt, is eigenlijk wat je zegt.
0: Het heeft... ik heb daar gewerkt.
1: Je hebt daar gewerkt, ja.
0: Ik heb daar gewerkt, ja. Het is tijd voor iets heel anders.
3: 30 minuten rauw.
0: Vandaag een nieuwe aflevering van mijn podcast met deze week Hans Kazan. Inmiddels 73 jaar, zie je niks van, en nog altijd werkzaam als goochelaar. Een aantal jaren geleden mocht ik zijn zoon Steven al ontvangen in de podcast 30 minuten rauw. En ook die aflevering vind je overigens in NPO Luisterapp. Dus in de NPO Luisterapp. Van het gesprek met Hans Kazan laat ik je een paar fragmenten horen. Het hele gesprek, dus de hele 30 minuten plus, die vind je in jouw eigen favoriete podcast-app. Hans Kazan heet eigenlijk helemaal geen Hans Kazan. Maar Hans Mulders. Maar...
4: Daar luister ik niet eens meer naar.
0: Nee, dat geloof ik.
4: Nee.
0: Bestaat hij niet meer?
4: Nee. Op een gegeven moment heb ik afscheid genomen, ook van die naam, heel bewust. En toen is het Hans Kazan geworden. Ik heb het zelfs nu in mijn paspoort staan.
0: Er staat ook niet meer handelend onder? Of?
4: Dat staat toch wel onder, die naam staat er nog wel. Maar
0: dus er staat Hans Mulders handelend onder?
4: Ja, AK Hans Kazan. Ja. Ja, dat klopt. En ik heb afscheid genomen van die naam, omdat ik daar... Een minder prettige herinnering aan
0: Oké. Mag ik je vragen wat pijn is?
4: Ik wist het al pijn niet. Is? Oh, nou ja, ik kom uit een gescheiden gezin. Dat is niks bijzonders tegenwoordig. Maar dit ging er nogal hard aan toe, om het maar zo te zeggen. En de kinderen, mijn zusje en ik, werden heen en weer geslingerd tussen twee mensen die elkaar zo vreselijk haten en elkaar zo vreselijk graag tegen de muur aan gooiden. En op een gegeven moment, als je dan wat ouder wordt... en ouder bedoel ik 6 jaar of zo... en dan kom je bij je vader of bij je moeder... en dan vragen ze, van wie houd je nou het meest? Van papa of van mama? Ja, dan denk ik, dat kun je toch niet vragen aan kinderen? Kinderen houden van hun papa en mama. En die willen alles hetzelfde. Die willen dat daar gewoon die normale ouderliefde is. En die was er niet.
0: Ben je daarom zo'n family man geworden?
4: Of het daardoor gekomen is, weet ik niet. Maar ik heb er wel altijd mijn best voor gedaan. Ja.
0: Hans is een van de beste, al dan niet de beste goochelaar van Nederland. Wanneer wist hij dat hij goochelaar wilde worden?
4: Dat wist ik al toen ik 9 was.
0: Ja? Hoe ging dat dan?
4: Nou, dat kan ik je vertellen. Ik liep met een schoolvriendje, Hugo van der Zee... liep ik van school naar zijn huis. Want er was een babytje bij hem geboren. Een kraamverzorgster deed de deur open. Want zoals gezegd, baby's werden toen thuis geboren. En dat babytje interesseerde me niet echt zo geel. Want ja, ik was een jongetje van 9 jaar. Ik dacht, ja, leuk. Kleine handjes, haha. Maar toen kwam die kraamverzorgster en die zei... Wil je een glaasje ranja? Dat bestond ook nog in die tijd. En toen in de keuken pakte ze een doosje lucifers. Liet dat zien, maakte het doosje dicht, mocht ik vasthouden. Huppelde pup, doosje open, lucifers waren weg. En ik was verbijsterd. Ik was zo verbijsterd en ik wilde zo graag weten hoe ze die truc deed, dat ik in de daarop komende 10 dagen of zo dat ze daar was als kraamhulp, ik elke dag bij die mensen voor de deur stond en keurig riep van ach mevrouw, mag ik alsjeblieft het babytje nog even zien? Maar ja, die kraamverzorgster had snel door dat ik niet voor het babytje kwam, maar voor de goocheltruc. En toen ze wegging, heeft ze mij dat trucje uitgelegd. Dat was mijn allereerste goocheltrucje. En ik was altijd een waarschijnlijk verlegen, teruggetrokken jongetje. Door de omstandigheden ook. En nu, ik kon in één keer iets wat niemand kon. Ik kon toveren. Doosje vol,
0: had je dat
4: doosje
0: nodig?
4: Leeg. Ja, had ik nodig. Ja, heel erg. Ik was een heel onzeker kind. Ja.
0: Dus je had dat nodig om gezien te worden, om te bestaan?
4: Ja. Het heeft me echt zelfvertrouwen gegeven. Het feit dat ik iets kon. Dat ik iets, niet bijzonder was, maar dat ik iets kon.
0: Hans Kazan vertelde mij over zijn vrouw Wendy. Met haar doet hij echt alles in het leven. Dat vind ik ook af en toe eng, omdat het op een gegeven moment... ja, het loopt dan toch af. Ik vroeg aan hem, leef jij bij de dag?
4: Ja, heel erg, ja. Ja, ik heb heel vaak... het verleden laat ik heel graag achter me. Ik bewaar niks, ook geen plakboeken en dingen en foto's.
0: Waarom dan niet?
4: Daar heb ik een hekel aan. Al die dingen die geweest zijn. Ik ben altijd bang geweest, maar dat had ik al toen ik 30 was... van dat ik dan straks, als ik een oude man ben... ja, nu ben ik dat in één keer, maar... zag ik mezelf al zitten met die plakboeken van... kijk eens even wat opa hier beroemd was. Nou, mooie tijd. Ja... Dat leek me zo vreselijk dat ik al die troep, alles weggegooid heb. En ik zei, jongens, het gaat alleen nog maar om de toekomst, om morgen. Of vandaag, vandaag is het belangrijkste natuurlijk, want vandaag moet het leuk hebben. We moeten iets gezelligs doen, dus kom op, we gaan wat eten, we gaan wat drinken, we gaan wat in de ruimte lullen, het maakt niet uit wat. Maar in ieder geval vrolijk zijn, blij zijn en genieten van het feit dat we er nog zijn. Nou, en morgen gaan we verder kijken. Maar niet te ver vooruit, want dat is ook niet fijn.

0: De Wild in de Middag.
1: Ruud de Wild.
2: Ik zie niks ondeugends, niks klinkslag of ja, ik vind hem een saaie man die veel praat blijft praten. Dat vind ik heel vermoeiend.
0: Ruud de Wild. Radio 2.
3: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: concert aan de Amstel. Acta 1 in Munich, dames en heren. En de kapitein deel 2 ook nog sommieu met de nieuwe single Dark Before the Dawn. En Hans Kazant staat ervoor in 30 minuten rouw. Wil je hem terugluisteren? Heel makkelijk.
1: Dat kan via de NPO Luister-app. Komt ook een appje binnen van Marlies via diezelfde app. Die zegt, wat onwijs leuk om te horen, die stukjes podcast met Hans Kazant. Je hebt een soort beeld van iemand als grote goochelaar, maar daarachter zit dus gewoon een mens met een rijk en bewogen leven. Nee, helemaal Hans, als kind blijkt.
0: Hans, echt zo'n intens lieve man.
1: Ja.
0: Ja.
1: En inderdaad best wel een heftige...
0: Sorry, moet er door.
1: Radio 2 weerbericht. In het zuidoosten bewolkt, valt wat regen. In het noordwesten droog en zonnig, geldt tot 16 graden ook. Morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog. Ook wat zon, graad of 13 dan.
0: Ja, ik heb je tegen jezelf in bescherming genomen, anders word je emotioneel. Dat kunnen we niet hebben na die ademhalingssessie gisteren.
2: Oh ja.
0: Rijn Baardwans bij de ANWB. Hoeveel files heb je, Rijn?
3: Nou, niet heel veel. Het is namelijk minder druk dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar zitten gaten in de weg en je doet er een klein half uur langer over. Daardoor staat er ook file op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook hier een klein half uur. Dan de A4, Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk. Een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A15 tot slot. Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht doe je er een klein uur langer over. Ook dit komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er afgesloten.
0: Rijn, dankjewel. En het journaal van 17:30, hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud. Drie zieke opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius... die worden terug naar Nederland gehaald. Eén van hen is ook een Nederlander. Ze zullen hier medische zorg krijgen. Waarschijnlijk hebben ze het hantavirus. En experts denken dat ze dat buiten het schip hebben opgelopen. Er wordt dan ook vooral gekeken naar waar de passagiers hiervoor zijn geweest... zegt viroloog Marion Koopmans.
5: Zijn ze ergens misschien allemaal op een plek geweest... waar blootstelling is geweest. Verklaart dat het beeld? Of is er daarnaast ook echt op het schip overdracht geweest? Daarvoor moeten we ook weten wat die verschillende mensen met klachten hebben. Dat wordt ook nog onderzocht.
4: Ja, de virusuitbraak heeft tot nu toe aan 3 mensen het leven gekost... onder wie een Nederlands echtpaar. Singapore gaat pesten op scholen hard aanpakken. Dat schrijven media in het land. De overheid heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor scholen. En daarin staat onder meer dat jongens stokslagen kunnen krijgen voor pestgedrag. Het mag alleen worden ingezet als laatste redmiddel. En in het hele land wordt de vrijheid gevierd vandaag. Bij de verschillende bevrijdingsfestivals is het druk. Er komen ook veel jongeren af op de concerten... die ook stiekem wat mee naar binnen willen smokkelen. Maar daar wordt goed op gelet.
6: We hadden een drankje bij ons, alleen dat mogen we niet zeg maar meenemen. Dus we moeten het nu even snel opdrinken en dan gaan we lekker door. Dus het is wel gewoon een risico als je hier met drank loopt. Dan kan je ook verwachten dat je wel wordt aangehouden. Ja. Vooral als je zoveel boas hier ziet staan. Ik zou dan ook zelf, als ik nog minderjarig was, niet hierheen lopen. Want je weet eigenlijk wel dat je wordt aangehouden.
4: Ja, nu zijn er dus al die festivals. Vanavond rond 8:30 is er ook nog het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam, waar jij het net ook al over had, Ruud. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daar ook bij. Aan
0: de oh, wauw, wat gezellig. In voor alle duidelijkheid, dames en heren, Jorde Suzanne de Vries. Zij is jarig vandaag, 35 geworden. En voor alle duidelijkheid, jij bent toch de vrouw van Daniel Lippens?
4: Ja, dat klopt.
0: Dat is leuk. Ja. En heb je al wel eens van Daniel... Voor de mensen die dat niet weten, Daniel Lippens is natuurlijk een collega van NPO Radio 2 hier. Heb je wel eens met hem samengewerkt ook?
4: Ja, zeker. Ja, hij maakt ook het programma in het weekend hier tussen 2 en 4.
0: Dan ga je carpoolen.
4: Dan ben ik er ook vaak. Ja, dat kan niet, want ik ben er dan de hele dag en hij 2 uurtjes.
0: Oh ja, ja. Ja, ja precies. Ja.
4: Maar dan zit ik wel eens bij hem. Heel gezellig.
0: Wat leuk.
4: Leuk programma. Ja. Ja.
1: En doet hij dan de was als jij de hele dag weg bent en hij maar 2 uurtjes?
4: Nou ja, ik ga dit geluidsfragment aan hem laten horen en dan hoop ik dat hij de hint snapt. Hij mag dat wel wat vaker doen.
0: Nee, ik heb gezegd dat jij de vrouw bent van Daniel Lippens. Dan zou dat Gijs de hint snappen.
7: Er is maar één.

0: Duran Duran en the Reflex. Wat een gay. Heerlijk. Ook nog... wat was het eigenlijk? Even administraties hierachter. Even kijken. Oh ja, Ed Sheeran. Shivers.
1: Ja, we doen sinds kort dubbelzijdig voor het milieu. Dus,
0: ja, dat is heel goed.
1: Even omslaan af en toe, ja.
0: Ja, ik wacht nog even af. Ik word binnenkort weggekocht door Tata Steel. Dus,
1: Oh ja, word je ook directeur daar, ja.
0: Directeur van muziek.
2: Zie je al zitten. Ja.
0: Ja, dat zal wat zijn.
2: In IJmuiden daar.
0: Ja, precies. Oh, maar. Ik mis een lachband. Dat is een hele grap weg. Ik wil zeggen. Goed. Vandaag viert dat je toch iets wat lekker loopt, toch weer ongemakkelijk.
2: Ja, mooi hoe je dat doet.
1: Zo'n strakke afkondiging was het, maar ja.
0: Zo'n kerneigenschap. Vandaag viert Nederland de Bevrijdingsdag in La Fuente. De Jossie Band, Karsu en Rolf Sanchez die treden tijdens bevrijdingsfestivals op. En als ambassadeur van de vrijheid toeren ze dan door Nederland met helikopters. En we gaan bellen met vriend van dit radioprogramma, dames en heren. Mag je een warm applaus voor niemand minder dan Jos Smeltzer, oftewel La Fuente!
3: Jazeker!
0: Waar ben jij?
3: Ik ben momenteel bij Leeuwarden aan het wachten tot ik de heli instap. Maar ik zei even wachten, jongens. Ik ga even bellen met mijn vrienden en dan kom ik eraan.
0: Oh, heel goed. Zeg, in wat voor helikopter stijg je op zometeen?
3: We hadden toen straks zo'n Chinook wat nieuwere. En nu zitten we in zo'n old school oude commando van de E-team, lijkt het wel.
0: Oh, ja.
3: Echt zo'n groot apparaat. Deuren open, je hangt buiten, je weet niet waar je meemaakt.
0: Nee, dat geloof ik. Zeg, je was gisteravond ook aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Hoe was dat?
3: Super indrukwekkend. Je ziet het op tv, maar dan is het toch in je huiskamer. Is het toch anders dan dat je echt ook in die kerk zit en op die dam. En daarna nog met de koning en de koningin en al die verhalen, verschillende generaties. Echt super indrukwekkend. Ja.
0: Waarom vind jij het belangrijk om ambassadeur te zijn van deze Stichting 4 en 5 mei?
3: Ja, je wordt gebeld en dan krijg je even zo'n besefmomentje van... wow, dat is echt een eer als ze jou bellen. Dus ik vroeg ook van, oké, maar hoe kom je bij mij? Of wat is het idee? En zeiden dus ook van, ja, het is gewoon het profiel... past ook heel erg bij wat we uitstralen. Het moet ook vrijheid, het gaat ook om positiviteit... het gaat ook om energie, ook om de mooie dingen zien in goede momenten. En toen dacht ik, wow, ja, dat vind ik mooi. En ik vind het mooi aan het comité dat gisteren is inderdaad de herdenking... en vandaag is eigenlijk het vieren. En daar zijn wij natuurlijk goed in. Dus in die combinatie vond ik het ontzettend mooie eer... om deze erebanen aan te nemen... Ja. En het brede begrip uit te dragen.
0: Zeg, ik las op jouw Instagram vanochtend... dat jouw baard vanochtend bijna wegwaaide toen je in de heli stapte. Heb je dat probleem inmiddels opgelost?
3: Nou, ze hadden een leuk plekje dus van... ga jij maar op deze stoel zitten. Dus ik zat naast de deur en die deur die stond open... En op een gegeven moment gingen zij zich klaarmaken, motoren gingen aan. Ik zat lekker in mijn korte broekje, helemaal soepel. Alleen op een gegeven moment gaat dat ding omhoog. Dus toen bleek dus dat inderdaad de hele vlucht die deuren open blijven. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Het is net of je buiten hangt.
0: Vind je dat spannend?
3: Nou, ik vind helikoptervliegen en dat soort dingen niet spannend. Maar dat was echt spannend. Want hij hangt ook helemaal schuin. Je hebt het idee, nou, daar ga ik. Ik donder er dadelijk uit. Maar ja, je merkt even wat voor geweld zo'n kist is. En uiteindelijk heb ik er nu al 2 ritjes op zitten. En begin ik het nou leuk te vinden. Dus ik ben klaar voor uitzending, denk ik.
0: Heel goed. Job, La Fuente, jouw nieuwe plaat, La Familia, is uit. Eerder gaf je al een concert met de naam La Familia. Wat heb je met familie?
3: Ja, ik vind toch wel, als je het over zo'n Gelderdome show hebt... daar staat 30.000 man. Als je kijkt wat daar staat en hoe we daar gekomen zijn... dat is echt samen. Dat is niet door één moment geweest... maar door met z'n allen te bouwen. En er zijn ook al mensen heel lang met mij... en ik ontmoet nog steeds nieuwe mensen die erbij komen. En ik beschouw die mensen ook echt als familie. Voor mij zijn het geen fans of geen liefhebbers of het is familie. Het is voor mij de hoogste graad in het leven... de verbinding die je kan hebben met elkaar. En dat heb ik ook met jullie. Uiteindelijk doe je het allemaal samen. Je hebt elkaar allemaal nodig en samen wordt alles mooier. En als je het een beetje met hetzelfde doel en liefde doet... dan kan je heel veel mooie dingen doen met elkaar.
0: Job, het is bijna kwart voor. De motoren worden gestart nu op Leeuwarden. Waar gaat de reis naartoe?
3: Wij gaan nu nog naar Almere en daarna sluiten we nog af in Rotterdam.
0: Oké, dus mensen die over 5 minuten in de buurt zijn van tussen Lelystad en... wat is het? De Lelystad is?
2: Ja, Leeuwarden en Almere ergens daar in de buurt.
3: Ja, en we vliegen heel laag, dus hou je baard vast. Want
0: Job, dankjewel. La Fuente. En we spreken elkaar snel weer. En veel plezier vanavond.

0: George Michael, Too Funky. Hij heeft in 1992 ook nog Taylor Swift, Up Light. We gaan ons opmaken voor Emily. Die heeft vandaag hele mooie zakelijke kleding aangetrokken. Ziet eruit als Americana. Daarover zometeen. Want ik moet eerst nog een officiële
1: Een officiële aankondiging. Okay. Moet even, ja.

0: de groot...
1: Ja,
0: Duncan die wijst ook. Oké, het wordt heel serieus nu. De grootste feesthit van dit moment, want het is bevrijdingsdag. Moet dat nou? Robert van Hemert en Donnie.

0: Ah, het is eigenlijk de klapper van de week. Gijs, het is Gijs' favoriet.
1: Het is momenteel mijn favoriet.
0: Zeker. Maar ook wel mijn favoriet. En bedienen ze, ja, hou je hiervan of niet?
2: Kippenvel.
0: Niet normaal, toch?
2: Ja.
0: Wil jij hem aankondigen?
2: Ja, dat is goed.

0: dan weer jammer. Maar in de auto draai ik hem dan helemaal.
1: Mag ik dan meerijden?
0: Ja, dan mag je meerijden. Tot zover dit radioprogramma. Emily de Wild die is vandaag executief gekleed. Je ziet er echt heel mooi uit. Jammer dat het radio is.
2: Dankjewel. Deze, ik weet niet, het is een vintage blues. Ik zal hem even beschrijven. Het heeft een redelijke western style. En dan heb ik twee vliegende adelaren op mijn schouders.
0: Ja, oh, dat is het wat ik mooi
2: kijk,
0: vind. Ja, ik hou van adelaren.
3: Heb je ook zo'n touwtje om je nek met zo'n rondje in het midden? Weet je, wat in de... Nee.
1: Touwtje om je nek met een rondje?
3: Nee, ik weet het niet. Zo'n touwtje, dat is toch heel country-achtig.
0: Heb je ook een galg in de tuin?
3: Nou, nee, maar zo'n western... Ja.
2: Zo'n ding, zo'n dasclip of zo.
3: Zoiets, ja.
0: Hey. Een hele andere avond. Okay. Ja, wat maar zit goed. Er in dat programma? Ja,
2: goed. Nou, ik heb zometeen de primeur van de allernieuwe en nieuwste single van The Stones.
0: Oh, niet waar?
2: Ja, hij heet In The Stars.
0: Wauw, en okay. Is mooi?
2: Ik weet niet, hij is pas om 6 uur. Is die, okay. Ik heb hem nog ineens gehoord, kun je nagaan. Als we gaan hem draaien als het bagger is, dan is het bagger. Ja, maar het zijn wel de Stones. Dus
0: ja, zeker. Zeg, en vandaag dinsdag Gouden Strot.
2: Ja, ik ga er even laten horen, luister goed.
4: There is fiction in the space between the lines on your page of memories.
3: Ja, Tracy Chapman, toch?
2: Tracy Chapman, ja, hartstikke goed.
0: Wauw, wat goed. Okay. Ik had het niet uitgehaald.
3: Mooi, hè?
0: Ja, heel mooi.
3: Heel mooi.
2: Love Tracy Chapman. En we bellen met Elin Stil. Zij was ooit de jongste nieuwslezer van Nederland. En zij is wijkagent geworden.
0: Waarom dat dan?
2: Ja, omdat ze dat heel graag wilde doen. En ze vertelt daar ook over heel veel op Instagram.
0: Ons Gijs ook. Ons Gijs ook smidders worden.
2: Maar wil je wijkagent worden?
1: Nee.
2: Want zij vindt het echt geweldig.
1: Zij vindt het geweldig.
2: Ja, want je komt bij iedereen over de vloer. En ze is een verbinding.
0: Nee, dat wil Gijs niet.
1: Nee, ik wil dat zeggen. Nee,
2: wat niet? Gewoon, wat wil jij dan?
1: Gewoon hard rondrijden.
2: Met
0: ja,
2: met
0: zwaar liggen. Ja, precies. Hij wil gaan. Ik ga je arresteren.
2: Stappen
0: eens uit, vrouwtje. Goed. En dan die eerste plaat. Zijn we allemaal scherp?
3: Thor, Natalie en Bruglia.
2: Ja.
1: Goed, Bettina.
2: Lekker opdreef, Gijs. Heerlijk.
3: Ja.
0: Die kwam ik tegen op een dating-app.
1: Wat zeg jij nou?
3: Natalie in Brooklyn, ja?
0: Serieus.
1: En huh? Welke kant heb je op geswiped?
0: Nee, ja, dat maak ik even niet aan. Maar,
1: wel.
0: Nee, niet. Dat heb ik niet gedaan. Nee, niet gedaan. Ik ben ook mee gestopt met die dating app. Maar echt, die kwam ik echt serieus tegen.
2: Oh ja?
1: Wat stond erbij?
0: 52. Wat?
1: Stond er iets bij waar ze nou op zoek is?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar ik zag haar echt staan. Het was echt deze mevrouw. Serieus.
1: Nou ja.
2: Zij is zo hot.
0: Niet normaal.
2: Ja, echt.
1: Dan weet ik al welke kant je op geswiped heb.
2: Ja.
0: We zijn er morgen weer. Veel plezier met Emily. Dag.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
11: Even overlaten.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Het is 6 uur. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Suzanne de Vries.
23: Goedenavond, Sam.
2: Goedenavond, Emily. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen... toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens... achterop een vrachtwagen botste. De wagen stond bij de afslag De Lutte... in de file te wachten bij de grenscontroles. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege de grenscontroles. Drie Nederlanders spannen een kort geding aan in een laatste poging... de overname van DigiD tegen te houden. Het moederbedrijf daarvan komt mogelijk in Amerikaanse handen... en experts maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy. Karen is een van de mensen die naar de rechter stapt.
24: Er is zoveel onrust in de wereld met Amerika. Trump maakt allerlei rare fratsen. En als wij dan ook nog zomaar besluiten als Nederland zijnde... dat wij die overname willen doen... in Amerikaanse handen willen leggen... dan lijkt me op zijn zachtst gezegd niet slim.
2: De meerderheid van de Kamer pleit al eerder voor het loskoppelen van DigiD... waardoor het moederbedrijf dan wel Amerikaans wordt... maar DigiD zelf Nederlands blijft. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes met een tikkie-automaat. Als je aan de actie meedoet, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. En de actie moet ervoor zorgen dat meer mensen hun flesjes en blikjes inleveren. En op verschillende plekken in Nederland vinden op dit moment nog de bevrijdingsfestivals plaats, die goed worden bezocht. In Haarlem is het namelijk zo druk dat de organisatie van Bevrijdingspop de instroom langzaam naar binnen laat druppelen. Er zijn daar naar schatting zo'n 75.000 bezoekers. Verslaggever Roel Pauw is in Groningen. En op het festivalterrein daar kwam ineens geluid uit onverwachte hoek.
25: Silent Disco?
26: Silent Disco.
25: Wat krijgen mensen te horen?
26: Jeugdig, een beetje hip-hop, een beetje pop. Soms wat Nederlandstalig er doorheen. Een beetje studentenhitjes, je krijgt van alles wat mee vandaag.
2: Ja, klinkt hartstikke gezellig. Sommige bevrijdingsfestivals die raken echt vol, in Utrecht bijvoorbeeld. De hekken moesten daar heel even dicht. Nu mogen mensen daar in kleine groepjes weer naar binnen. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. En ook morgen in het zuidoosten wat regen. En de rest van het land droog met soms wat zon, dan een graad of 13. Dankjewel, Suzanne. En tot zo. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Dag Rijn.
27: Goedemiddag, Emily. De A58 Eindhoven richting Tilburg die is gesloten tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. Het komt door een ongeluk en het verkeer richting Tilburg en Breda kan Den Bosch volgen over de A2 en de A65. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast tussen knooppunt Oude Rijn en Afrit Everdingen. Het komt door gaten in de weg. De vertragingstijd is 20 minuten en de rechterrijstrook is er dicht. En door die gaten in de weg bij knooppunt Everdingen staat er ook file op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Afrit De Bilt en knooppunt Everdingen doe je er een kwartier langer over. Dan nog de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk. Ook hier een ongeluk gebeurt. Een kwartier vertraging en twee rijstroken zijn er dicht.
2: Dankjewel.
0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
17: Het oor wil ook wat.

0: Ze is dus op een dating app ergens te vinden, zei Ruud net. Natalie Imbruglia, doe er je voordeel mee. Ik zou het wel weten.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Goedenavond, lieve luisterschatten van Het Oor wil ook wat. Ook een hele fijne 5 mei aan jou. Hopelijk voelde je vandaag extreem vrij. In je hoofd, in je hart, in je heupen. En we gaan dit gevoel zoveel mogelijk voortzetten in de show vandaag. Want ik meen het oprecht als ik zeg dat vrij zijn en je vrij voelen een groot goed is dat gevierd moet worden ieder jaar opnieuw. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Zometeen bellen we met Elin Stil, die ervoor heeft gekozen om haar baan als nieuwslezer op te zeggen en het roer helemaal om te gooien om iets anders te doen, hoor je zometeen. Wijkagent is ze geworden trouwens. Zometeen eerst de primeur van de gloednieuwe single van de Rolling Stones. En ik kan je vertellen, ik heb hem net gehoord dat hij echt lekker is en onvervalst, de Stones. Hoor je zometeen dus na een beetje minnespel in de lift.

Damiano, Tyla en nou Rogers hier in het Orwell ook. Wat goede avond. Ik heb een lekker primeurtje voor je. De Rolling Stones die komen 10 juli met een nieuwe plaat. Die heet Foreign Tongues. Wat alweer het 25e studioalbum is voor de legendarische band. En het is wel een verrassing eigenlijk dat er überhaupt een album kwam. Want ik weet nog wel dat het album Hackney Diamonds, het album hiervoor, uit 2023 werd toen gepresenteerd als zijnde de zwanenzang van de band. Maar niks is minder waar. Een nieuw album en grappig genoeg promoot de band dus wereldwijd met allemaal posters waarin ze Foreign Tongues letterlijk vertalen. En op de een of andere manier hangt heel Australië vol met posters waar dan in het Nederlands dus vreemde tongen op staat. Hopelijk is dat ook een voorbode dat ze hier gaan optreden. Maar er is dus nieuwe muziek. Is net uit. Het is echt vers van de pers. Dit is een splinternieuwe single In The Stars. En je kan goed horen dat het de Stones zijn.

0: Daarvoor hadden we de gloednieuwe van de Stones. Zij heet In The Stars, staat op hun album Foreign Tongues. Een 24e album komt... wat is het? 24e album, toch? 25e studioalbum komt dus 10 juli uit. En er staan ook allemaal leuke gastrollen op. Bijvoorbeeld Steve Winwood heeft meegewerkt. Paul McCartney. Robert Smith heeft meegewerkt. En de drummer van The Peppers, Chad Smith, is ook op het album te horen.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik vind hem helemaal leuk. Natasha die app met de NPO-luis hebt. Lieve Emily, op een dag waar we de vrijheid vieren... lijkt het me leuk om iets te draaien met wat dat thema te maken heeft. En dan misschien eentje die niet per se voor de hand ligt... maar wel een hele sterke boodschap. Namelijk Independent Women van Destiny's Child. Leuk.

0: mooi, want we zitten in een studio op dit moment met alleen maar vrouwen hier. Laat je horen!
1: Ja, hey. Goed hoor. Hey. Ja, met z'n vieren, leuk.
0: En met het nieuws is ook een vrouw, Suzanne de Vries, take it away.
2: Goedenavond, Emily. Drie zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius worden terug naar Nederland gehaald voor behandeling. Eén van hen is een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. En mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, zegt viroloog Marion Koopmans.
3: Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hanta-virus-infectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
2: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. En daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. De festiviteiten rond Bevrijdingsdag in Pijnakker zijn afgelast. Er was iemand onwel geworden op het festivalterrein. De organisatie vond het toen niet meer gepast om de programmering door te laten gaan. De Amazing Stroopwafels zullen daarom niet meer optreden. Hoe het met de onwel geworden persoon gaat, is niet bekend. En een kat in de zak voor Amerikaanse fans die een kaartje hadden gescoord voor deze meidengroep. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Ja, de Pussycat Dolls zijn het natuurlijk. Zo'n beetje alle optredens van hun comeback tour in Amerika worden geschrapt. Ze zeggen dat ze dit besluiten na een eerlijke evaluatie. Nou, bekend was al wel dat de ticketverkoop niet zo lekker liep. De Pussycat Dolls staan op 27 september wel nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat optreden gaat vooralsnog door.
0: Ik hoop het, want volgens mij is dat een enorm leuke show.
2: Lijkt me ook heel leuk. Ik was fan hoor, vroeger.
0: Ik was ook enorm fan. Ja.
2: Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Op andere plekken blijft het droog. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het wordt maximaal 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel, Suzanne. Dan eens even kijken of die files al een beetje willen oplossen bij de ANWB. Rijn Baardmans nog steeds. Hi, Rijn.
4: Zeker, hoi hoi. Nou zeker, ze lossen op. Wel staat er nog file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen vanwege gaten in de weg. 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Dan nog de A1, Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en omrijden kan via Enschede over de A35 en vervolgens de Duitse A54.
0: Dankjewel. Stel je voor, je bent de allerjongste Nederlandse nieuwslezer ooit. En dan opeens heb je het. Je wordt wijkagent. Zometeen het verhaal van Elin Stil.

0: Common Linnets en voor Ilo en Mr. Blue Sky. Ja, wat doe je als je in je werk eigenlijk al de top hebt bereikt en een keer wat anders wilt doen? Nou, Elin Stil, die was met haar 18 jaar al de jongste landelijke nieuwslezer. Maar ze miste daar toch wel een en ander en switchte daarom naar het vak van wijkagent. Hallo Elin.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat grappig, van nieuwslezer naar wijkagent. Dat klinkt wel als een rigoureuze hard left.
1: Ja, mensen denken altijd, nou, dat komt niet overeen. Maar de journalistiek, mensen interviewen en wijkagent met veel mensen netwerken. Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar.
0: Ja, want ik heb jou een beetje gegoogeld. En toen kreeg ik allemaal nieuwsberichten van het AD en zo van Elin is de jongste nieuwslezer. Maar je bent nu 25. Wat heeft je dan doen schakelen?
1: Nou, ik heb dat best al een aantal jaren gedaan. Ik ben vroeg begonnen en op een gegeven moment dacht ik, ik heb zoveel contact met slachtoffers en nabestaanden. Maar altijd kwam die vraag, joh, wil jij je verhaal in 1-2 minuten op tv vertellen, zodat we er winst van kunnen maken? En ik dacht, dat voelt niet meer lekker. Ik wil die mensen helpen. En toen ben ik overgestapt.
0: Wat een gek. Wat zeiden mensen dan daar, zeg maar, bij de politiebureau waar je ging werken van, huh?
1: Ja, die dachten ook wel even, ja. Oh, wat grappig. Maar het is een nieuwe opleiding, dus er zijn allemaal mensen. Ook sportschool-eigenaren, mensen die bij Veilig Thuis hebben gewerkt bijvoorbeeld. Dus het is een hele diverse groep die toen gestart is. En dat maakt het juist heel erg leuk, omdat we allemaal iets anders meebrengen.
0: Ja, want ik heb begrepen dat jij heel passievol praat eigenlijk over het zijn van wijkagent. Want wat betekent het voor jou? Wat doe jij voor die mensen?
1: Ja, mensen denken altijd dat wij een beetje zitten te wachten op ons pensioen. Maar als wijkagent ben je echt de hele tijd in je wijk met allemaal mensen aan het netwerken. Dus je probeert eigenlijk de signalen uit je wijk op te vangen. En ja, wat te doen voor mensen. In de noodhulp is het een beetje pleisters plakken en door, want je hebt geen tijd. Mm-hmm. En wij proberen een soort structurele oplossing te verzinnen. Dus bijvoorbeeld bij slachtoffers van huiselijk geweld kunnen we kijken of we vrouwen bijvoorbeeld kunnen laten onderduiken. Of als we arbeidsmigranten hebben. Dat we een betere plek voor ze kunnen vinden. Dat soort dingen.
0: Het is wel te gek. Dat is inderdaad wel wat anders. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan voelt van, ja, ik heb nu veel meer soort van betekenis in mijn vak.
1: Ja, en dat, elke week krijg ik wel een knuffel van iemand die zegt, echt oprecht, dank je wel. Nou ja, dan explodeert mijn hart. Dat vind ik fantastisch.
0: Oh, wat superleuk. Maar is wijkagent iets waar veel mensen nog worden gezocht?
1: Ja, absoluut. Er staan nu geen vacatures open, maar als het goed is komen die er wel weer aan. Nieuwe wijkagenten zijn altijd welkom.
0: Ja, want wat is nou het belang van een wijkagent?
1: Wat ik zei, je signaleert dingen in je wijk. En het is heel laagdrempelig om met een wijkagent in contact te komen. En daarnaast zijn we ook bijvoorbeeld met partners zoals de gemeente of Veilig Thuis overleggen we. Dus ja, we doen veel meer en we zitten echt in dat netwerk.
0: En hebben mensen bijvoorbeeld jouw telefoonnummer?
1: Ja, sommigen wel. Maar je kan je wijkagent altijd vinden. Hè? Via de politie kan je gewoon zoeken naar wijkagent en dan kan je een bericht sturen. Dan komt dat gewoon bij je eigen wijkagent binnen.
0: Kijk aan, ik vind het een mooi pleidooi voor de wijkagent. En moet je vandaag ook werken op 5 mei? Valt het mee?
1: Ja, ik heb vandaag gewerkt.
0: Was het leuk of was het gewoon een dag als elke andere dag?
1: Het was een dag als elke andere dag, maar iedereen was toch net een beetje vrolijker.
0: Oké, nou dat scheelt. Leuk om je te spreken, Elin Stil. En dankjewel voor je mooie pleidooi.

een lekker dessert voor je in de vorm van geluid. Namelijk Thunderclap Newman uit 1969. Ja, ja, is heel oud, maar wel goed. Something in the Air heb ik het over. Naast dat het gewoon een fijne uitbuikplaat is, maakt het ook deel uit van de soundtrack van de gloednieuwe serie This is a Gardening Show. Dat is een serie waarin acteur en komiek Zach Galifianakis zich in een van zijn grootste passies duikt, namelijk tuinieren. Die jongen is van de Hangover en zo, van dat soort programma's. Heel leuk gozer. En dit zijn zijn eigen woorden. Mensen zien niet genoeg in hoe belangrijk het is om aan de volgende generatie de kennis door te geven over waar ons voedsel vandaan komt. Het zijn echt 6 afleveringen, super behapbaar, 20 minuten per show of zo. Maar die soundtrack is echt leuk. Want deze staat er dus op. Vind ik leuk. This is a Gardening Show. Staat op Netflix.

0: Wat een heerlijk nummer, Thunderclap Newman.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op Cordate.nl.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is NPO Radio 2.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
17: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
16: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, Clemens. Zometeen, omdat het 5 mei is en ook omdat het gewoon een goede plaat is, zat ik te denken aan Freebird van Lynyrd Skynyrd. Maar wat zal ik doen? De albumversie van dik 9 minuten of die van 4 minuten? Ebbe maar. Meeste stemmen gelden, zoals in elke andere goede democratie.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
24: Het oor wil ook wat.

0: unaniem werd er gekozen voor de lange versie van Lynyrd Skynyrd, Free Bird, in de albumversie 1974. Doet me deugd, heel leuk.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Het is ook maar één keer per jaar, 5 mei. Zometeen, want het is dinsdag, hebben we de Gouden Strot. Het is dé plek waar we even stilstaan bij deze ambacht van zingen. Vandaag hebben we echt een hele fijne, heel bijzondere stem. Ik vind het echt eentje uit duizenden waarvan je bij de eerste noot al eigenlijk meteen ook weet met wie je te maken hebt. Ik heb het over Tracy Chapman, die niet alleen een begenadigd zangeres was, maar is, trouwens ze leeft gewoon, maar ook een waanzinnige gitarist. Vind ik ook leuk. Hoor je zometeen.

0: Fijne combinatie Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: De Gouden Strot. Een oude.

0: Tracy die wordt geboren in 1964 in Ohio, waar ze door haar moeder meteen wordt opgevoed met muziek. Want die moeder die denkt, dit meisje moet iets met muziek. Wanneer Tracy 3 jaar oud is, krijgt ze namelijk een ukulele van haar moeder. Blijkt een startschot te zijn van een veel grotere muzikale reis. Nou, achter die muzikaliteit schuilt ook een hele slimme geest. Tracy Chapman ontvangt een studiebeurs waarmee ze naar de universiteit kan. En op haar 20ste al studeert ze af in antropologie en Afrikaanse studies. Nou, toch ligt haar hart natuurlijk ergens anders dan in de studieboeken. Het liefst treedt ze namelijk op in koffiehuizen, rondom de campus of op straat. Daar waar haar stem langzaam maar zeker de wereld inklinkt. Maar dat langzaam maar zekere tempo verandert ineens in 1988 in een sneltreinvaart. Want tijdens het verjaardagsconcert van Nelson Mandela in het Wembley Stadium loopt het net even iets anders dan gepland.
1: I didn't know why I was there actually. They had me waiting in the wings because they were just thinking they would slot me in wherever they needed me if they had a moment of downtime. And that happened. Stevie Wonder was supposed to go on, and somehow he didn't have some programs for one of his keyboards, and he wasn't ready to go, and they didn't have anyone else ready, and all I had was my guitar and a vocal mic, so it was a pretty simple setup.
0: Ja, dus Stevie Wonder kon even niet, en toen is Tracy Chapman gewoon het podium opgeduwd van, ga jij maar. Nou ja, je bent dan in één klap beroemd, en niet een beetje, nee, echt wereldberoemd was ze meteen. Maar gepland of niet, het lijkt alsof dit optreden in Wembley gewoon helemaal de bedoeling was. Tracy die staat daar, compleet ontspannen, alleen met haar gitaar dus. Wat ze ook nog eens fantastisch beheerst. En dat is ook wat haar zo bijzonder maakte. Tracy Chapman die heeft geen behoefte aan dansjes of poespas. Ze treedt op met haar en de gitaar. En dat is gewoon genoeg. En dat zegt niet alleen iets over haar muziek, maar ook een beetje op haar kijk op roem en aandacht.
1: It's such a radical change in your life. And mostly just in the way that people perceive you. And you know that you get recognized. And people pay attention to what you do. Yeah, I'm not much drawn to the limelight.
0: Nee, ze wil eigenlijk voorkomen, begrijpelijk ook wel. Ze wil liever niet in de spotlight staan. Maar ja, als je zo'n stem hebt als Tracy Chapman, is het bijna niet te vermijden. Ze is warm, ze is puur, authentiek. Ze zingt ook relatief laag voor een vrouw, wat haar stem een soort rustige, aardse sfeer geeft. En ze zingt niet alleen. Ze vertelt eigenlijk een verhaal. Hè? Ze vertelt een verhaal. En een verhaal dat direct uit het hart komt, zonder opsmuk. Waardoor je de essentie van haar teksten voelt. En dat is wel heel goed aan haar. Misschien dat je daarom jij ze ook wel beter voelt. Dat het alles weer samenkomt wanneer je naar haar luistert.

Ja, geweldig. De stem van Tracy Chapman, die herken je uit duizenden. En daarom valt er niets anders meer te zeggen dan Tracy Chapman. Welkom in de Gouden Strot.

0: vind dat er eigenlijk veel te weinig artiesten nog gebruik maken van een doedelzak solo.
1: Oh, ik was zo bang dat je dit ging zeggen. Je

0: ook echt. Nou, het is goud te veel, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje als sambal.
1: Je moet het kunnen doseren.
0: Ja,
1: en John Farnham kan dat als geen ander.
0: Nou, hierin zit hij heel lekker,
1: vind
0: ik. Ja.
1: Maar waar?
0: Nou, het is...
1: Het is snel veel.
0: Ja, het is snel echt te veel. Vind ik ook met een didgeridoo. Oké, nu weer aan de kant. Oh, een klein stukje.
1: Hij is een Brit die in Australië is opgegroeid trouwens. Dus hij had ook een didgeridoo kunnen pakken. Of allebei. John Farnham. Wij hebben de ideeën voor jou. Martin die appt, hi Emily, wil je eens Just Friends van Amy Winehouse draaien? Want die hoor ik nooit op de radio. Ja, leuk. 2007.

0: Nirvana, The Man Who Sold the World. En voor Amy Winehouse, Just Friends. Dankjewel Martin voor je leuke appje. Ja, er is dus nieuwe muziek van Cannons. Ik heb het een paar weken geleden gedraaid. En toen ben ik op vakantie gegaan, op vakantie veel geluisterd. Dat is het geweldige trio uit L.A. En die maken super fijne muziek. En ze hebben dus nu een nieuw album. Dat is hun vijfde album alweer. Dat heet Everything Glows. En die single die heet I Get Weak. En die vind ik ontzettend fijn.
1: Hi, this is Cannons. And we always listen to Het Orwell Ookveld with Emily on NPO Radio 2.

0: Rivers. En dan is het tijd voor...
1: De ballen
2: van Morat.
1: Van Morat.
0: Even kijken. Ik trek een witte bal uit de bingo-machine. Het is balletje 32, Anne.
2: 32, dat staat voor de categorie rock.
0: De allerbeste rockplaat voor

0: is NPO Radio 2.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof. Voor Almof!
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
17: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
16: Maar door fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Clemens, dankjewel.
19: De ballen van Morat.
18: Balletje 32, we zijn op zoek.

0: William, die komt met een andere plaat. Run to the Hills, Iron Maiden. Ja, en het kan nog altijd een standje harder hoor. Erik, die komt met Slayer en Angel of Death. Ja, het mag allemaal. Als het volgens jou de allerbeste rockplaat is, dan is dat oké. Okay. Kom maar door. Wie er jou nog niet heeft gestuurd, mag nog even gebruik daarvoor de NPO Luister-app. De allerbeste rockplaat.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Even overlaten.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Are you drinking my Mullermilk protein?
6: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
11: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Met Morad.

0: Elvis, Chaka Khan op 2. Oké, ik trok balletje 32. Balletje 32 vertelde ons, ga op zoek naar de allerbeste rockplaat voor jou. Niet de allerbeste rockplaat ooit, maar gewoon waar jij gewoon dat gevoel bij hebt. En daarvoor heb ik aan de telefoon Manuska.
1: Ja, hoi Morad, goedenavond.
0: Hallo. De hele hersenspinsel voordat je uiteindelijk bij de plaat kwam... waarvan je graag wil dat we hem gaan draaien. Sterker nog...
1: Er zijn natuurlijk zoveel platen.
0: Ja, zeker rock. Ik bedoel, waar ga je het zoeken? Zoek je het dan in de metal? Of zoek je het bij de originele rock uit de jaren 50? Waar gaan we heen?
1: Nou ja, en het kan wat mij betreft ook alle kanten op. Want ik ben niet echt dat ik nou liefhebber van één specifieke soort of zo. Maar in de Golden Earring heb ik wel heel veel mooie herinneringen ook van concerten waar ik vroeger naartoe ben geweest. Dus zodoende kwam ik bij de Golden Earring uit.
0: Aha! Golden Earring. Iedereen vindt dat goed op Radio 2. Het maakt niet uit welke plaats volgens mij je ook kiest uiteindelijk van de Golden Earring. Maar je slaat ook nog even je zoon over, hè?
1: Ja, nou ja, niet per se hoor.
0: Nou, een heel klein beetje, want hij wordt toch wel in het appje genoemd.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik vroeg het aan hem. Ik zeg, Morad vraagt om de beste rockplaat altijd. En weet het, hij houdt ook heel erg van de muziek waar wij als ouders van houden, zeg maar.
0: Grappig. Goede opvoeding. Goede muzikale opvoeding.
1: Ja, goede muzikale opvoeding.
0: Dat
1: vind
0: zeker.
1: Ik ook wel. Ja, want die kwam met Queen, daar kwam hij op uit. Ja.
0: Ja, die wilde dan graag Princess of the Universe.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Maar ja, jij bent de moeder, hè?
1: Nou ja, mijn app? Nee hoor. ik zei net al tegen je collega. Ik zeg, het had voor mij ook heel goed Queen mogen zijn. Want daar ben ik ook heel groot fan van.
0: Ja. Ja, oké.
1: Maar goed, nu wordt het Golden Earring.
0: Oh, duidelijk. Het had Queen mogen zijn, maar het wordt nu in ieder geval de Golden Earring. Zo is het, ik heb jou aan de telefoon. Doe wel de groeten aan je beste zoon. Want zijn muzieksmaak is in ieder geval een 10. Daar valt verder niet over te...
1: Ja. Dat dacht ik ook. Ja.
0: Oké dan. Golden Earring, Long Blonde Animal op NPO Radio 2. Dankjewel, Manuska.
1: Oké, jullie ook bedankt.
0: Fijne avond.
1: Werk het.

Alex Warren, Fever Dream. De beste liedjes die ontstaan vaak per toeval. Je kijkt ergens naar en dan denk je, ja, dit is het. Zo zit zanger Telau op een avond in een Grieks restaurant. Hij heeft flink wat oezo achter de kiezen. Kijkt wat om zich heen. En opeens wordt hij overweldigd door het blauwe interieur van dat Griekse restaurant. Er gaat een lampje branden in zijn hoofd en T denkt, dit moet het zijn. Blauw. Nou ja, thuis heeft hij al een melodie liggen en daar maakt hij dan dit liedje van. Blauw op NPO Radio 2 nu.

0: Avalon, Roxy Music. Pak je handschoenen er maar bij. Je boxhandschoenen, hè, om precies te zijn. Want het is tijd voor het muzikale duel.
1: More that's most wanted.
0: Elke dag weer twee liedjes voor je die iets gemeen hebben met elkaar. En jij mag kiezen welke van de twee ik ga draaien. Vanavond gaan twee ex-lovers en hun bands de strijd met elkaar aan. Dan heb ik het over Chrissy Hynde en Jim Kerr. In de jaren 80 ontmoetten ze elkaar terwijl ze allebei op tour waren in Australië. Maar na 6 jaar huwelijk trokken ze de stekker eruit. Nou, de vraag vanavond is, ga je voor optie A, dan krijg je muziek van...

is dat niet helemaal je ding, dan kun je ook nog voor optie B kiezen. En dan krijg je muziek dus van Jim Kerr en zijn band Simple Minds. 81, 82, 84. Jij mag het zeggen, van welke ex wil jij graag de muziek horen? Wil je Brass in Pocket van The Pretenders? Dan heb je me optie A. Ga je liever voor New Gold Dream van Simple Minds? Dan heb je me optie B. En de meeste stemmen, die winnen uiteindelijk de plaat hier op NPO Radio 2. I Play the Fool nu, hier.

Dublin in. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morad's Most Wanted. Vandaag gaan twee ex-lovers en hun bands de strijd met elkaar aan. Dan heb ik het over Chrissy Hynde en Jim Kerr. De grote vraag is, van welke ex wil jij graag de muziek horen? Wil je Brass in Pocket van de Pretenders? Dan moet je me nog even optie A appen. Maar ga je liever voor New Gold Dream van Simple Minds? Dan app je me optie B in de NPO Luister-app. Nu Suzanne Vega en Marlene on the Wall.

Imagine Dragons, whatever it takes op NPO Radio 2. De muziek bepaalt toch echt wel altijd de mood, zeg maar, van mijn dag. En met de muziek van NPO Radio 2 zit het sowieso goed met de mood. Tim Dawn is onderweg to love somebody. Daar is een hele

0: maar eentje, hè, kan de allerbeste zijn. Dat is in ieder geval de regel bij Morals Most Wanted. We hadden vandaag twee platen, twee exen. Chrissy Hynde en Jim Kerr. De twee keuzes van vandaag. Pretenders, Brass in Pocket tegenover Simple Minds. Een nieuw Gold Dream. Maar Anne, wat gebeurt er in de stembox?
1: Ja, er kwamen echt heel leuke appjes binnen. Herman zegt bijvoorbeeld, ik ga voor optie A. Ik ben fan van het eerste uur van Simple Minds, maar Brass in Pocket van de Pretenders is naar mijn mening toch beter. Harm Auken gaat voor een nieuw Gold Dream. Hij zegt het beste nummer ooit. En Mariette zegt, ik wil eigenlijk geen partij trekken. Maar ja, optie B vind ik gewoon mooier. En dat is uiteindelijk ook de plaat met de meeste stemmen.
0: Ah,
1: 82%.
0: Hoppakee, Simple Minds is Morals Most Wanted op je dinsdagavond.

0: Simple Minds als Moras Most Wanted, New Gold Dream. Timmy! Vriendelijke collega.
1: Hi, hi.
0: Hi. Oké, we hebben dus de Simple Minds, maar welke wint? Simple Minds of gaan we voor...
1: Simple Minds.
0: Oh, nog steeds Simple Minds. Oh,
1: absoluut. Ja,
0: YouTube gewoon weg hebben.
1: Ja, ja, sorry. Okay. Ja.
0: Simple Minds of...
1: Tears for Fears, hè? Ja. Tears for Fears.
0: Tears for Fears. Oké, die wint. Oké, dag

0: nieuwe single van... Ja, ja hoor, de Rolling Stones.
1: Rolling Stones. Gaan draaien.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: verfzaak.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
8: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De vlaggen hangen uit en de confetti dwarrelt in het rond. Tim's avondslot ademt vanavond. Louter feest, muziek en plezier. Dus kom snel binnen. De poortwachter van vanavond komt achteruit aangelopen en wil de hele nacht met je dansen. Hè? Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen. Zou hem hier.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: It's like I'm falling in love. Op NPO Radio 2. Een hele goede avond. 10 uur geweest. Ben je klaar voor een mooie reis?
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Het is een beetje feest vandaag, want het avondslot bestaat vandaag precies 1 jaar. Dankjewel voor het luisteren. Als je geluisterd hebt vanaf het begin en je hebt het volgehouden, dank daarvoor. Ik ben je echt heel erg dankbaar. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Tim Opperbroek en iedere avond tussen 10 en 12 hoop ik jou hele fijne muziek te serveren. Al dan niet avontuurlijk. En nou hou ik er ook over op dat we 1 jaar bestaan. Want ja, je staat toch behoorlijk in de schaduw als je kijkt naar de Rolling Stones. 64 jaar zijn ze al aan het werk. 64 jaar en maar 25 platen. Ik vind magertjes maar goed. Nee. 25e album komt namelijk uit. Foreign Tongues gaat het heten. 10 juli en dat is eigenlijk vervolg op Hackney Diamonds. 3 jaar geleden uitgebracht. Ja, de Rolling Stones gewoon nog steeds alive and kicking. Op het nieuwe album speelt ook mee Paul McCartney. Dus ze hebben ook even een beetje gekeken bij de grote goden. Dat vind ik dan ook heel fijn. Maar die nieuwe single van ze, die is dus net uit. In the Stars heet die. En ik vind me dat toch een partij lekker, joh. Oh. Het is heel toevallig dat ik onlangs de hele discografie van de Stones weer eens ben gaan luisteren. Van voor naar achteren. Dus dit komt echt op het goede moment binnen. Maar ja, in dit nummer zit alles wat je van de Stones verwacht. Alles wat ze gedaan hebben in het verleden, dat hoor je gewoon in dit nummer. En ja, ik draai met alle liefde voor je in deze editie van Tim's Avondslot. The Rolling Stones en In the Stars. Fasten your seatbelts.

Wacht, hou. Voordat ik die nieuwe Stones draai, hè. Heel eventjes. Dit is Rock and the Hard Place van de Stones. Nou, dat komt dus echt terug in dit nummer. Luister maar.

In the Stars van de Rolling Stones. Duim even met me mee dat dit topsong wordt, jongens. Even kijken, overmorgen, dan hebben we weer Jockmeet. Dan gaan we met z'n allen weer praten hier bij NPO Radio 2, alle discjockeys, over wat moet dan toch de topsong worden. Ja, dat kan toch niet anders dan dit nummer, dat kan toch bijna niet anders. Anders steek ik gewoon iets in de hands, hoor, zo bij deze. Een dreigement? Ja, dat is een dreigement.

0: gisteren in het avondslot had ik een bijzonder gesprek met Andy. Andy heeft een hoop meegemaakt in zijn leven, maar hij heeft een hele hechte band met zijn familie en met zijn gezin. En ik draaide speciaal voor hem het nummer Just Breathe van Pearl Jam. Dat deed ik in de karaktertrack, waarin ik met jou een gesprek voer en aan de hand daarvan kies ik een liedje uit. Dus als we dan een gesprek voeren op de radio, dan komt jouw persoonlijkheid een beetje naar voren. Tenminste, als ik de juiste vragen stel en als het een beetje een leuk gesprek is. En jouw karakter probeer ik dan te definiëren in muziek. En het lijkt mij zo ontzettend gaaf om jou uit te nodigen om hieraan mee te doen. Je krijgt dan van mij een persoonlijk plaatje, een persoonlijk liedje. En je krijgt ook nog, als je meedoet, Tim's sleutelhanger cadeau. Tim's avondslot sleutelhanger. Daar zijn er niet zo heel veel van, dus vrij gewild, kan ik je zeggen. Aangeboden op Marktplaats voor echt gigantische bedragen. Dus wil je een keer meedoen, laat het even weten met de NPO Luister-app. Het enige wat je hoeft te doen is intikken karaktertrek.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

geen moeilijke man. Wel iemand met een geheel eigen visie. Dan moet je je voorstellen, in het begin was Talk Talk nog gewoon een heel poppy band. Toen ze succes kregen, zei de platenmaatschappij: oké, hier heb je een smak geld, doe ermee wat je wil. Dus Mark Hollis die maakte met de Talk Talk echt de meest experimentele plaat die je maar kunt bedenken. Ja, en toen had EMI zoiets van: ho, dat is niet de bedoeling. En ze spande zelfs een rechtszaak aan tegen Mark Hollis. Van: hey, je moet ons wel hits geven, hè, hits geven. Het is niet zo heel erg gek dat Mark Hollis niet echt lang in de muziekbusiness heeft gezeten.

0: Ready or Not. Berichtje van Niels in de NPO-luisterapp. Je kunt ons altijd berichten. Dat zou ik heel leuk vinden. Een audioberichtje mag je ook altijd sturen. Maar Niels zegt, ik ben er hoor. De koning heeft de Amstel zojuist verlaten. Ik herhaal, de koning heeft de Amstel zojuist verlaten. Is het buiten oorlog op dit moment? Is het een codetaal? Ik heb geen idee, maar hij... Oh, natuurlijk, bij de Amstel is dat 5 mei-concert. Daar was hij al.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Eileen, of is het Eileen? Wat moet ik eigenlijk zeggen?
2: Ja, het is net het liedje. Eileen.
0: Eileen. Ah, kijk eens aan. Ik heb jarenlang bij L1 gewerkt, dus daar moet ik even aan denken waarschijnlijk. Eileen, welkom. Wat fijn dat je erbij bent. Lig lekker op de muzikale sofa en laat het allemaal over je heen komen. Tim's Karaktertrek, ik ga je wat vragen stellen. En aan de hand daarvan komt jouw karakter naar voren. Ga ik een liedje draaien voor je. Ik moet zeggen, je was vrij snel aan de telefoon vandaag.
2: Ik zat klaar.
0: Je zat klaar. Je was op tijd, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, volledig bij de karakter, maar ik was op tijd.
0: Oh, is dat zo? Ben je iemand die een beetje laat komt?
2: Ik ben een notoire te laat komen.
0: Een notoire te laat komen, oké.
2: Ja, als er ruimte voor is dan.
0: Maar is bij alle afspraken of bij hele belangrijke afspraken vooral? Hoe zit dat bij jou?
2: Hele belangrijke afspraken. Ja. En dat is heel onderbiedig. Zeg maar doktersafspraken en begrafenissen. Dan ben ik zeker op tijd.
0: Oké.
2: Maar als er, zeg maar, als het gewoon een sociale aangelegenheid is, dan worden er vaak nog wel eens 2 tijden genoemd. Is mijn tijd vaak iets eerder in de hoop dat ik dan gewoon op tijd aanwezig ben.
0: Oh, en wat zeggen je vrienden ervan? Of zijn ze er inmiddels aan gewend?
2: Die hanteren die tweede tijd. Die weten het.
0: Die weten het gewoon. Hoe val jij sowieso binnen de vriendengroep? Ben je iemand die, waar iedereen naartoe gaat voor raad en daad bijvoorbeeld? Of ben je degene die juist een klein beetje kan stoken? Die types heb je ook altijd in vriendengroepen namelijk.
2: Ja, ik kan op zich allebei.
0: Okay.
2: Waar nodig kan ik heel goed stoken, dat wel. maar ik probeer altijd... Ja, ik noem mezelf van Zwitserland.
0: Oh.
2: Ik vind dat iedereen heeft gewoon recht op een mening en dat daarnaar geluisterd moet worden. Een beetje inlevingsvermogen in een ander is ook prima. Ja. Meningen kunnen goed naast elkaar bestaan. Dus ik hoop altijd gewoon te luisteren naar anderen. En ik kan ook heel eerlijk zijn, zonder te kwetsen, hoop ik. Maar dat mensen gewoon wel de vrijheid voelen om dingen te kunnen zeggen. En dat ook gewoon prima is, ook als je het er niet mee eens bent.
0: Oké. In deze tijd natuurlijk hartstikke belangrijk. Geen polarisatie bij jou dus, begrijp ik.
2: Nee, als het
0: dan
2: hoeft niet.
0: Als het niet best, maar maar als de situatie zich voordoet... Nee, oké, ik weet genoeg. Waar gaat jouw hart nog sneller van kloppen, beste Eileen?
2: Van mijn zoontje.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een mateloze hoeveelheid liefde. En de rest van mijn hart ligt stiekem toch wel eigenlijk in Canada.
0: Huh? Canada? Vertel. Kom je daar zo terecht?
2: Nou ja, wij hebben er vrij veel familie zitten.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben als kind zijnde gingen we er altijd naartoe op vakantie. En toen ik uitgenodigd was om het om er zelf in af te reizen, ben ik het zelf ook gewoon gaan doen. Dus waar vakantie gehouden kan worden, ben ik in Canada.
0: Oké, dus als jij bijvoorbeeld een ticket krijgt, hoeft dat niet per se een retourticket te zijn.
2: Nee hoor.
0: Nee, die blijft het liefst daar. Wat vind jij zo fijn aan Canada? Wat trekt jou zo daar aan?
2: De mensen zijn er fantastisch, maar de natuur, het is niet te vergelijken. Ze hebben alles. Ze hebben vlaktes, ze hebben woestijnen, ze hebben bergen, ze hebben weet ik hoeveel water.
0: Ja.
2: Het is er echt gewoon prachtig.
0: Oh, als je zegt Zwitserland, je zegt Canada, je bent wel een bergtype.
2: Ja. Maar ik heb de conditie van een champignon, dus dat is
0: niet zo. Maar jij, maar je kan even goed genieten van de berg.
2: Ja, nee, zeker, dat wel.
0: Oké, okay. Ik denk dat ik het heb. Het is, ik heb het. Ik denk niet dat ik het meest bekende liedje ooit heb uitgekozen voor jou. Maar wel een nummer dat volgens mij ongelooflijk op jou aanslaat. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Dit is jouw karaktertrek. Nee, natuurlijk niet deze. Te makkelijk, come on, Aline.

Ridge Mountains. Of Fleet Foxes. Ja, niet het meest bekende nummer, maar waarom heb ik dit uitgekozen voor jou, Eline? Ik ga het je uitleggen. Het is een ode aan de natuur, de Blue Ridge Mountains in dit geval. Die zijn weliswaar niet in jouw geliefde Canada, maar vertonen wel enorm veel gelijkenissen met de natuur daar. Denk aan The Frozen River en The Quivering Forest, waarover wordt gezongen. The Glowing Yellow Moon boven de prachtige bergkammen. Waarom heb ik dit uitgekozen voor jou, Eline? Ik ga het je uitleggen. Het is een ode aan de natuur, de Blue Ridge Mountains in dit geval. Die zijn weliswaar niet in jouw geliefde Canada, maar vertonen wel enorm veel gelijkenissen met de natuur daar. Denk aan The Frozen River en The Quivering Forest, waarover wordt gezongen. The Glowing Yellow Moon boven de prachtige bergkammen. Je noemt jezelf neutraal in je vriendengroep, een soort Zwitserland.

0: dat dan weer op de meerdere manieren op jou? Je bent zelf iemand bij wie de deur altijd open staat. Als je vrienden je nodig hebben, een luisterend oor. En ik zie het ook wel een beetje als metafoor voor Canada. Het land vol prachtige natuur waar jij al jaren welkom bent. En om dan toch een klein beetje de negatieve eigenschap van jou erbij te betrekken. Je komt vaak te laat en het liedje begint met I heard that you missed your connecting flight. Ik vond hem heel goed bij jou passen, Aline. De vraag is, vind jij dat ook?
1: Ik vind hem waanzinnig. Ik heb hem nog nooit gehoord. Voor zover ik weet heb ik in ieder geval nooit bewust geluisterd. Maar ik vond dit heel tof.
0: Wat goed zeg. En het ademt ook echt, vind ik, Canada. Dit nummer, ik weet niet waarom, die rustige vibe of zo. Ik zie dat ook helemaal voor me. Dus ik dacht, dit past wel bij jou.
1: Ja, en dit voelde goed. Dit voelde heel goed. Dit was super.
0: Wat goed zeg. Blue Ridge Mountains, speciaal voor jou van de Fleet Foxes. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutellange cadeau.
1: Ja, superleuk.
0: Veel plezier ermee.
2: Tim's Character Track.
0: Wil je ook een keer meedoen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp en tik in Character Track. Krijg je een persoonlijk liedje van me. Straks nog de Beatles, Got to Get You Into My Life, naar Supertramp. Dit is The Logical Song.

0: bestaat dit nummer. Got to get you into my life van de Beatles. Ik bedoel, er bestaan echt tienduizenden boeken over de Beatles. Ik heb zelf een kast vol met alleen maar Beatle-literatuur. Ik ben een behoorlijke freak wat dat betreft. Het gekste boek dat ik heb is van de chauffeur van de Beatles die zijn dagboek ooit heeft gepubliceerd. En het is echt van het niveau van maandag Harrison naar de kapper brengen. Dinsdag Ringo naar een doktersafspraak. Maar een ander boek, Riding So High, ja, daar heb je echt iets aan. Dat gaat namelijk over het drugsgebruik van de Beatles. En dat gaat dus echt over welke drugs ze welke periode op welke plaat gebruikt. Dat is af en toe heel handig. Want zo kon je lezen dat Gotta Get You Into My Life gaat. Niet over een geliefde, maar gewoon om een dikke vette joint waar Paul McCartney behoorlijk gek op was. Thames avondslot met zometeen nog Harry Styles en David Bowie. Zij zeggen de Fransen. David Bowie. Ja, dat zeggen de Fransen altijd. Ik had ooit een keer een Frans scharrel en die zei dat. Dat was echt heel leuk. Ze zei van, can we listen please to David Bowie? Goed, David Bowie zo meteen en Tina Turner.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en

0: Voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Amster!
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Avondslot.

0: 10 keer. In de Amsterdam Arena. Ja, ik vind het echt absurd. Het was zo vet. Harry Styles begint allemaal op 16 mei. American Girls. Maak me een beetje zorgen om de stand van de soulmuziek. Soul en Jazz verdwijnt bijvoorbeeld, die zender van de NPO. Dus doodzonde. Ik vind dat de soulmuziek gewoon veel meer op de radio moet klinken. En daarom hebben wij hier in het avondslot een spook rondlopen. En dat spookje zorgt ervoor dat die soulmuziek overal klinkt door de ether. Zijn naam is Marv. Dag Marv!
1: Hey, Tim.
0: Hi.
1: Kom binnen.
0: Dankjewel.
1: Ik waak over de soul.
0: Heb jij toevallig een fijne soulplaat voor ons, beste Marv?
1: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
0: Laat eens zien.
1: Listen up.
0: Oh. Ja, we doen dit op alfabetische volgorde in het avondslot. We zijn aangekomen bij de B. En deze keer wil ik een artiest laten horen die pas op 62-jarige leeftijd doorbrak. En zijn leven is echt één grote tragiek waar ooit een goede film over gemaakt moet worden, vind ik. Hij groeide op in diepe armoede. Echt, zijn hele leven was één grote doffe ellende. Tot hij James Brown live zag in 1962. En op dat moment voelt hij eindelijk een beetje warmte in zijn leven. Vanaf dat moment imiteert hij de mimiek van James Brown. Oefende hij de danspasjes die hij had gezien tijdens dat concert. En zweet hij net zo erg als The Godfather of Soul. En ondanks dat Charles Bradley, want daar heb ik het over, het niet kon maken in de muziek en hij avond aan avond als kok in een veel te kleine bloedhete keuken stond, had hij nog steeds voor ogen, ooit word ik de tweede James Brown. Hij treedt ondertussen op als James Brown-imitator, maar dan lukt het hem. Iemand van het Deptone-label ziet hem weer uitsloven in een kelder en biedt hem meteen een platencontract aan. Met zijn debuutalbum schudt ook hij James Brown makkelijk van zich af en staat hij als zichzelf. 6 jaar heeft hij daarvan mogen genieten, want in 2017 sterft hij. Maar wat een power. Luister eens naar zijn stem in The World is Going Up in Flames van het debuutalbum van Charles Bradley.

0: samen met Todd Edwards. Een Fragment of Time. Lekker voor op de boot, deze plaat.
1: Het is al laat. Ja. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, in de late night track hoor je liedjes die je misschien een beetje bent vergeten. Maar we gaan ze opdienen, iedere avond, als een heerlijke snack zo net voor het slapen gaan. En vandaag een band die binnen de Britpop wel eens vergeten wordt. Suede, ja. Met een stem die klinkt als David Bowie. Gitaarpartijen die zo heerlijk slepend klinken. Ik ga voor je draaien Beautiful Ones. En dat gaat over de misfits in de wereld. Een lofzang op de mensen die het niet zo fortuinlijk hebben, maar wel het beste ervan maken. Een ode aan al die mensen die niet zo in het rijtje lopen en tegen alle verwachtingen inleven. En het zou in eerste instantie dan ook Beautiful Scum heten. Maar ja, dat vond men net iets te negatief. Dat begrijp ik wel, ja.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: Suede and the Beautiful.

paar maanden geleden werd ik helemaal overdonderd door een nieuwe zangeres uit de UK. Haar naam Sienna Spyro, geweldige naam. En ze zong dit liedje.

heeft ook nog eens een keer een topsong hier op NPO Radio 2. En ze heeft een nieuwe track uitgebracht. En ja, weer ben ik verrast. Dit keer niet per se meteen door haar stem. Ook natuurlijk, maar ook zeker door de frisheid waarmee het klinkt. The Devil Wears Prada deel 2 is inmiddels uit. Een bioscoopfilm. En daar zit dit nummer ook in. Material Lover, de nieuwe van Sienna Sparrow, is...

0: Kijk eens, kijk eens. We hebben veel creaties hier rondlopen in het avondslot.
1: Bel of heb je me nou?
0: Ah, daar is hij weer.
1: Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, hij ligt al onder zijn dekentje, maar slapen, ja, nee, dat lukt hem dus niet. Hij heeft echt een verzoekje nodig voordat hij naar Dromenland kan. De vraag is, wil jij hem een liedje voeren? Laat even weten wat je wil horen met de NPO Luisterapp. En misschien kom je net terug van een bevrijdingsfestival. Of Somjeu speelde vandaag in Tivoli. Of misschien heb je wel Glenn Hansard gezien in Groningen in de Oosterpoort. Hoe het ook zij, mag alles zijn wat jij nu op dit moment zin in hebt. Want het is nog 5 mei en dat is nog zo'n 20 minuten. Dus laat even weten waar jij zin in hebt, dat jij graag wil horen op de radio.

0: The Cure, een van de headliners dit jaar op Pinkpop. En Just Like Heaven. En er zijn nog steeds kaarten te krijgen, hè, voor Pinkpop. Ik zeg het er maar een keer bij. Het is nog steeds niet uitverkocht. Ik begrijp er niks van. Ik begrijp er niks aan. Zou Jochem mij zeggen. Ik begrijp er niks aan. Maar er zijn er gewoon kaarten verkrijgbaar. Goed. Tijd om het verzoekje monster te voeren. En dat doen we met Herman. Herman, goeie avond.
1: Hallo.
0: Toevallig nog in de zon op een terras gezeten vandaag, Herman.
1: Jazeker.
0: Oh. Waar ergens precies?
1: In Sevilla.
0: Zo, doe maar, dat doet allemaal maar. Sevilla, en wat heb je daar gedaan vandaag, behalve op het terras gezeten? In de zon?
1: We zijn naar het paleis geweest. Naar het Koninklijk Paleis waren we vandaag en we konden er niet uitkomen. We zochten naar de uitgang en het was niet te vinden.
0: Oh, en ze hadden ook geen bordjes neergezet?
1: De bordjes waren redelijk onopvallend.
0: Oh. waren heel klein, niet op ooghoogte.
1: Ja. Ja, na de wc stond een bordje dat de uitvangers...
0: Dus op zich klopt het wel, maar goed.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja.
0: Herman, wat zou ik voor je mogen draaien in dat geval?
1: Nou, in dat geval dacht ik van, nou, we zijn trapped. Dus trapped van Bruce Springsteen.
0: Van Bruce Springsteen. En dan neem ik aan dat je hem in een mooie, fijne live versie wil horen, toch?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, oké, goed zo. Nou, die ga ik zeker voor je draaien. Bruce Springsteen, die op dit moment trouwens druk bezig is met zijn tournee door Amerika. Dat wel, maar goed.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja.
0: Herman, wat zou ik voor je mogen draaien in dat geval?
1: Nou, in dat geval dacht ik van, nou, we zijn trapped. Dus trapped van Bruce Springsteen.
0: Van Bruce Springsteen. En dan neem ik aan dat je hem in een mooie, fijne live versie wil horen, toch?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, oké, goed zo. Nou, die ga ik zeker voor je draaien. Bruce Springsteen, die op dit moment trouwens druk bezig is met zijn tournee door Amerika, de anti-Trump-tournee. Heb je er

0: Taylor staan in het avondslot. Dan mag je opspringen. Je mag alles vertellen wat je voelt. En alles wat je wil. Maakt allemaal niet uit. Hé, maar ik ga hem draaien voor je. Maar eerst gaat die poort open. Want we gaan natuurlijk het voedselmonster even in de ogen kijken. Jij mag hem naar binnen gooien. Dus kondig hem maar aan.
1: Zet. Van Bruce Springsteen.
0: Ja, ja, nou, en of die mag, en of die mag. Oh, hij vindt hem zo lekker. En wij ook. Dankjewel, hè, Herman.
1: Hey, doeg.
0: Fijne vakantie.

0: Zoals Anouk zegt, ja, je kunt beter in een avondslot zitten in Hilversum dan in een paleis in Sevilla. Ja, dat is wel waar. Bruce Springsteen en Trapped hier op NPO Radio 2. Het is tijd om de brug op te halen. Avondslot langzaam maar zeker te sluiten. De nachtuilen in de ogen aan te kijken. En je een hele fijne nacht te wensen. Tot morgen en slaap lekker.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
16: Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
20: Aldi.
1: NPO Radio 2.
21: Middernacht, het begin van woensdag 6 mei. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Ook is er volgens Human Rights Watch sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na de gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip de Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië. Spanje bevestigt dat het naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn meerdere mensen besmet met het Hantavirus. 3 mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er in de Tibetaanse gebieden sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder in het land droog. Het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Dat gaat niet goed. Edwin, daar heb ik dat. Goed je muis op handen.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieke mensen naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. De schietpartij was in de Braziliaanse staat Acre. En vanwege de gebeurtenissen zijn alle staatsscholen daar voor 3 dagen gesloten. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het terrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden.